0: tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hanta-virus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen onder wie een Nederlands echtpaar overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef.

0: De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Ik kom naar je toe.
1: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verlieslijdende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd. 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18.

0: tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via Radio M Utrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden.
2: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

altijd een feest op de radio, toch? Of als je zelf een feestje aan het vieren bent. Of ergens anders bent. Maar bij ons ben je altijd lekker thuis. En de zomer vier je ook bij ons. Ik vond het een zonnige zomerse stad met Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du? 1976. 6:06 is het geworden. En een hele goede morgen natuurlijk. Radio MU Utrecht, te luisteren hiernaar. En daarvoor ben je ook opgestaan. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek op de vrijdag. Het is 3 juli. Gezellig dat je er bent. Utrecht is wakker. Je

Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 14 minuten voor 6:30 is het inmiddels geworden. We gaan verderop in de uitzending het hebben over wandelen. Sterker nog, je zou het er nu over kunnen hebben. Is wel vroeg. Maar aan de andere kant, waarom ook niet? Met mooi weer in het vooruitzicht en een mooi weekendje. Een vraagstelling op onze Facebookpagina. Maak duidelijk waarom. Ik ga het je zo op de radio nog even uitleggen. Facebook Radio M Utrecht. En wat staat er in de kranten van vandaag? Ook dat ga ik je vertellen. En we blikken vooruit naar zondag, want dan is het zonnekijkdag. En dit is

Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Billy Joel en de pianoman, zeg ik altijd netjes. Op zijn Nederlands uit 1973 komt het nummer. 8 minuten voor 6:30 is het geworden. Je wordt wakker en je hebt de krant. Of je hebt geen krant, maar wij wel. We hebben hier de 5 landelijke ochtendkranten voor ons. Ik ga je vertellen waar ze vandaag mee openen. NRC doet dat met de forse toename van euthanasie. Een logische ontwikkeling. In Nederland is het aantal euthanasiegevallen de afgelopen 25 jaar flink gestegen. Van 2 naar ongeveer 10.000 per jaar. Studie wijst naar vergrijzing, mondige patiënten en ook een falend zorgsysteem. Trouw bericht op de voorpagina: geen aanpak van problemen in de Oekraïne-opvang. Hoe moet het verder met de Oekraïners in Nederland? Verschillende organisaties maken zich zorgen, maar de minister schuift oplossingen voor zich uit. Breed aangepakt op de voorpagina van Trouw vanmorgen. De Volkskrant schrijft over post-covid-patiënten die nergens heen kunnen. Enkele honderden post-covid-patiënten hebben intensieve zorg nodig, maar kunnen die nergens krijgen. Genoemd worden Nicole en Linda. We zien Linda ook op de voorpagina van de Volkskrant vanmorgen. Zij moeten hun weg uit de revalidatiekliniek, omdat ze niet herstellen. Daar moeten ze weg, maar een nieuwe plek is er ook niet, omdat formeel onduidelijk is of hun ziekte blijvend is. De uitspraak is dat ik voel me onbestelbaar. En meer een onbestelbaar postpakketje. Nicole van Keulen en haar lotgenoot Linda in de krant vandaag op de voorpagina. Van de Volkskrant naar het Algemeen Dagblad, waar het gaat over de oversterfte na de hittegolf. Bijna 500 extra doden zijn geteld. Tijdens de hittegolf van vorige week 480 mensen meer overleden dan normaal. Vooral de Nederlanders van 80 jaar en ouder stierven door de hitte, aldus de cijfers van het RIVM bij ons in Bilthoven. En als laatste de 5e ochtendkrant is de Telegraaf, overigens willekeurige volgorde. Het zijn de haatreacties die prioriteit hebben voor het Openbaar Ministerie. En de KNVB kan ook zelf naar de politie stappen, zo schrijft de krant. De kwestie over de voetballers van Oranje die racistisch zijn bejegend na de gemiste strafschop op het WK is een prioriteit voor het Openbaar Ministerie. Er is momenteel nog geen aangifte gedaan en als dat te lang duurt, dan kan justitie zelf beslissen om de zaak op te pakken. Dat kan in het geval van maatschappelijke ophef, en daar is sprake van, zegt Willem Nijkerk. Hij is hoofd van het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie van het Openbaar Ministerie.

0: CC. Was alles nog goed in ei bij de mannen? Ik weet het niet meer. Het is altijd wel een beetje gezellig en een beetje minder gezellig geweest met de groep. Terwijl ze wel grote hits hadden, hebben ze het best lang volgehouden. En op een gegeven moment splitsten ze. Ja, toen gingen ze met 2 en 2 verder. Ik wil bijna zeggen solo, maar het waren 2 soorten met van projecten. 10cc in The Things We Do For Love. Het is bijna 7:02. Radio M Utrecht, luister je naar. Zometeen horen we van Robert-Jan Boy waar hij verslag van gaat doen vandaag. Is het een actueel onderwerp van vandaag, morgen, overmorgen? Het weekend ligt voor ons. En sowieso zijn er leuke activiteiten het weekend. Daarover zometeen meer in Utrecht is wakker. Even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. Het is vandaag een zonnige vrijdag. Overigens wel later vandaag wat kleine stapelwolken. En gaandeweg van ochtend steekt er ook nog een matige wind op uit west tot noordwestelijke richting. De temperatuur komt uit op een graad of 2 of 23.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: Wonderful Belize van de Doobies. De Doobie Brothers op Radio M Utrecht. En een van die vele hits van de man. Ik mocht ze ooit een keer, een jaar of twee, is het inmiddels al bijna weer 3 jaar geleden. Nee, 2 jaar geleden volgens mij, mocht ik ze aanschouwen. Toen traden ze op in het voorprogramma van de Eagles. En ook niet de eerste, de beste natuurlijk. De Doobies, om die te zien en mee te mogen maken. In het Gelre Dome in Arnhem. Wonderful Belize. Hier zit hij bij mij in de studio. Maar zometeen gaat hij lekker het ruime sop kiezen. Of hij gaat dan afval op pad. Robert-Jan Boy, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja, het ruime sop is het.
0: Ga je niet het water op?
1: Niet waar, wel naar buiten toe.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga zo meteen naar Hoogland. In verband met de gebeurtenissen die zich zondag daarin afspelen.
0: En dat is?
1: Dan wordt Hoogland wordt Dweilland.
0: Dweilland? Gaat het regenen? Dweiland. Gaat het regenen, zullen veel mensen zich afvragen nu.
1: Nee, er valt weinig te dweilen. Dat wil zeggen, het is een muzikaal festijn.
0: Er komen
1: meer dan 20 dweilorkesten en
0: bals. Oh, wat gezellig.
1: Daar optreden.
0: Mm-hmm.
1: En we krijgen alvast een voorproefje van een samengesteld dweilorkest.
0: Wat leuk.
1: Mensen uit Hoogland doen dat met trompet, saxofoon, ja, slagwerk.
0: Is het een vaste samenstelling al? Een
1: ja, dat ga ik vragen. Dat weet ik eigenlijk niet. Het dweilorkest moet ook altijd denken aan Kleintje Pils. Ja. Uit Sassenheim. Dat altijd de schaatsen in Tialf, Heerenveen, extra luisterend bij zit.
0: Ja, ja, ja.
1: Sinds jaar en dag al.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval een orkest wat in beweging is.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we zo meteen ook een beetje testen. Eigenlijk.
0: Oh, dat is leuk.
1: Binnen in de gelegenheid.
0: Ja.
1: En daarna, rond 8:30, toch even kijken of we een beetje de beginnende drukte in Hoogland kunnen opzoeken. Om daar de boel een beetje te ontregelen.
0: Ik wil je dat al niet eerder doen. Ik bedoel, wil je niet lekker zo om nu of 7:15 lekker gelopen toeteren buiten? Dat is ook grappig.
1: Ja, nee, we bouwen een beetje rustig op, Wolf. Een beetje andere dingen weten en zo, wat er verder achter zit, dit initiatief Hoogland.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb natuurlijk ook van het carnaval.
0: Ja, dat vieren ze volop daar, hè? Altijd.
1: Zeer speciaal, met zeer gedetailleerde versieringen, zeg maar, wat me altijd opvalt. En in september weer het grote dorpsfeest. Hebben ze daar een enorme tent waar van alles plaatsvindt.
0: Ja.
1: Kortom, dit is een van de vele festiviteiten die wordt gehouden daar.
0: Ja, in Hoogland weten ze van wanten, zeg maar. Er is altijd wel feestje te bedenken wat dat dan gaat.
1: Ja,
0: leuk
1: het is
0: inderdaad.
1: Een hechte gemeenschap daar, hè, van oorsprong. Vroeger was het een apart dorp, maar nu is jaar en dag al een wijk in Amersfoort.
0: Ja, dat is wat eigenlijk. Als je daar nog even bij stilstaat. Ik zat vroeger ook bij de omroep in Amersfoort, midden jaren 80.
1: Ja.
0: En dan reed ik weer naar richting de A1, richting Bunschoten-Spakenburg.
1: Ja.
0: En er was een heel stuk weiland had je. En dan ineens zat je bij de snelweg. Maar dan had je nog rechts het dorpje Hoogland liggen.
1: Ja, ja.
0: Maar nu is het helemaal omsloten. Amersfoort is helemaal gaan uitbreiden, zelfs over de weg heen natuurlijk. Dus.
1: Ja, dat is natuurlijk compleet veranderd. Dat geldt ook voor andere dorpen. Kijk naar Houten bijvoorbeeld. Hè. Dat is ook allemaal.
0: Ook zo natuurlijk, ja.
1: Gigantische groei, et cetera. Ja, dat zie je overal. Maar goed, dit ze hebben nog veel verenigingen. En we gaan nu eens ons verdiepen in het dweilorkest.
0: Ik vind het hartstikke leuk. Überhaupt is
1: een samenstelling met trompetten en saxofoon en slagwerk.
0: Wordt er niet ook zo'n grote zo poem?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Is dat een tuba? Zeg ik dan even zo'n hele grote horen, zeg maar.
1: Maar het is ook heel wat of we dit soms voor elkaar kunnen krijgen, natuurlijk. Hè. Er hoort van alles bij, maar dat gaan we allemaal vragen.
0: Fantastisch. Hoogland, hij komt eraan, mensen. En als je de radio aan hebt, ik zou straks misschien wel een klein beetje zachter zetten voor het geluid. Maar aan de andere kant willen we je graag horen. En het heeft dus te maken met het weekend.
1: Zondag. Ja,
0: zondag
1: kunnen mensen persoonlijk gaan kijken.
0: Met allemaal dweilorkesten in het hele dorp, zeg maar.
1: Ja.
0: Wat een feest. Leuk om alvast even gehoord te hebben. Succes daar, we horen je straks na 7.
1: Tot zo meteen.
0: Tot zo. Utrecht is wakker met nieuws, weerverkeer en lekkere muziek. Dweilorkesten. En Juanes bijvoorbeeld. La Camisa Negra.

Greenfield en Cook. Don't turn me loose. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 6:15 geworden. Grita is zometeen bij ons en het weer voor midden Nederland. Je wil natuurlijk weten wat voor weer het vandaag gaat worden. Maar zeker ook het weekend, want dat ligt voor ons. Zeker belangrijk voor de mensen die morgen mee gaan doen aan de eerste Utrecht City Walk. Ja, het gaat ervan komen. Je gaat er meer over horen in Utrecht is wakker. Maar de vraag is eigenlijk van ons uit voor jou, voor jullie allemaal. Welke wandeling zal je nooit vergeten? Maakte je ooit een bijzondere tocht? Was je misschien ook wel gewoon de koning van de avondvierdaagse? Dat kan natuurlijk ook. We horen graag de wandelervaringen vandaag. In Utrecht komt thuis bij Aart vanmiddag vanaf 5:00. En ook bij mij in Utrecht is wakker. Ik ben benieuwd. En misschien heb je ook wel goede tips om de spirit erin te houden. Ik ben benieuwd. Dus om een keertje te gaan lopen. Morgen kan dat dus voor de eerste Utrecht City Walk. En reacties zijn welkom natuurlijk. En dat kan bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. En daar zag ik al het een en ander binnenkomen. En ook op Facebook van Radio M Utrecht. Waar we de vraag gesteld hebben. Een leuke wandeling. Nou, we zijn een keer op Kreta geweest, lees ik die van Marieke. En Annie zegt, mijn leukste wandeling was met mijn hondje Rico. Altijd gezellig om met hem te wandelen. Goed om te horen. Even een selectie hiervan. Dit is Donna Summer, State of

0: Donna Summer. Van 44 jaar geleden de State of Independence. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nu Grieta Spannenburg. Het werd er ook tijd voor, hoor, vind ik. Goedemorgen.
1: Ja, toch? Het is al 9:49. Goedemorgen.
0: Bob. Zo snel gaat dat allemaal, ja. Gelukkig had je ons al even een weerberichtje toegestuurd. Ja? Dus we weten ongeveer, als je het om 6:30 gehoord hebt, als je dit nu voor de eerste hoort niet, maar dan ben je al een beetje op de hoogte. Ik denk best een mooie temperatuur. En
1: ja,
0: best
1: mooie
0: met de zon er nu al bij. Dat is best een aardig
1: temperatuur. Ja, het is nu echt, volgens mij is het eigenlijk overal nu zon overgoten bij ons in Midden-Nederland. Mm-hmm. Er zitten wolkenvelden boven het noorden en noordoosten van het land, tot en met de Noordoostpolder en Overijssel. En er zitten wolkenvelden boven Zeeland. Wij zitten daar heel mooi tussenin. En de zon blijft er de komende uren denk ik behoorlijk bij. Er kunnen af en toe wel later vanochtend wat stapelwolken gaan ontstaan. Ik zat een beetje te stoeien. Hoe groot worden die stapelwolken? Of meer, beter gezegd, hoe uitgestrekt?
0: Ja.
1: In de horizontaal worden ze. Gaan ze het hele luchtruim bedekken? Dat denk ik niet. Maar ik denk dat er vanmiddag een beeld is van zon en stapelwolken, terwijl we de ochtend grotendeels vrij zonnig doorlopen. Met temperaturen die vannacht zijn gedaald naar een goed slaapbare voor de meeste mensen 8 tot 12 graden.
0: Mm-hmm.
1: En de temperatuur gaat vanmiddag naar 21 tot 23 graden bij een opstekende westelijke wind. Het is nu heel rustig, maar het windje gaat opsteken. Nou, gisteren hadden we natuurlijk een aardige wind, hè?
0: Ja,
1: de volle windkracht 4 tot 5.
0: Nou, we wilden net vragen, het was best wel veel wind inderdaad.
1: Ja, dat waaide het huis door. Ik heb mijn droomwens voor de zomer kunnen verwezenlijken, want er viel namelijk mijn droomwens is in het buitenbad gaan nadat het heel erg heet is geweest en op een dag met lichte regen. Nou, dat was gisteren. Het water was lekker. Was wel 25 graden.
0: Ja?
1: Er viel regen en ik kon buiten zwemmen en er was geen kip in het water. Dus ik heb mijn zomerdroomwens hebben kunnen inwisselen. Dat was heel mooi.
0: Dus je bent klaar voor dit jaar, zeg maar.
1: Ik ben klaar voor dit jaar. Ja, je moet je wensen klein houden. En vandaag blijft het in ieder geval droog.
0: Ja.
1: Met vanmiddag 21 tot 23 graden. Bescheiden temperatuur. Ik denk voor veel mensen fijne temperaturen.
0: Ja, dat lijkt me wel. Ja. En die nachten zijn inderdaad gelukkig in vergelijking met vorige week een stuk koeler geworden.
1: Ja, dat is ook wel fijn. Dat scheelt maar echt een heel stuk.
0: Toch wel veel mensen last van hebben, is als het niet donker genoeg is in de slaapkamer, toch?
1: Ja. Ja, ik ook. Ja, ik krijg het gewoon niet donker. En ik heb geen grote luiken voor de raam, wat ook veel mensen hebben. Ik vind het in de zomer lastig slapen. Soms doe ik een soort doekje voor mijn ogen.
0: Ja.
1: Dat ik toch het gevoel heb dat het te donker wordt. Of ik trek 's ochtends snel eventjes iets voor mijn ogen om het donker te maken. En wat je ook nog hebt, is dat de warmte uit sommige huizen echt lastig gaat. En veel mensen hoor ik nog dat die warmte in de stenen zit. Ik bedoel, gisteren lekker doorluchten, de ramen open. Je doet de ramen dicht en je ziet de temperatuur in huis alweer stijgen, omdat het gewoon vanuit de stenen nog komt. Dus zo'n hittegolf heeft best wel een lange tijd om uit te doven, als het ware.
0: Ja, dat is waar. Ik beaam dat, want de warmte blijft bij mij thuis ook best wel nog even lang
1: in huis. Ja, en het hangt echt een beetje af van hoe je huis is, hoe het gebouwd is, hoe het staat en van alles wat. Maar er zijn gebouwen die echt lang gewoon nog eigenlijk warm blijven. Daarom is het lekker dat de mogelijke hitte die nog op komst is, dat die pas vanaf later volgende week in zicht is.
0: Zeg, nou ligt het weekend voor ons. Even een klein tipje van de sluier oplichten voor het weekend.
1: Tipje van de sluier is redelijk fraai zomerweer met wolken en zon. Ook wel Noordzeewolken en temperaturen 's middags zo. Nou, ik denk dat je steeds moet rekenen op 2, 23 graden als maximum temperatuur.
0: Oh. Nou, dat is helemaal niet verkeerd. Dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar qua temperatuur met nu. Dus.
1: Ja, dat zijn eigenlijk fraaie dagen. Af en toe wat wolkenvelden vanaf de Noordzee. Soms misschien ook een klein buitje. Ik denk vooral ten noorden van Midden-Nederland dat af en toe een buitje valt. Dus over de noordelijke helft van het land. Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Overijssel. Dat zijn een beetje de plekken met een grotere buienkans bij ons. Nou, misschien een enkel verfrissend buitje.
0: Kijk eens aan. Nou, meer over het weekend en de week daarna. De komende week, dat horen we graag van je. Tot zometeen weer.
1: Tot zometeen.
0: Vanaf 10 voor 8.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
7: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
6: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regio's.

0: Vakantievluchten, die komen er niet. Op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was net met 2-0 te sterk voor Algerije. En die extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclame uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. Normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
1: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. Het weer in het noordoosten, lokaal nog wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden van het land. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, dit is Radio M Utrecht. Met je fluit in de pauze natuurlijk naar de wc. Dan komt het eigenlijk op de eerste kant. Na het fluitsignaal, toch? Goed, ik heb ook gefloten. En daar ben je dan, Casper Kooi, bij mij in de studio. Goedemorgen, Casper.
3: Goedemorgen.
2: Het nieuws uit de regio.
3: In IJsselstein zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de Oranje-Nassau-laan. Eén persoon moest naar het ziekenhuis. Beide auto's zijn zwaar beschadigd. Kringloopwinkels die staan onder druk, dat zegt de brancheorganisatie in Utrecht. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. En een verpleegkundige uit Vianen mag niet meer in de zorg werken, zegt het Tuchcollege. De man heeft een drankprobleem en dat ging flink mis bij een reanimatie.
2: Ben je hierover zometeen om 19:30?
3: Tot straks.
2: Tot zo.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ja, je kent de uitdrukking dweilen met de kraan open. Maar dat heeft niks te maken met komende zondag. Want alles staat in het teken van het dweilorkesten in Hoogland, in de gemeente Amersfoort. Robert-Jan Booy, goedemorgen.
13: Ja, goedemorgen. Dat is natuurlijk zondag. Maar wij krijgen al een gigantisch voorproefje over de achtergrond van het dweilorkest. Wat is het nou eigenlijk precies en waarom heet het eigenlijk dweilorkest?
2: Ja.
13: Ja, ze verzamelen zich in Hoogland. En we gaan er niet alleen over praten. Er wordt ook nog muziek gemaakt.
2: Ja.
13: Eerst binnen. Vervolgens is de bedoeling op straat. Dus we gaan het allemaal meemaken.
2: Wat leuk. Zondag dus is het zover. Dus dan wordt er gedweild. Maar vandaag horen we de orkesten hopelijk toch ook al in Utrecht te zwakken.
13: Om in vorm te komen, zo is het.
2: Lijkt me geweldig, ja. Zo gauw mogelijk de straat op, denk ik dan. Om Hoogland een beetje wakker te maken. En iedereen in Midden-Nederland. Robert-Jan, tot zometeen. Hè, na 19:30 als je op je plekje bent.
13: Tot zo.
2: Komende zondag is het trouwens ook zonnekijkdag. Landelijke zonnekijkdag. En wij nemen zometeen een kijkje bij de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.

0: Drenthe, 3, 2, 1. En vandaag maak je ook weer kennis met een nieuwe nationale nieuwe waar. Vanmorgen krijgt ze nog een extra duwtje in de rug. Drenthe, 7:15, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, de Utrecht City Walk gaat eraan komen. We gaan het er zo meteen over hebben. En ook over wandelen. Hartstikke leuk om dat te gaan doen van het weekend. En we hebben er een mooie vraag voor je opgesteld op onze Facebookpagina. Kun je lekker antwoord op geven. En ook via WhatsApp reageren, via de RTV Utrecht app. Als ik het heb over zondag, dan heb ik het echt over zondag. Want dan staat de zon letterlijk in de schijnwerpers. Het is namelijk landelijke zonnekijkdag. En bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht kun je echt op bijzondere manieren naar de zon kijken. Dat kan altijd al, maar ik wil er toch even wat meer over weten. Bijzondere verschijnselen van de zon. Hoe gaan we dat bekijken? Nu door de ogen van Matthijs Kuiper van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijken naar de zon in het algemeen, hè? Dat is natuurlijk niet te doen. Dat moet je niet doen, wordt er altijd gezegd.
1: Nee, klopt. Dat is ook niet goed voor je ogen. Maar daarom hebben wij op Zonneborg speciale telescopen met hele grote filters erop. Een soort sterke zonnebril die 99% van het zonlicht wegfilteren. En op die manier kunnen we toch veilig naar de zon kijken.
0: Ja, en de zon wordt zondag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. De grote ster, ook wel de motor achter het leven op aarde genoemd. Wat doet de zon ook weer eigenlijk voor ons?
1: Nee, absoluut. Ja, de zon is de bron van al het leven op aarde natuurlijk, maar ook eigenlijk bijna van alle energie om ons heen. Die is allemaal terug te leiden naar de zon. Zelfs als je straks naar je werk fietst op het broodje kaas wat je misschien gegeten hebt. Het brood is gemaakt van graan dat groeit door energie van de zon op te nemen. Maar ook de kaas die via de melk van de koe, via het gras dat die koe gegeten heeft, is ook weer... Daar zit ook weer zonne-energie in gevangen, zeg maar. Dus op die manier is de zon heel erg belangrijk voor ons. En dat maakt hem ook zo bijzonder.
0: Ja, zo had ik het nog niet bekeken met een broodje kaas, moet ik je zeggen. Maar dat is dan nu wel duidelijk, ja. Hey, zondag dus, hè, landelijke zonnekijkdag. Diverse activiteiten, licht even wat toe. Wat is interessant om hoe we naar de zon kijken zondag bij jullie?
1: Zo zijn er speciale lezingen worden er bij ons op Zonneborg gegeven over de zon. Met allerlei leuke proefjes om te laten zien hoe de zon werkt. Dus zo wordt het allemaal heel begrijpelijk gemaakt voor iedereen. Hoe de zon functioneert en hoe die zijn energie aan ons geeft. Daarnaast kunnen ook de creatievelingen onder ons een blauwdruk maken met een kunstwerkje met behulp van zonlicht. En kan er ook bij zondag weer door verschillende telescopen gekeken worden naar de zon. Om bijvoorbeeld naar zonnevlekken of uitbarstingen op het oppervlak van de zon te kijken.
0: Mm-hmm. De zon is toch een grote vuurbal trouwens, Matthijs. Ik bedoel, je ziet toch continu, denk ik dan. Want ik heb het nog nooit gezien met speciale kijkers zoals bij jullie. Dat zijn toch altijd zonneuitbarstingen, dus vuurzeeën die je kunt zien?
1: Die zijn er inderdaad altijd. Maar ja, goed, op een normale dag kun je natuurlijk niet echt naar de zon kijken. Daar heb je die speciale filters voor nodig. Mm-hmm. Dus dat maakt het nog steeds heel erg bijzonder om een keer mee te maken. Juist omdat het iets is wat je normaal niet ziet.
0: En ik las iets over de Super Sunday. Zondag hoop ik. Solar Science Show. Wacht even, de Super Sunday Solar Science Show. Je zal toch maar moeite hebben met de S trouwens. Wat is dat voor jullie show? Wat doen jullie dan?
1: Dat is een goede tongbreker, maar dat is een van die speciale lezingen die we aanstaande zondag hebben. Dus wordt het verhaal verteld over de zon. Met tussendoor allerlei proefjes om de werking van de zon zo begrijpbaar mogelijk uit te leggen voor iedereen. Ja. Ook geschikt voor kinderen.
0: Gelukkig, want dat is leuk. Het is echt een familieaangelegenheid om samen naar de zon te gaan kijken. Het lijkt mij sowieso bijzonder. Als je dan kijkt naar de maan, als je het dan zou vergelijken. Matthijs, voor jezelf ook. Wat is nou leuker, wat is interessanter om te zien? De maan of de zon?
1: Ja, die twee zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken.
0: Oh nee?
1: De maan is ook heel bijzonder om naar te kijken. Normaal zie je dat schijfje aan de hemel staan. Maar kijk je daar door een telescoop doorheen, dan zie je echt de kraters die tientallen kilometers doorsnee hebben met randen die kilometers hoog zijn. Dus dan wordt het echt ineens een wereld die gaat spreken.
0: Mm-hmm.
1: Maar juist op de zon zie je dan structuren als zonnevlekken en van die uitbarstingen die 15.000 kilometer groot kunnen zijn. Groter dan de hele planeet Aarde.
0: Mm-hmm.
1: Dat is in zijn eigen manier ook adembenemend.
0: Ja, en kun je de zon ook horen, heb ik wel eens gehoord.
1: Dat klopt. De zon zet natuurlijk verschillende soorten licht uit. Als wij om ons heen kijken, dan zien wij het zichtbare licht. Dat het van de groene planten afstuit of een rood t-shirt wat je aan hebt, noem maar op.
0: Ja?
1: Maar daarnaast zendt de zon ook nog radiostraling uit, wat we niet kunnen zien. Maar met een simpele schotel kun je dat signaal wel opvangen. Een schotel die je ook wel eens op daken van huizen ziet staan om televisie via de satelliet te ontvangen. En met een speciaal apparaatje kunnen we dat signaal omzetten naar een hoorbaar signaal. Op die manier kun je dus naar de zon luisteren. En dat hoor je dan door als een pieptoon die steeds harder wordt als je die schotel op de zon richt. En die neemt hem weer af als je hem van de zon africht.
0: Ah ja, en is dat een beetje een krakend geluid dan of zo?
1: Ja, piepend, krakend geluid, want er vindt natuurlijk ook een hoop verstoring plaats. Maar het voordeel ook is dat zichtbaar licht gaat natuurlijk niet zo makkelijk door wolken heen, maar radiosignalen wel. Dus zelfs als het een beetje bewolkt is, kunnen we toch op die manier een beetje naar de zon kijken.
0: Ja, want zondag is het landelijke zonnekijkdag. Wat nu als het heel erg bewolkt is zondag?
1: We zijn helaas overgeleverd aan het weer altijd. Dat hebben we zelf niet in de hand. Maar bijvoorbeeld met dus deze zonneschotel en met onze lezingen is er toch ook daarnaast een hoop te doen en te leren over onze zon.
0: Ja, ja. Dus ook al als de zon minder goed zichtbaar is, dan is er ook landelijke zonnekijkdag bij Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht van alles te bekijken. Die lezingen gaan sowieso door, neem ik aan. Dus.
1: Ja. Absoluut, absoluut.
0: Leuk om daarover gehoord te hebben. Vanaf hoe laat kunnen we terecht bij Zonneborg?
1: Het museum is vanaf 1:00 middags geopend, aanstaande zondag.
0: Kijk eens aan. Goed om te weten. Fijne zondag alvast voor iedereen natuurlijk. En dankjewel voor je tijd nu, Matthijs.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot de volgende keer. Matthijs Kuiper van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht.
2: Utrecht is wakker.

Lekker terug naar de jaren 70 met de Tremolo's. En Here Comes My Baby. Nou, dat is een feest. 6 minuten voor 7:30 is het geworden. Zometeen het nieuws uit de regio. Sander gaat je... Sorry? Sander, ik heb hier Sander voor mij. Die zegt wandelen, dat vind ik hartstikke leuk. Oh nee, natuurlijk niet. Kasper zometeen met het nieuws uit Midden-Nederland. Halve twee namen door elkaar. Ja, wandelen, het is een bijzondere zorg. Morgen is het zover, de Utrecht City Walk die gaat plaatsvinden. Misschien ga je wel meewandelen, maar wat was voor jou een hele leuke wandeling? Nou, Sander zegt, ik vind wandelen altijd heerlijk. Vooral 's morgens vroeg opstaan en dan nog even een ommetje maken. Hartstikke goed. Via WhatsApp kun je reageren en ook via de Facebook van Radio M Utrecht. Marieke had ik al gemeld, maar ik ga het verhaal nog even uitdiepen. Want zij maakt geregeld een rondje en heeft ook een hele mooie tocht gemaakt. Las ik al eventjes. En via WhatsApp, even kijken of ik dat nog tevoorschijn kan toveren. Nee, op dit moment niet meer. Nou, ik ga nog even zoeken, dan komt dat er zometeen wel uit. Aan, zo moet ik zeggen. 6 minuten voor 7:30, zo zei ik al. We gaan van

0: Billy Ocean. Uit de film The Jewel of the Nile komt die muziek ook. Vond het een waardeloze film, maar ik hou daar gewoon niet van dat soort films. Maakt niet uit. When the going gets tough, the tough get going is gewoon wel een geweldig nummer uit 1986. Zoals gezegd, Billy Ocean. In de studio, zometeen over 2 minuten uitgebreid, horen we Casper Kooij. Casper, wat heb je in het nieuws?
1: Ik zit naar je koptelefoon te kijken. Is hij nieuw of is het een tweede handje?
0: Ik heb alles. Ik heb heel veel oldschool, zeg ik altijd. Dus ook tweedehands. Nee, deze is wel nieuw. Hoezo?
1: Ja, nee. Bijna iedereen heeft vorig jaar wel iets gekocht bij de kringloop.
0: Oh ja, nee, daar ben ik koning klant.
1: Oh, echt?
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: Maar daar komt die koptelefoon toch niet vandaan, toch?
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. Toch gaat het met die kringloopwinkels niet zo goed. En hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Oké.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Half 8, Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio nu met Casper. Sorry Casper, jij hebt je nieuws, je gaat beginnen met recyclen, heb ik dat goed?
1: Ja, want kringloopwinkels die staan onder druk, dat zegt de brancheorganisatie in Utrecht. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten, zo wordt er wel meer verkocht, maar personeel en energie zijn ook duurder geworden en ook krijgen de winkels minder subsidie. Vorig jaar kocht bijna iedereen wel iets bij de kringloop. Een verpleegkundige uit Vianen mag niet langer in de zorg werken. Dat heeft het Tuchcollege bepaald. Hij is verslaafd aan drank en werkte onder invloed. Mogelijk ging het toen mis bij een reanimatie. Ook had hij wat op zijn werk gejat. Hij deed dat 5 jaar geleden. Justitie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak van een 17-jarig meisje. Dat meisje zou vorig jaar herfst zijn verkracht op een parkeerplek in Nieuwegein. Volgens de rechter was ze niet kwetsbaar. Het Openbaar Ministerie zegt van wel, onder meer door haar leeftijd en alcoholgebruik. En in Soesterberg komen na ruim 30 jaar weer militairen terug in het dorp. Een bataljon van 700 mensen wordt verdeeld over 4 kazernes in de buurt. Ze komen uit Drenthe. En een deel van de inwoners in Soesterberg, ja, die is er wel blij mee.
9: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, wat meer reuring in het dorp.
10: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar 1 supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog 1 bij kwam.
1: Ja, toch zijn er ook inwoners die bang zijn dat de woningmarkt het niet aan kan.
0: Ja, kan me ook wel een beetje bij voorstellen. En ook wel een beetje gek weer dat die militairen weer terug zijn. Het is natuurlijk de vliegbasis altijd geweest over de Amerikanen die er zaten.
1: Ja, zeker, daarom. Ja, precies.
0: Dus wel een beeld wat je weer terugkijkt dan. Ja. Back to the 80s in dit geval.
1: Zo. Dan nog het weer. Het is droog. Vandaag zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde, alleen zonder die wolken en een graadje warmer.
0: Casper, dankjewel.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl. Yes!
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Als jij slaapt,
13: waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Hollies. Hollies en Busstop op Radio M Utrecht. En wij stoppen ook, want bij een dweilorkest denk je misschien aan schaatswedstrijden in Tialf, Heerenveen. En het bekendste dweilorkest van Nederland is volgens mij toch wel kleintje Pils uit Sassenheim. Maar Hoogland kan er ook wat van. Zondag verandert de Amersfoortse wijk in Dweiland. Dat gaan ze al horen volgens mij. Meer dan 20 dweilorkesten en blaaskapellen zullen er de lucht laten trillen. We krijgen alvast een voorproefje, want we willen natuurlijk het weekend niet ingaan zonder dat voorproefje. Verslaggever Robert-Jan Boy in Hoogland. Nou, dit klinkt lekker.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben hier net gearriveerd in gelegenheid de Faam, waar een gedeelte van het orkest heeft verzameld. En ze kwamen wat slaperig binnen. Ze waren elkaar wat aan het kijken van, nou, wat gaan we eigenlijk doen?
0: Ja.
1: Er werd een grote sousafoon uitgepakt. Een grote trommel. De saxofoon werd opengeritst, als het ware. Nou ja, schuiftrompet, trombone is er ook bij. En ze waren een beetje aan het stemmen. En nu ineens, op dit moment, klinkt er ineens wat. Het is ongelooflijk. Op de sousafoon is met grote letters te lezen. De Valleiblazers, zo heet kennelijk deze gelegenheidsformatie. Even kijken bij de trombonist. Hallo.
2: Ja, goeie.
1: Met wie hebben wij hier te maken?
2: Met Jacques Storm.
1: Wat?
2: Jacques Storm.
1: Jacques Storm, trombone.
2: Trombone.
1: En wie is dit?
3: Angela.
1: Angela,
3: ja.
1: Achternaam?
3: Van Hattem.
1: En hier ben jij?
4: Tijmen.
5: Juri.
1: Slagwerk. Even naar de overkant. Staat een grote tafel in het midden.
0: Dat is bijna niet te verstaan, zeg Robert-Jan. Wat een enorme geluid.
1: Het is bijna niet te verstaan.
0: Nee, precies. Kunnen ze wat zachter spelen?
1: Ik wacht even. Geef met Jolanda. Ja, kom maar even deze kant op, Jolanda. Ja? Oh, dat zou nu ineens op. Ja. Het klinkt al fantastisch. Het klinkt zo door dat ik begrijp van Bob, de presentator, dat het moeilijk te verstaan is. Maar daar trekken we ons helemaal niks van aan, natuurlijk.
3: Nee,
1: bovendien is nu stil.
3: Ja.
1: Jolanda op zijn saxofoon.
3: Dat klopt, ja.
1: Zeg, wat wonderlijk. Jullie zijn nu bijeengekomen. Ik zag jullie wat rommelen in het begin, wat stemmen. En ineens klinkt er wat.
3: Ineens.
1: Hoe krijg je dat voor elkaar?
3: Ja, nou ja, dat gaat natuurlijk wel jarenlang van repeteren en muziekles aan vooraf.
1: Ja, maar jullie zijn toch nu een gelegenheidsformatie?
3: Wij zijn nu een gelegenheidsformatie. Wij komen allemaal uit verschillende kapellen.
1: Ja.
3: En nou ja, eigenlijk speciaal voor deze live-uitzending bij elkaar gekomen.
1: Wat voor kapellen?
3: Wat voor een kapellen? Blaaskapellen, dweilkapellen.
1: Allemaal in Hoogland?
3: Nee, in Amersfoort.
1: Ja?
3: Deze komen allemaal uit Amersfoort. Ja. Ja.
1: En wat is nou eigenlijk een dweilorkest? Want het heet dweilorkest.
3: Het heet een dweilorkest.
1: Dweilorkest,
3: ja.
1: Dit ook, hè?
3: Ja,
1: toch?
3: Dit is ook een dweilorkest, dat klopt. En dat komt eigenlijk vanuit het zuiden van het land.
1: Ja.
3: Gingen orkesten van kroeg naar kroeg. En zo is eigenlijk het dweil ontstaan.
1: Maar wat is dan het dweileffect?
3: Het dweileffect, dat is het heen en weer gaan van locatie naar locatie.
1: Ja?
3: Ja.
1: En wat je dan onderweg tegenkomt, dat wordt als het ware
3: opgedweild.
1: Dat wordt opgezogen en weer uitgetoeterd als het ware.
3: Ja.
1: Dus er wordt naar deze manier gewezen. Alle vingers wijzen naar deze manier.
0: Ja. En waarom?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Oh, okay.
1: Kijk, dit is Sjaak, die wees ook.
6: Ja, ik kan heel goed wijzen namelijk.
1: Ja. Maar waarom speel jij in een dweilorkest, Sjaak?
6: Omdat het een prachtig manier van ontspanning is. De vrijheid, het losjes op straat spelen, het publiek proberen te vermaken. Je staat recht op je publiek.
1: Ja.
6: Dat
1: vind
6: ik fantastisch.
1: En je loopt ook rond, hè?
6: Ja. Klopt allemaal.
1: En dan moet je spelen, dan het publiek is verrast.
6: Ja, je probeert het publiek erbij te betrekken. En dat vind ik ook het mooiste. Dat je niet je partijtje gewoon alleen staat te spelen voor jezelf. Mm-hmm. En het publiek mag luisteren. Maar het is juist leuk om het publiek enthousiast te maken. Mee te krijgen met lallen, zingen.
1: Lallen, ja.
6: Gewoon lekker meelallen, zingen, dansen. Maakt niet uit als je maar meekrijgt.
1: Ja, ik zei net al om 6:30 in de uitzending van je kleintje Pils. Wel bekend, neem ik aan.
6: Ja, wel bekend.
1: Uit Sassenheim.
6: Ja, klopt.
1: Altijd in Tialf, bij de schaatswedstrijden gaat dat allemaal tekeer.
6: Ja, die proberen ook het publiek mee te krijgen.
1: Doen jullie ook zoiets?
6: We proberen wel natuurlijk allemaal, ja.
7: Het leuke is dat je op verschillende evenementen speelt. Hè, van het carnaval tot aan een lokaal feestje.
1: Mm-hmm.
7: Of dat je een festival doet met meer dan 350 muzikanten.
1: Kijk,
7: dat is natuurlijk veel leuker.
1: Als het maar feestelijk is.
7: Als het maar feestelijk is.
1: De serieuze, dat zit er wat minder in bij het wijlorkest.
7: Dat doen we zo weer, maar doen we maandag ook weer.
1: Maandag al, ja, als het werk weer begint.
7: Precies.
1: Zeg, jullie zijn nog verder elkaar aan het aftasten op de een of andere manier?
7: Ja.
2: Au!
1: Ja, ik wou net zeggen, hoe gaat dat? Maar dat kan pijn doen.
2: Ja, het begint te komen.
1: Dat mag schuren, dat mag pijn doen.
2: Ja, het begint te komen.
1: Dan is de toon des te mooier.
6: Ja, dank u wel.
1: Ik zou zeggen, ga lekker verder. We komen straks nog uitgebreid terug. Maar zet hem er even aan de mond. En nou ja, maak er wat moois van.
7: Maak er moois van.
1: En zometeen, Bob, gaan wij de straat op inderdaad. Want Hoogland moet natuurlijk volkomen wakker worden.
0: Dat lijkt me geweldig. Nou, dat gaan we dan meemaken. Ook op de radio hier in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Nou, nog even kijken. Wil nog even een klein stukje horen dan? Geweldig.
8: Utrecht is wakker.

Miles Smith en Niall Horan in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:15 geworden met de groet uit Hoyerswerda. Ik vind het een mooie plaatsnaam trouwens. Ja. Daar zijn de chauffeurs. Hoyerswerda moet ik natuurlijk zeggen, dat weet ik kwalijk. Daar zijn de mannen die onderweg zijn voor het Nederlands transport. Martien en Danny, even veel plezier mannen daar. En leuk jullie te horen en leuk dat jullie het hadden over Kleintje Pils. En Martien schrijft, dat is uit mijn geboortedorp, Kleintje Pils. Daar hadden we het even over. Dweilorkest, dat altijd speelt in Tialf in Heerenveen. We gaan meer horen over de Dweilorkest, want zondag is het zover in Hoogland. Eerder al, een wandeling die je nooit zal vergeten als je morgen meedoet met de Utrecht City Walk. Die wordt voor het eerst georganiseerd. En sowieso gaan we het hebben over wandelen, want dat is hartstikke lekker natuurlijk. En vooral als het lekker weer is, denk ik dan. Veel reacties erop. Wat is een mooie wandeling die je ooit hebt gemaakt? Ik noemde al even eerder haar naam. Marieke, die zegt, we zijn een keer op Kreta geweest. En we hebben toen een kloofwandeling gemaakt van zo'n 4 uur. Ik heb er wel eens over gelezen. Ik ben er ook wel geweest, maar ik heb die toch nooit gemaakt. Zo'n Maria-kloof of zo, iets in die geest. Het was in elk geval, zegt Marieke, indrukwekkend. Het laatste stukje ging over een zonovergoten paar honderd meier. En toen nog een lange trap om op in een restaurantje te eindigen. Wauw. Mijn man had het laatste stukje in zijn tempo gedaan. En alvast drinken en een schaaltje olijven besteld. Hoe lekker is dat, zegt. Nou, dat was een mooie verrassing toen je aankwam, Marieke. Leuk om dit zo te lezen. Henny zegt, mijn leukste wandeling is toch altijd dat met mij. En hondje Rico, altijd gezellig om met hem te wandelen. Een fijne uitzending en iedereen alvast een heel lekker weekend toegewenst. Nou, kijk aan. En in de Facebookgroep van Radio M Utrecht, daar kun je je melden. Maar ook via WhatsApp, bijvoorbeeld via de RTV Utrecht-app. Even WhatsApp en met mij. Mijn bijzondere wandeling, zo schrijft Riekje, dat waren toch wel de nachten van de vluchteling. Samen met mijn lieve man Sander. Zie je, ik roemde die naam al even straks. Sander en Riekje, 2 keer Rotterdam, Den Haag en 1 keer rond Utrecht en 1 keer rond Amsterdam. De nacht van de vluchteling. Goed doel en bijzonder zo in de nacht. En een lieve groet van Riekje. Uit Hilversum vandaan. Dankjewel, Riekje. Meer reacties? Kom dan maar mee. We zijn benieuwd naar jouw wandelervaring. Kan hier op Facebook van Radio M Utrecht. Of rechtstreeks op de Facebookpagina waar al veel meer reacties staan. Zometeen het. Nou, ik denk dat het wel tijd wordt voor een mooi weeroverzicht van Greta Spannenburg. Maar eerst muziek van Freda Payne.

0: Fred Appeen en de Band of Gold in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zo, Grieta Spallenburg is er weer, mensen. Goedemorgen.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Want je was er voorgaande uur er ook bij. We gaan wat uitgebreider in op het weekend. En zometeen ook over volgende week misschien wel even vooruitblikken, daarover praten. Mm-hmm. Laten we eerst maar met de dag van vandaag beginnen. Zeg, die zon had het niet echt moeilijk vanmorgen, volgens mij.
1: Nee, die is blakend tevoorschijn gekomen met overal blauwe luchten. Is nu ook nog zo, voor zover ik dat kan zien. Je ziet dat Zeeland met wat wolkenvelden te maken heeft. En het noordoosten van het land heeft ook met wat wolkenvelden te maken. En wij zitten daar heel netjes tussenin. Ik denk wel dat er wat wolken gaan ontstaan. Later vanochtend en vanmiddag. Meer stapelwolken. Stapelwolken. Ja. Die, ja, ik heb het idee, zich niet helemaal gaan uitspreiden over het hele luchtruim. Dus dat je ook nog veel zon daartussendoor overhoudt. Misschien wat wolkensluiers daar ook nog bij. Maar ik denk dat het zonnige weer van nu overgaat vanmiddag op een weerbeeld van zon. En wat stapelwolken, niet al te veel. Het ziet er dus eigenlijk vriendelijk uit. Een westelijk windje daarbij en temperaturen vanmiddag zo'n 21 tot 23 graden. Beetje 21 graden in de regio's meer bij Zuid-Holland en 23 graden op de plekken meer richting de Lek of richting Gelderland.
0: Nou, met die bewolking moet ik ook denken dat het een kans is op een spettertje regen, of is die kans superklein dan wel niet?
1: Ja, ik denk dat die er niet is. Nee, ik hou hem op gewoon helemaal droog. Het is vooral het noorden van het land waar een spettertje zou kunnen vallen, maar bij ons, ja, ook die stapelwolk, die stoot zijn hoofd tegen een zogeheten inversie. Die kan helemaal niet zo hoog uitgroeien om een bui te veroorzaken. Dus een droge dag, een westelijk windje en beschaafde temperaturen eigenlijk. Hè?
0: Een dag waarop je nog wat kunt doen, zeg maar.
1: Ja, een dag waarop je wat kan doen. Ja, je kunt erop uit. En zon is natuurlijk wel sterk. Dat hebben we natuurlijk begin juli. Maar een heel vriendelijk zomers weerbeeld voor ons.
0: Deze vrijdag, ik denk dat vorige week vrijdag hadden we die heetste vrijdag. Hè?
1: Zo. Toen heb ik de hele dag binnen gezeten.
0: Ja?
1: Ja, ik wilde er op een gegeven moment wel uit. Maar ondertussen was het 7, 38 graden. Ja. En dat op zich kan dan nog wel. Maar omdat de luchtvochtigheid toen zo hoog was. Ja, ik stapte een paar passen naar buiten. Ik ga toch even een rondje lopen. Maar ik denk, nee, ik kreeg sukken. Ja, zweetuitbarstingen. Ja. Nou, dat het allemaal niet meer lekker was.
0: Veel mensen hebben het toch binnen als meest verkoelend ervaren. Of minst hete, zeg maar. Denk ik.
1: Ja, maar je voelt je wel heel erg opgesloten op zo'n moment. Dat is heel raar. Ja. Een rare gewaarwording, vond ik het. Ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar...
0: Ja, ook zo. Ja. Ik was met een kleine verhuizing bezig. Dus ik heb wat buiten gestaan. Ook met inderdaad 33 graden op een gegeven moment. Ik denk dat het wel warmer geweest is. 7, 38 of zo. Maar het gaf een heel warm gevoel. En de mannen die mij aan het helpen waren... Ja, of beter gezegd, ik hielp de mannen een handje mee om een beetje wat tempo erin te houden. Want ja, het was zo warm inderdaad.
1: Dus, je hebt staan wapperen met een waaier.
0: Wat dozen tillen, Grieta.
1: En dingen moeten, op een gegeven moment gaan dingen gewoon door, weet je wel. Ja, dat is ook logisch, alleen je moet je tempo inderdaad een beetje aanpassen.
0: Nou, een petje aan voor diegenen die wel moesten werken. Hè? Want het was natuurlijk code rood, hè, zoals er gezegd werd. Het was gewoon ontzettend warm.
1: Ja, maar heel veel banen gaan gewoon door. Hè? Dat is wel code rood. Ik heb soms het idee dat de mensen die dan daar rekening mee houden, dat die op zich al een vrij rustige baan hebben. Terwijl heel veel banen buiten of in de zorg, die kunnen mensen niet stoppen. Dat vind ik wel heel lastig.
0: Nee, ik vond het ook helemaal niet erg om hier in de studio te zitten. Geërcoot en wel. Maar goed. Hey, vrijdag vandaag dus. Voor ons ligt het weekend. Hoe gaan we erin?
1: Het weekend heeft voor ons westelijke winden. Dus winden vanaf de Noordzee. Dus mensen die hittehater zijn, die zijn sowieso blij. Want dat is een redelijk verkoelend weerbeeld. Boven de Noordzee liggen tamelijk veel wolkenvelden die ook wel af en toe voorbij zullen schuiven. Nou, denk ik dat de meeste bewolking steeds boven de noordelijke delen van het land gaat liggen. En minder boven ons. Maar af en toe wat wolkenvelden. Ik denk morgen dat er flink wat ruimte is voor de zon. In de ochtend een paar wolken, die lossen dan weer op. Dan krijg je in de loop van de middag een paar stapelwolken. 2, 23 graden. Nou, eigenlijk een prima puikendag. En zondag, dan komt er waarschijnlijk iets meer bewolking. De wind is iets meer west-noordwest, dus iets meer Noordzee-invloed. En dan kan de bewolking toch wel enige tijd de boventoon voeren. Mm-hmm. Maar ook dan temperaturen op veel plekken van 2, 23 graden. Misschien dan een spettenbuitje op de zondag. Het kan zomaar zijn dat die Noordzee-bewolking toch net dik genoeg is om daar een klein beetje regen uit te trekken. Ja. Maar ja, dan moet je, ik zou bijna zeggen, je moet bijna geluk hebben om die regen bij op te vangen. Ja, maar het kan wel. Ja.
0: In Midden-Nederland zijn er nog geen vakanties. Wel in aantocht over een paar weken. Noord-Nederland krijgt wel vakantie. Er komen mensen deze kant ook op. Hoe zijn de verwachtingen voor de komende week? De eerste paar dagen in elk geval. Even heel kort hoor.
1: Ja, de eerste paar dagen nog van die Noordzeebewolking. Dus wolkenvelden, zonneschijn en bescheiden, fraaie zomertemperaturen. Voor sommigen te kil, de anderen weer te warm. En daarna zitten we nog steeds te kijken naar Frankrijk. Wat gebeurt er met de hitte die daar ontstaat? En gaat dat hittebastion aan het eind van volgende week weer op de wandel naar ons toe? Of valt het mee? Dat is nu eigenlijk de focus.
0: Oké, dus het is nog niet helemaal duidelijk hoe zich dat bij ons gaat manifesteren.
1: Nee, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar het risico blijft in alle kaarten zitten dat later volgende week behoorlijk heet wordt.
0: Dan weer terug naar vandaag, want we hebben nog een weerspreuk van je te goed. Tenminste, als jij een beetje bent gaan kijken in de kast, in de boeken.
1: Ik heb inderdaad het boek erbij gepakt. Ja? Valt uit elkaar, er zitten allemaal losse bladeren in. Dus ik heb één blaadje, blaadje in mijn hand.
0: Welke pagina is dat? Pagina 622?
1: Pagina 281.
0: Oh, nou,
1: het is een dik boek.
0: Ja, inderdaad, ja. Vertel.
1: Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het droog. Vliegt ze laag over de weide, verwacht ze regen aan haar zijde.
0: Lekker. Ja, leuk.
1: Volgens kijken.
0: Goed zo. Dankjewel, geniet dat tot zometeen.
1: Tot zo.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
8: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
7: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er

0: Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
1: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
0: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio M Utrecht. Casper, bij mij in de studio. Goedemorgen, Casper.
3: Goedemorgen.
2: Met het nieuws uit Midden-Nederland.
3: Twee mannen zijn veroordeeld voor mensenhandel en het maken van kinderporno met een minderjarig meisje in Lunette 3 jaar geleden. 180 dagen cel kregen ze, maar ze hoeven de bak niet in, want de zaak duurde te lang. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht. We zijn anders over de dood gaan denken. En de allerlaatste zomergast is een Utrechter, namelijk psychiater Jim van Os van het UMC. Meer erover over een half uur.
2: Tot zo.
4: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
5: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
4: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Ik wandel heel even door de uitzending heen, door dit uur. De derde uur van Utrecht is wakker met je. Want morgen is de eerste Utrecht City Walk. Heb je wel eens een lekkere wandeling gemaakt? Of wat is de wandeling die je echt is bijgebleven? Was het er in het buitenland, gewoon in Nederland? Was dat een simpele wandeling met de hond? Of, nou ja, we willen er graag over horen van je. En dat kan via Radio M Utrecht op Facebook of via WhatsApp. En dat kan ook heel makkelijk via de RTV Utrecht app. Even reageren, kom je gelijk hier in de studio binnen. En dan kan ik eens even kijken wat je, nou ja, wat je ondernomen hebt. Met elkaar of alleen of zo. Het kan ook Santiago de Compostela geweest zijn. Bijvoorbeeld zo'n lange tocht met een goed doel. Ik ben benieuwd. Dus laat me weten. Facebook, Radio M Utrecht, je wandeling. Of via de RTV Utrecht app. En zondag is het zover. Dan komen er heel wat dweilorkesten op straat die zich laten horen. Toeten en blazen en blaaskapellen en zo in Hoogland in Amersfoort. En vanmorgen krijgen we al de nodige voorproeven. Sterker nog, luister mee.
13: Ja, moet je eens even horen. Dit is nog maar een gelegenheidsformatie. Zo meteen gaan we de straat op. Nu zitten we nog in, zoals ze het noemen, de faam. Om even warm te blazen. Maar zo meteen komen we in het strijdperk eigenlijk. Waar alles zondag gaat gebeuren. En dit instrument is wat voor jou, Bob.
2: En dat is een... Wat is, oh, geweldig dit. Geweldig. Hoe groot is die toeter, Robert-Jan? Want het is een flinke toeter, hè?
13: Dat is een sousafoon. Die een is sousafoon. Ontzettend groot. Daar pas jij helemaal in. maar goed, we gaan zo meteen naar buiten toe en dan gaan we...

0: de buurt onveilig maken.
1: Oké, okay, luister maar nog even een stukje mee. Ja, dat wil je niet missen. Je hoort er zometeen meer over Hoogland in het teken van blaaskapellen en, nou ja, dweilorkesten. Zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En ja, die oude piano die staat hier ook nog steeds in de studio. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek op de piano.

0: It's the time of the season. Het is zomer. En zomer vier bij ons. Radio M Utrecht, 14 over 8 is het inmiddels geworden. Wij gaan weer naar Hoogland. En Hoogland zelf gaat via Radio M kennis maken. En anders in de straten wel. Met het Dweilorkest Weiland. Want komende zondag is het zover. En we krijgen vandaag echt heel wat voorproefjes. 20 dweilorkesten en blaaskapellen die laten de lucht trillen. Robert Jan Boys, een microfoon, die trilt ook.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Want het gezelschap is naar buiten gegaan. We zijn nu vlakbij een rotonde en een soort winkelstraat. Een winkelstraat, de winkelstraat van Hoogland. Waar het nog vrij rustig is. Maar het is onmiskenbaar, dit geluid natuurlijk. In een kringetje staan ze met z'n zessen. Vanochtend elkaar goed om nu met z'n allen te gaan spelen. Maar het repertoire is kennelijk zo. Dat je het zo mee kunt blazen. Jolanda.
2: Ja.
1: Het klinkt allemaal zo golvend.
2: Ja, dat klopt.
1: Ah, kijk, wat een rust meteen weer, zeg. Hey, goedemorgen.
2: Ja? Goedemorgen.
1: Maar het klinkt allemaal of jullie het allemaal geoefend hebben, maar dat is helemaal niet zo, hè?
2: Nee. Wij zijn op dit moment eventjes een gelegenheidsdweilbandje.
1: Ja.
2: Ook omdat het natuurlijk heel erg vroeg is.
1: Ze gaan maar door.
2: Ja, ze gaan maar door. Ja, ze weten niet van ophouden. Ja. En dus wij, hartstikke leuk zo, toch?
1: Welke samenstelling heeft een dweilorkest? Weet je dat?

0: ons bij. Ja. Ja,
1: maar dat mag je zo uitbreiden als je zelf wil?
0: Ja, over het algemeen wel. Ja.
1: Is er niet, zit er geen eisen aan of zo?
0: Nee hoor. Nee. Als je maar kan spelen en er plezier in hebt, dat is het belangrijkste.
1: We staan nu hier bij de Rotonde en de Winkelstraat van Hoogland.
0: Ja, op de Amstelweg.
1: Wat gaat er nou straks

0: om je lichaam. Ja, waarom speel je dit instrument?
1: Ik wou vroeger altijd al de bas spelen. De bas tuba. Als klein jochie hield ik al van de lage noten. Nou, nu mag ik dit spelen.
0: Maar waarom hou jij van de lage noten? Kun je dat uitleggen voor het grote publiek?
1: Nou, gewoon, het is lekker toeteren. Ik leid het orkest samen met het slagwerk, samen met de trommels.
0: Ja.
1: En dat is het leukste wat er is. Gewoon het publiek meenemen. Heerlijk.
0: Je vormt de basis. Kijk, in de tussentijd de reacties van de mevrouw. Kijk, goedemorgen mevrouw.
2: Goedemorgen.
0: U komt hier vers aan.
2: Ja, ik kom
0: heel serieus.
2: Ja, heel serieus.
0: En ineens ziet u dit.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er dan met u?
2: Ja, helemaal vrolijk.
0: Ja.
2: Natuurlijk. Lekker gaan sporten nu.
0: Ja.
2: Ja.
0: Kijk, dit is speciaal voor u.
2: Ja.
0: Bent u jarig vandaag?
2: Nee.
0: Nou, toch van harte gefeliciteerd.
2: Dank u.
0: Bob, dit gaat er wel eventjes door. We komen zo meteen nog een keer terug. Want we willen natuurlijk nog veel meer weten. Want er worden hier tevens wedstrijden gehouden zondag. Nou ja, wat dat nou weer inhoudt.
3: Oh, kijk.
0: Het is te gek. Het is te gek.
3: Gaan we meer van horen. Ja, voor alle mensen die dit nu horen die jarig zijn of iemand kennen die jarig is. Gefeliciteerd. Tot zover. Voor dit moment. Het is 8:45 geworden. Zometeen weer live vanuit Hoogland. Verslaggever Robert Jan Boy. En dit is Bluff en Nielson.
4: Utrecht is wakker.
3: Goedemorgen.

0: weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

0: Ook zo'n lekkere klassieker, deze van Stevie Wonder. Uit 1977, I Wish. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 8:58 geworden. En ja, Casper zit hier bij mij in de studio. Vaak sta jij, je wil nu graag zitten, hè?
1: Ja, ik zit graag, ja.
0: We hebben het niet over plassen, hè? We hebben het over staan in de studio voor de microfoon. Jij gaat het wel over plassen hebben, zo?
1: Zeker. Het waterbedrijf ziet precies wanneer veel mensen naar de wc gaan. En tijdens het WK zien ze daar een nieuwe piek.
0: Oké, nou, we gaan er meer over horen. Zometeen om 7:30 in het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. Met nu, Nick.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht en het nieuws uit Midden-Nederland van 8:30 met Casper. Begint met 2 mannen die veroordeeld zijn voor mensenhandel.
10: En ook voor het maken van kinderporno met een minderjarig meisje. Dat gebeurde 3 jaar geleden in Lunetten. Ze kregen 180 dagen cel, maar hoeven niet vast te zitten. De zaak duurde lang. Wel krijgen ze een taakstraf en duizenden euro schadevergoeding moet betaald worden. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, blijkt uit onderzoek van onder andere de Universiteit Utrecht. We zijn anders over de dood gaan denken. Dat komt ook door vergrijzing en de druk op de zorg. Het aantal meldingen ligt nu boven de 10.000 per jaar. In IJsselstein zijn 2 auto's op elkaar gebotst gisteravond. Een witte en een zwarte. Die witte sloeg af, de zwarte botste, die had moeten wachten. Een automobilist zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. En dit WK is anders dan anders. En dat merken ze ook bij het Utrechts waterbedrijf. Zo zijn de drinkpauzes tijdens de wedstrijden. En dat zien ze dus bij Vitens.
11: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt, is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
10: Ja, toch gaan de meeste mensen na de wedstrijd naar de wc.
12: Die houden het nog even op, die willen echt die spanning erin houden.
10: Precies.
12: Moet je voorstellen dat je zoveel spanning hebt dat je bijna knapt, zeg maar. Ja, dan kun je toch beter die plaspauze gebruiken. Ja. Althans, eerder inlossen. Ander nieuws?
10: Ja, nog eentje nog. De allerlaatste zomergast. Dat is een Utrechter, namelijk psychiater Jim van Os van het UMC. Hij is bekend om zijn kritiek op zijn vak. TV-programma Zomergasten stopt na dit seizoen na jaren van dalende kijkcijfers. Dit en meer op rtvutrecht.nl en ook in onze app natuurlijk. Nog het weer, het is droog. Vandaag zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde, alleen zonder de wolken en een graadje warmer.
12: Oh ja, in de studio is een lekkere temperatuur, dus kom jij straks weer helemaal 9:30.
10: Lekker afkoelen, ja.
12: Oké, tot zometeen. Casper Kooij, dankjewel. Dan verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. En dat gaat over de A12 als eerste van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten Oost en Knoopend Oude Rijn. Ongeluk heeft er plaatsgevonden, dan wel een auto met pech. De bergingswerkzaamheden vinden nu plaats. De rechterrijstrook is dicht. 10 minuten extra reistijd. Arnhem-Den Haag dus tussen Houten-Oost en Knoopend Oude Rijn. En natuurlijk is de A27 op een gegeven moment dicht bij Knoopend Everdingen naar het zuiden. Vice versa ook trouwens. A27 Utrecht-Gooikum. Tot die tijd tussen Nieuwegein en Everdingen heb je 4 à 5 minuten extra reistijd nodig.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
18: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Utrecht is wakker met Bob.

0: Een liedje, maar altijd weer leuk om te horen. De muziek van de Four Tops hebben natuurlijk nog veel meer gemaakt, deze mannen. Ja, en over muziek gesproken, je zit goed bij Radio M Utrecht met zometeen natuurlijk de hits uit Holland. Pieter is er zometeen vanaf 9 uur, dus dat wordt een hele gezellige muzikale ochtend. Maar ja, over muziek gesproken. Hoogland wordt vanmorgen wakker met diverse dweil, ja, orkestgeluiden, blaaskapellen, alles bij elkaar. En dat doe je bij Radio M Utrecht vanmorgen ook op deze vrijdag de 3e. Zondag is het zover. Dan maakt Hoogland echt zich op voor een groot dweiland, zeg maar. Met al die dweilorkesten en blaaskapellen bij elkaar. Robert-Jan, met de microfoon bij de mannen en de vrouwen.
1: Ja, het gebeurt allemaal in het centrum van Hoogland. Bij de rotonde, bij de Hamseweg, de Winkelstraat. En dan, nou ja, er wordt er ook wat afgelopen volgens mij. In ieder geval loop ik nu achter het gezelschap aan. Ze lopen een beetje informatie. Waar de rit naartoe gaat, weet ik niet. Deze mevrouw woont hier in de buurt.
2: Ja, ik
1: heeft
2: aan
1: heel veel gehoord al vanochtend, hè?
2: Ja, het waren al vroeg aan het spelen.
1: Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ja?
2: Geef wel een smeertje. Ja.
1: Ook in de vroege ochtend, hè?
2: Ook al in de vroege ochtend. We moeten toch vroeg op.
1: U gaat wat beleven zondag.
2: We gaan zeker wat beleven. Ja, leuk. Gezellig.
1: Ja, ik ga even een beetje naar voren toe. Want begrijp, het dweilorkest, dat moet het publiek grijpen. Jolanda hier op de saxofoon.
2: Ja.
1: Wil net gaan blazen.
2: Wil net gaan blazen.
1: Maar net op tijd.
2: Ja.
1: We zijn nu bezig met dweilen eigenlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja. Nu gaan we van locatie naar locatie.
1: En nou moeten we iemand proberen te pakken.
2: Ja,
1: je moet
2: precies.
1: Het met het publiek proberen te grijpen.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat?
2: Ja, door contact te maken.
1: Contact te maken met je ogen.
2: Ja, zeker. En zo ook een beetje in te sluiten met de muziek.
1: In te sluiten met de muziek.

0: mevrouw, terwijl Jordi hier op de trommel bezig is, hoorde ik net Tijmen al.
1: Wat zegt u?
0: Sousafoon, dat hij de basis legt vooral was voor dit gezelschap.
1: Inderdaad.
0: Pas op, dus wat er, dit is het moment. Deze mensen moeten gegrepen worden. Eens kijken wat er nu gaat gebeuren.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Ja? Het gezelschap stopt hier. Voor de mevrouw. Hallo. Hallo.
2: Hallo.
0: Waarom bent u hier?
2: Oh, wij gaan op vakantie.
0: Wat zegt u?
2: Wij gaan op vakantie.
0: En wat zegt u hiervan?
2: Ja, gezellig. Zondag, hè?
0: Ja, het is een dweilorkest. Het publiek moet gegrepen worden.
2: Oh, oké. Okay. Ja, wij zijn er niet. We zijn op vakantie.
0: Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat is jammer.
0: Dit is Angela.
3: Hallo.
0: Het ziet er toch tamelijk serieus uit allemaal.
3: Ziet het er serieus uit?
0: Ja, ja, ja, maar toch tegelijkertijd wil je wel die kwaliteit hebben, hè?
3: Nou, gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
3: Dat is het belangrijkste, toch?
0: Hebben jullie allemaal les?
3: Allemaal les of gehad?
0: Ja.
3: Ja, ik ben klaar met les, zeg maar.
0: Ja.
3: Maar ik leer nog wel.

0: Want dat is wel belangrijk. Lopen is makkelijk, maar als je erbij moet spelen, dan moet je ook je ademhaling hebben.
1: Even bij Sjaak.
2: En nu hebben we helemaal geen melodie meer. Oh ja, dan...
1: kijk, gaat het goed, Sjaak?
2: Uitstekend. Ja. Uitstekend, ja.
1: Want de publiek, kijk, het publiek zit hier te luisteren.
2: Ja, spontaan.
1: Wat zie jij nu aan de mensen?
2: Een glimlach. Ja, verbazing. En ze moeten het ook. Mensen verrassen. En van maar proberen te vermaken.
1: Nou, begrijp ik dat er zondag ook nog wedstrijden zijn.
2: Dat komt helemaal, ja. Ja.
1: Waar wordt in een wedstrijd op gelet?
2: Op musicaliteit natuurlijk.
1: Ja.
2: Maar ook uitstraling, samenspel. Ja, interactie dus met je publiek. Ja, en dat je plezier hebt.
1: En uitstraling. Wat versta je onder uitstraling?
2: Dat je... Ja, dat oog is heel belangrijk. Ik vind oog meestal nog belangrijker dan de muziek.
1: Ja.
2: Het gaat om wat je laat zien.
1: Dat je blij kijkt of dat je een startpakje aan hebt of zo.
2: Dat mensen echt gaan kijken. En niet staan te ouwehoeren met elkaar. En dan jij ieder riedeltje afdraait. Ja. Maar dat ze echt serieus gaan kijken. Omdat ze het heel leuk vinden. Of meezingen, meelallen. Dus, ja.
1: Meelallen.
2: Ja. Ja, want niemand kent alle teksten natuurlijk gelijk. Dat nee. Is die speel. Nou, dat is heerlijk als ze meedoen.
1: Wat voor repertoire speel je?
2: Bij één net speel ik een

0: vers. Dus ja. Ik zou zeggen, kom gewoon kijken en kijk wat je smaak is als publiek zijn. Ja,
1: ja, hoe laat gaat het beginnen eigenlijk?
0: Zondag? 12
1: uur. 12 uur?
0: Ja, de half 1 beginnen geloof ik de blaaskapellen. Maar daarvoor is er denk ik al de braderie op gestart. Dus.
1: En dat lijkt mij het mooie in deze tijd van de AI. Waarbij iedereen dingen kan namaken, dat je alles hier live uitgevoerd
0: hebt. Allemaal live, onversterkt. En
1: allemaal van vlees en bloed.
0: Puur natuur. Ja, klopt.
1: Goed, nou, veel plezier. We gaan even naar een kant die vanavond toe.

0: Oh, daar komt de bus aan. We kunnen de bus in. We kunnen... Oh, ze stoppen ze net. Ik denk, we kunnen de bus in. Niet te geloven.
1: Robert Jan. De klauw met z'n allen.
2: Hoogland, laat van zich horen. Vanmorgen al in Utrecht is wakker met dit dweilorkest. En zondag zijn er een stuk of 20 dweilorkesten en blaaskapellen die van zich laten horen. In Hoogland, daar moet je zijn vanaf een uur of 12. Zometeen gaan we wandelen, want de Utrecht City Walk vindt morgen voor het eerst plaats. En wie wandel je mee?
3: Kennst du die momenten?
2: Met ons.
3: Ben gestern nicht mehr zählt.

En in de Fiche op Radio M Utrecht. Ja, 14 uur ervoor, 9 uur. Morgen vindt hij plaats voor de allereerste keer in Utrecht. De Utrecht City Marathon zou je bijna willen denken. Ja, voor sommigen wel, maar het is gelukkig niet zo warm. Morgen voor het eerst is de Utrecht City Walk een feit. En misschien ga je er wel aan deelnemen. Maar wat is jouw allerleukste wandeltocht? Daar zijn we wel naar op zoek wat dat betreft. Dus laat eens even weten aan ons. Radio M Utrecht praat er graag met je over door. Facebook, al veel reactie. Ook natuurlijk via de app, via de RTV Utrecht app. Kun je even WhatsAppen met mij en met Aart vanmiddag bij Utrecht Komt Thuis. Praten we graag ook door over het wandelen. Corrie zegt, ik heb het Pieterpad en het Utrechtpad gelopen en mijn man naar Santiago de Compostela. Daar had ik het vanmorgen eerder over. Geweldig zeg. Leuk om te lezen, Corrie. Dank je wel. Nou, leuke vraag hoor. Johanna zegt dat. Wij houden van wandelen, het liefst in de bergen. Maar in 2004 maakten we een campertocht door de Rocky Mountains van Canada. Geweldig. Onze start was in Calgary. De eerste dag kwamen we in Lake Louise aan. En een vrij groot meer, dat geloof ik graag, ja. Waar je omheen kon lopen. En je kwam hoog in de bergen terecht tot aan de gletsjers aan toe. Waar je in een hut iets kon drinken. Een onvergetelijke wandeltocht. Kijk, fantastisch. Marco Vlieger die zegt Ulapool Hill. Zo mag ik het volgens mij uitspreken. Het is in Schotland. Het blijft prachtig. En als je dan wil kijken op de Facebookpagina naar die foto, ja, dan word je er helemaal verliefd op, volgens mij. En Hans die zegt, mijn mooiste wandelervaring is de laatste dag van de Vierdaagse Nijmegen. Als militaire eenheid liepen we achter de luchtmachtkapel, kijk eens aan, net zoiets als wat we net hoorden in Hoogland, over de hele breedte van de Via Gladiola Nijmegen. Zo kwamen we binnen en je kreeg van wildvreemde mensen de gladiolen. Nou, op zo'n moment ben je al die vermoeidheid, dus na 4 keer 40 kilometer met 10 kilo bagage, bepakking, helemaal kwijt. Hans, dankjewel voor je reactie. Zo, nou, nog veel meer reacties zijn te vinden al op Facebook. Jouw reactie staat er nog niet bij. Doe het even, Facebook, Radio M Utrecht. Of reageer even via de RTV Utrecht-app. Want bijzondere wandelingen, daar zijn we wel op zoek naar. En ja, dit vind ik ook wel even leuk. Het lekkerste wandelen is wandelen in Drenthe. Nou, maar wel samen met mijn moeder van 94, staat hij bij de Oert. Nou, ik ben haar jongste van het kroost. Ik ben 62. En je bent niet jarig toevallig vandaag? Nee, hè? Anders zou ik je nog willen feliciteren. Nou, ik feliciteer jullie allemaal met jullie reacties tot nu toe. En laat de reacties maar binnenkomen. Nogmaals, de app van RTV Utrecht op Facebook, Radio M Utrecht. Over wandelen gaat het.

0: zo blij dat er ooit elektriciteit is uitgevonden. Uitgevonden tussen aanhalingstekens. Anders hadden we allemaal nooit ILO kunnen horen. The Electric Light Orchestra. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8 minuten voor 9 uur. Meer muziek in de Nederlandse taal. En ook wel in het Engels. En misschien ook wel in een andere taal. Dat kan zo meteen met de hits uit Holland. Dus muziek van Nederlandse bodem vanaf 9 uur bij Radio M Utrecht met Pieter. En nu alle ruimte. Nou, in een paar minuten tijd moet het toch wel lukken. Giet, om iets over het weer van vandaag en de komende dagen of wel het weekend
1: uiteraard,
0: te vertellen.
1: Zeker lukken. Ja, zeker lukken. En het is nu op dit moment 18 graden. De eerste kleine stapelwolkjes zijn ontstaan, zo her en der. Maar zon is de bovenliggende partij. Lijkt dat ook te blijven. Ik denk dat die stapelwolken niet het hele luchtruim gaan boetseren.
0: Nee?
1: Maar dat je een leuke afwisseling krijgt van zon, wat stapelwolken, het blijft droog. Westelijk windje, dat gaat langzaam opsteken. Die is nu zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Hij zwelt nog langzaam een beetje aan naar windkracht 3, 4. En dan komen we vanmiddag op een hele vriendelijke, hele schappelijke 21 tot 23 graden.
0: Nou, als we dat in het weekend dan ook hebben, dan hebben we een heel mooi weekend qua temperatuur dan. Hoe ziet dat er verder uit?
1: Qua temperaturen zit het goed. Ongeveer op die 21 tot 23 graden. En met aanhoudend een westelijke wind. En steeds zie je hem dan, of voel je hem in de loop van avond wegzakken. En in de ochtend steekt hij weer op. Een beetje zo'n ritme van 's nachts wind stil, 's ochtends wind stil. En dan begint hij op te steken. En dan daalt hij weer af. En geleidelijk aan wat meer bewolking. Vandaag valt het met die wolkenvelden heel erg mee. Wat stapelwolkjes. Maar morgen en zeker zondag, dan drijft er toch vrij veel Noordzeebewolking ook over ons heen. Dus dan wordt de bewolking echt wel de overheersende partij, zeg maar. En daar zou dan lokaal eens een licht buitje of een klein beetje regen uit kunnen vallen. Dus het is niet helemaal droog, maar om nou te zeggen nat en een stevige bui, dat is ook weer niet aan de orde.
0: Nee, nee.
1: Dus wat bescheiden. Voor veel mensen denk ik prettig weer, waarbij als dat lichte regenbuitje passeert, dat enkele buitje, dan kun je nog even schuilen.
0: Dat lijkt me wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, die paraplu moet je dan even bij de hand houden. Of je gaat even schuilen of zo.
1: Ja, even schuilen. Het zal weinig voorstellen. De meeste neerslag, wat regen, zit meer in Friesland, Groningen, Drenthe. Daar is het iets actiever.
0: Ja.
1: Het heeft allemaal weinig om het lijf, maar goed ook.
0: Ja?
1: Want, het moet eigenlijk wat meer zijn. Want eind volgende week wordt het
0: weer
1: droog
0: warmer?
1: En warm.
0: Oh, ja. Voor de natuur ook een stukje beter misschien. Nou ja, we maken er gewoon een feestje van het weekend. En vandaag ook. Gita, dankjewel voor je bijdrage in Utrecht te zwakken. En tot vanmiddag natuurlijk weer, hè?
1: Ja. Ben ik er weer.
0: Dit is cool. En de gang celebration. Ja, schreeuwend van de daken. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Dan luister je naar maandag weer vanaf 6 uur met nieuws en actualiteiten. Fijne muziek en leuke onderwerpen. En natuurlijk een hele mooie dag en een prettig weekend geweest. En blijf luisteren zo naar Pieter.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: mag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300. Nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt. Dat vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
6: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht. En op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
5: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd dan eerder. In totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt daar code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen bosbranden ontstaan. En ook in Spanje is het nog altijd bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
7: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
5: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de

0: dbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Dr. Kroes.
1: Hits uit Holland.
0: En wat een heerlijke dag. Een dag dat alles mag. Dat je het even weet. Hè? De toon is gezet. Vrijdag 3 juli 2026. Een hele goede morgen. Het is 7 over 9. Ik ben Pieter in plaats van Edwin deze vrijdag. En gezellig dat je erbij bent. Ja, de hits uit Holland op vrijdag. 3 uur lang. Het Nederlandse lied. En de Nederlandse producties, dus af en toe ook een Engels woordje tussendoor. Nou, maak er inderdaad een heerlijke dag van. Misschien wel bezig met het inpakken van de caravan. Onderweg naar je vakantiebestemming. Bezig met de administratie. In de tuin, aan het puzzelen. Het kan allemaal samen met Radio M Utrecht. En deze morgen natuurlijk de bekendmaking van de Nationale Nieuwe. We hebben dubbel NL en zometeen beginnen we met het zomerspel in Zee Met. Als je het leuk vindt om mee te doen, gaan we weer op zoek naar een bekende zanger, een zangeres of een groep ergens in de zee. En daarmee te winnen leuke prijzen uit onze prijzenkast. Dus blijf er gezellig bij. En hier is Jan.

0: klanken van de Sandy Coast. En de zomer vier je bij ons.
1: In zee met.
0: En daarom nemen we deze weken een frisse duik in zee. Ga je mee? En als het goed is, hoor je een bekende zanger. Ik wil graag de naam weten van die zanger. En ook de titel van het nummer. Dus de titel van het nummer, het is een bekende hit. En de naam van de zanger. We noemen het spelletje In Zee Met. En je kunt er wat leuks mee winnen. Namelijk iets uit onze prijzenkast. Kijk even naar links, daar staat hij te schitteren. Een mooi keukenschort bijvoorbeeld. Of de shopper. En wat zie ik ook nog, een handige koeltas. Want de warmte komt ook weer terug. Nou, luister aandachtig. Wie horen we hier en wat is de titel van het nummer?

Heb je hem herkend? Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dat is de naam van de zanger en de titel van het nummer.

Ciao, Guido. Guido van der Graaf was dat natuurlijk. En ciao, doei, adidos. Bij Radio M Utrecht in de hits uit Holland. Zometeen weer in zee met. Het is een lastige. Fragment volgt zo weer. We zijn op zoek naar een hele bekende zanger. En de titel van het nummer, en meen je het te herkennen? Laat het even weten. Stuur een appje naar de studio. Iedereen met de juiste oplossing gaat in de hoge hoed. En dan ga ik straks grabbelen en dan mag je wat kiezen uit onze prijzenkast. Zo werkt het. Verder lekkere muziek onderweg van Nico Haak. We gaan naar Wally Tax natuurlijk, de jaren 70. En het laatste nieuws met Casper is ook onderweg. Gaat over een groep gelovigen in Utrecht. Die zijn door de paus uit de katholieke kerk getrapt. Nou, hoe dat precies zit, dat horen we zo meteen. En meer nieuws uit de buurt, dus blijf luisteren. Dan blijf je bij. En dan mis je ook deze niet van Henk. Ja, dat wil je niet natuurlijk. Zelfs je naam is mooi.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
9: Zo, het is tijd voor het laatste nieuws. Het is 9:30. Casper hier in de studio. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Beginnen we met nieuws uit de natuur.
10: Ja, veel wilde dieren worden vergiftigd door muizen- en rattengif, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Bij bijna alle onderzochte dieren, zoals vossen en roofvogels, werd dat gif gevonden. De resultaten daarvan heeft het kabinet gedeeld met de Tweede Kamer. Wilde dieren eten vaak besmette prooien en daar gaat het dus mis. In het Vaticaan is een conservatieve groep gelovigen verstoten omdat ze zonder toestemming bisschoppen hebben gewijd. Het gaat om een priesterbroederschap dat ook diensten houdt in de Sint-Willibroordkerk in Utrecht. Een priester noemt het spijtig, maar niet verrassend. Kringloopwinkels staan onder druk, zegt de brancheorganisatie in Utrecht. De kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten. Er wordt dan wel meer verkocht, maar personeel en energie zijn duurder geworden. Ook krijgen de winkels minder subsidie van gemeenten. Vorig jaar kocht bijna iedereen wel iets bij de kringloop. En in Soesterberg komen na ruim 30 jaar weer militairen terug naar het dorp. 700 soldaten die worden daar verdeeld over 4 kazernes. Ze komen uit Drenthe. Een deel van de inwoners in Soesterberg is er wel blij mee.
11: Ik vind het fantastisch, moet ik zeggen. Ja, hoor, meer reuring in het dorp.
12: Het lijkt mij prima voor het dorp en de werkgelegenheid hier. En wat meer leven in het dorp. We hebben maar één supermarkt, dus het zou mooi zijn als er nog één bij kwam.
10: Ja, er zijn ook inwoners die zich zorgen maken dat er straks helemaal geen huizen meer zijn. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is droog. Vandaag komt de zon, stapelwolken en maximaal 23 graden. Morgen zo'n beetje hetzelfde, alleen zonder die wolken en een graadje warmer.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
18: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra aerovoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
17: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
0: Hits
19: uit Holland met Pieter Forage.

0: Vrijdagmorgen, Radio M Utrecht. Heerlijk dat weekendgevoel en de hits uit Holland. En de gouden stem van Ellen Hidding in The Time Bandits. Listen to the man with the golden voice.
1: In zee met...
0: En een gouden stem horen wij ook in de branding. En de vraag is dan natuurlijk van wie is die stem, hè? In zee met op zoek naar een zanger vandaag. En ik wil ook heel graag de titel van het nummer. Zanger en de titel van het nummer. We gaan naar het jaar 1981. Luister aandachtig. En als je het weet, stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. Dan wordt het wel heel makkelijk, denk ik, hè? Ja. Appen naar de studio, de naam van de zanger, de titel van het nummer. Of mail even, studioapenstaartje@rtvutrecht.nl. Dat kan ook. En dan maak je bijvoorbeeld kans op een leuke boodschappentas. Van ons natuurlijk, Radio M Utrecht.

0: De beste nieuwe muziek van eigen bodem hoor je bij ons. Radio in Utrecht, Miss Montreal. En het was Schuilen
1: in Zee met
0: Marian, goedemorgen.
2: Ja.
0: Oh, hallo Marian, kan je me goed horen?
2: Ik kan het staan, ja.
0: Ja, we hebben een hele slechte verbinding. Heb je de telefoon op de speaker staan?
2: Ja, ik zal hem wegdoen. Zo ja, beter.
0: Haal hem er even af. Dan gaan we eens even kijken of het beter is. Hallo, hallo. Test 1, 2, 3.
2: Ja, dat ik hoor u.
0: Ja, zeg maar je hoor. En het is een stuk duidelijker. Marian, welkom bij Radio M Utrecht.
2: Ja, goedemorgen allemaal nogmaals.
0: Ja, goedemorgen. In Amersfoort, meen ik.
2: Correct, ja.
0: Hoe is het in Amersfoort vandaag daar bij jou?
2: Nou, gelukkig een beetje afgekoeld. En zo dadelijk even naar de arts toe. Dus dan, dan gaan de uurtjes weer voorbij, hè?
0: Ja, ja. En dan, dat is de dag voor vandaag. Heb je plannen voor het weekend verder?
2: Nou, gewoon een beetje kijken wat er zich aandient.
0: Oké, de agenda is vrij, zeg maar.
2: Ja, we zijn op dit moment even met druk met de wondzorg van mijn man, dus.
0: Ach, dus dat verdient de aandacht dan natuurlijk, dat snap ik. Ja.
2: Zeker.
0: Ja, en dan als je niet helemaal lekker bent, dan is het ook wel fijn dat die temperaturen wat gedaald zijn, toch?
2: Zo, nou, en voor een hoop mensen denk ik wel.
0: Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook. Nou, rustig aan daar. En ik vind het hartstikke leuk dat je je vrijdag met ons deelt, Radio in Utrecht. Even meegedaan met het spelletje, die was best wel lastig. Marian, wie hoorden we nu in De Branding? En wat is de titel van het nummer, denk je te weten?
2: Ja, ik dacht dat ik Johan Verminnen hoorde. Dat is een Belgische zanger. En ik voel me goed.
0: Ja, ik ook. Hartstikke goed. Johan Verminnen was het. En ik voel me goed. En ik begrijp dat je man ook Johan heet.
2: Ja, zeker.
0: Ja, wat leuk. Nou, dat is de goede oplossing. Jij bent uit de hoed gekomen. Dus vrijdag die we gaan aankleden met een leuk prijsje. Je mag zelf kiezen natuurlijk. Ik maak de prijskast voor je open. Ik heb een leuke shopper van Radio M Utrecht. Het puzzelboek, het notitieboek, de koeltas of het schort.
2: Jij mag het zeggen. Koeltas? De koeltas, zegt Johan.
0: Johan kiest voor de koeltas. Nou, hartstikke
3: mooi weer.
0: Wat zei hij?
2: Het wordt mooi weer.
0: Ja, inderdaad. Ik zie trouwens op dit moment de zon ook doorbreken hier aan de Hengeveldstraat. En de temperaturen gaan volgende week weer wat omhoog. Niet zo hoog als de afgelopen week gelukkig. Maar die koeltas. Ja, precies. Die koeltas die komt vast wel van pas deze zomer.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dankjewel voor het meedoen, Marian.
2: Graag gedaan.
0: En de groetjes aan Johan. En wij gaan natuurlijk ook naar Johan luisteren. Ik voel me goed. Speciaal voor jullie daar.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag, dag.
2: Dag, groetjes voor iedereen bij jullie.
0: Bij deze, doeg.
2: Oké, dag, dag.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, hij had wel een puntje, toch? Niet geschoten is altijd mis. Dat zong Nico Haak en dat bleek ook voor Marian in Amersfoort. De winnaar van In Zee Met, ons zomerspel. Dit zijn de hits uit Holland tot 12 uur. Nou, zometeen ook nog Guus Meeuwis. We gaan naar de Nationale Nieuwe, George Baker. En we beginnen met, ja, de grootste meezinger, de grootste hit van Anita Meijer. Zing je mee? Oké.

0: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL-nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome heeft zijn wielercarrière beëindigd. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Morgen ook zonnig en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Helpende hand uit de buurt nodig?
12: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap.

0: en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Summertime.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: De zomer vier je bij ons met hits die we allemaal meezingen. Toch? En de buren ook trouwens.
1: Hits uit Holland.
0: Ja. Die bedoel ik. Weken stond ze op nummer 1 in 1981. Het was de best verkochte single van het jaar. Oorspronkelijk trouwens niet geschreven voor Anita Meijer, maar voor Jetty Wills van de groep Champagne.

Payne, die kennen we ook nog wel. Hè? Why, tell me why, Anita Meijer. Dit Zuid-Holland hier bij Radio M Utrecht op vrijdagmorgen. Ik ben Pieter. We zitten op vrijdag 3 juli 2026. En tot 12 uur de beste Nederlandstalige muziek en Nederlandse producties. Natuurlijk, de nationale nieuwe, Bente, komt nog een keer langs. En daarna gaan we naar de bekendmaking van onze nieuwe nationale nieuwe. Koffiekeuze ook onderweg. Ik ben heel benieuwd naar je smaak. Dus er mag zometeen ook weer gestemd worden. En dan geldt, de meeste stemmen gelden. Maar eerst nog even dit lied. Een lied van Guus Meeuwers.

0: Goud.
1: Bente Fokkens heet ze. Zangeres natuurlijk en ook actrice. Ze was onder andere te zien in Flikken Maastricht. We gaan nog heel veel van haar horen. In de afgelopen week hebben we kunnen genieten van haar hit 3-2-1. Onze nationale nieuwe. En over precies een uur de bekendmaking van de nieuwe nationale nieuwe. Dat horen we zo. Eerst hoor ik graag van je wat je leuke muziek vindt. Voorbij de koffie. De koffiekeuze is onderweg, 10 over half 11. En de meeste stemmen gelden, dit is keuze 1. Earth and Fire and Thanks for the Love. Nou, zou je me helemaal willen horen? Stem dan 1. Dit is keuze 2. En dat is natuurlijk Focus Sylvia. Nou, ik ben heel benieuwd. Je mag even stemmen via de app van RTV Utrecht natuurlijk. 1 Earth and Fire, Thanks for the Love. Of ga je liever voor Sylvia Focus? Nou, de stemmen stromen nu al binnen. En ik ga ze tellen en dan horen we zo meteen de uitslag. Paula, jij gaat voor keuze 1. Dankjewel. Ik noteer. En hier is de vlieger.

boven in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij.

Radio M Utrecht. Wat we zo meteen gaan horen, ja, dat bepaal je zelf dus met de koffiekeuze. 1. Earth and Fire, Thanks for the Love. En 2. Focus, Sylvia. Nou, ik krijg door dat het echt heel moeilijk is om te kiezen. Pardon, en dat merk ik ook, want het gaat echt precies gelijk op. Wil je het verschil maken? Laat even weten. 1 van de 2 ga ik zo helemaal laten horen. Dus 1 Earth and Fire of 2 Focus. Je mag appen naar de studio natuurlijk via de app van RTV Utrecht. Het laatste nieuws met Casper komt eraan. De laatste zomergast op tv. Ja, dat is iemand van hier. Wie dat is, dat horen we zo meteen. En meer nieuws uit de buurt natuurlijk onderweg. Dus blijf erbij. En dan ben je zo weer helemaal bij. De Hits uit Holland nu met George Baker.

0: Loterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop. Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Tijd voor het nieuws. Het is 10:30. Casper, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We beginnen het nieuws met nieuws over statushouders.
7: De meeste gemeenten in onze provincie halen niet het doel om statushouders aan woonruimte te helpen. Baren, Woudenberg, Veenendaal, Montfoort, Woerden en de Ronde Venen lukt het wel. De rest dus niet. Met Amersfoort als uitschieter. Die loopt 222 plekken achter. Utrecht 150. En daardoor blijven asielcentra bezet en loopt de opvang verder vast. Twee mannen zijn veroordeeld voor mensenhandel en het maken van kinderporno met een minderjarig meisje. Dat gebeurde 3 jaar geleden in Lunetten. Ze kregen 180 dagen cel, maar hoeven niet vast te zitten. De zaak duurde lang. Wel moeten ze een taakstraf doen en duizenden euro's schadevergoeding betalen. In IJsselstein zijn twee auto's op elkaar gebotst. Het gebeurde gisteravond. Het was een witte en een zwarte. Die witte sloeg af, de zwarte botste, die had moeten wachten. Een automobilist zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. En de allerlaatste zomergast is een Utrechter. Namelijk psychiater Jim van Os van het UMC. Hij is bekend om zijn kritiek op zijn vak. Het tv-programma Zomergasten stopt na dit seizoen, na jaren van dalende kijkcijfers. Meer nieuws op rtvutrecht.nl en in onze app. Meer over bijvoorbeeld de wegwerkzaamheden op de A1 die vandaag gaan beginnen. Dan nog het weer. Het is droog. Vandaag zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen hetzelfde, alleen wat minder wolken en een graadje warmer.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort.nl.
9: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: te zijn.
1: Toen was daar in 1999 ineens die enorme nummer 1 hit voor Han van Eyck, Leef. Ja, hij is jarig vandaag, 64. Gefeliciteerd, Han. Namens ons. Koffie. Met een lekker gebakje dan erbij. Ja. Omdat het vrijdag is. Koffiepauze en de koffiekeuze. En wat heb ik het je lastig gemaakt. Althans, dat heb ik begrepen. Maar we zijn er toch uitgekomen. Je kon kiezen uit Earth and Fire. Thanks for the Love. En daartegenover Focus en Sylvia. Ja, en ik begrijp ook echt dat dat heel moeilijk is. Want het zijn natuurlijk twee fantastische nummers. Dankjewel voor het reageren. Even wat namen. Peggy, Jaap, Johanna, Willy, Hans, Claudia, Wilma, Sylvia, Marcel, Marga, Rob, Simon bedankt, Jaren, Joke, Gerda ook bedankt voor je berichtje. Peter gaat ook aan de koffie. Paula, Rita, dankjewel. Rob, Jannie en Berry ook nog. Isaac zie ik ook nog even binnenkomen. Ik zet jouw naam er ook gelijk even bij. De stemmen zijn geteld, hoor. En we gaan genieten van Earth and Fire. Zij kregen uiteindelijk toch de meeste stemmen. En thanks for the love. En wat een heerlijke muziek, hè. Het is tijdloos. Geniet ervan, bij de koffie dus. De koffiekeuze voor vandaag.

geweldig. Lang geleden, maar nog lang niet vergeten natuurlijk. Earth and Fire, Thanks for the Love. Dat was de koffiekeuze voor vandaag. En nogmaals, dankjewel voor het reageren. Dit is Radio M Utrecht en dit zijn de hits uit Holland.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

paar weken geleden was ik op zolder. Weet je, aan het rommelen. Dat doen we allemaal wel eens. En wat vond ik daar? Het album Vroeger of Later. Van Robert Long. Nu heb ik toevallig beneden in de woonkamer een platenspeler staan. Ik dacht, ik ga hem gewoon weer opzetten. En wat een prachtige muziek, hè. Ja, en dit was liefste, mijn liefste van dat album uit 1974. Niet iedereen was er blij mee in die tijd. De Hits uit Holland hier bij Radio M Utrecht. En het leuke is, het is van alles wat, hè. Van Robert Long gaan we naar Treintje Oosterhuis. Dat was ook wel heel lang geleden. En Total Touch.

een boefje hoor. Frans Duits, altijd te laat naar bed. Radio M Utrecht, de hits uit Holland, tot 12 uur. Lekkerste Nederlandstalige muziek en de Nederlandse producties. En daar gaan we dus mee verder. Shocking Blue onderweg, Django Wagner. Natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe Nationale Nieuwe. En Dubbel NL vandaag met Arne Jansen. Tot zo.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Elf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellic, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en van de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 8 mensen, onder wie een kind en 2 brandweerlieden, zijn licht gewond geraakt. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive.

0: is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

0: Zo gaan wij met een gezellige glimlach richting het weekend.
1: Hits uit Holland.
0: Eigenlijk is dat weekend al begonnen, hè, bij Radio M Utrecht. Elke vrijdag. De hits uit Holland. En dit was Joost. Met Joost Nuizel en Joost Bellefante natuurlijk. 4 keer een O, 2 keer een S en 2 keer een T. En lieve Lina, hoe zou het met haar gaan? Welkom, 7 over 11. Ik ben Pieter. Deze morgen in plaats van Edwin. Nou, dit uur natuurlijk de bekendmaking van de Nationale Nieuwe. Ik kan er nog niets over vertellen, dat ga ik zo wel doen. Maar wel dat het ongetwijfeld goed gaat vallen, want het gaat om een man. Hij is razend populair. Zometeen meer, straks ook dubbel goud doen we vandaag met Arne Jansen. Dan gaan we onder andere naar de Bahia Blanca. En nog veel meer Django Wagner onderweg. Eerst nog eventjes naar het begin van de jaren 70. Ja, de hits uit Holland. En af en toe ook Engelstalig, maar Nederlands product.

0: maar een graag geziene gast hier in de studio. Hij komt regelmatig langs, Django Wagner. En wij dansen samen de Bossa Nova bij Radio M Utrecht. Dat dansen, dat gaat nog hartstikke goed, toch? Ja.
1: De Nationale Nieuwe.
0: Het is 10:15. De afgelopen week hebben we kunnen genieten van Bente natuurlijk met haar 3-2-1. En dan is het nu tijd om een nieuwe artiest op het hoofdpodium te zetten voor de komende dagen. Hij werd geboren op 29 oktober 1993 in Haarlem en groeide op in Zandvoort. Begon al jong met zingen, feestjes in cafés en volgde een opleiding aan de hotelschool. Nou, uiteindelijk werd het toch de muziek. Deed in 2015 mee aan de talentenjacht Bloed, Zweet en Tranen. En dat betekende het begin van een fantastische carrière. Zijn eerste grote hit heette Zin in jou en werd een jaar later uitgebracht. En datzelfde jaar won hij ook de Buma Talent Award voor beste nieuwkomer. Zijn grote landelijke doorbraak kwam in 2024 met Terug in de Tijd. Wekenlang bovenaan de hitlijsten en ook wij hebben hem grijs gedraaid en je hoort hem nog steeds regelmatig voorbij komen. En dan heb ik het natuurlijk over Yves Berendsen. Populair bij jong en oud, zijn concerten zijn stevast uitverkocht. En je zou kunnen zeggen de populairste Nederlandse zanger van dit moment. En daarom zijn nieuwe single, onze Nationale Nieuwe, hier bij Radio M Utrecht. Dus de komende 7 dagen kun je genieten van Yves Berendsen.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
3: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.
3: Je droomt

Utrecht vrijdagmorgen. Greenfield en Koek. Bijna 11:30. Casper is er zo met het laatste nieuws. Heb je last van muizen of ratten? Nou, dan is gif geven misschien toch niet zo'n goed idee. We horen zo meteen waarom. En meer nieuws uit de buurt natuurlijk. En zo blijf je helemaal bij. Eerst nog even lekker het water op met Ancora. Californio.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Dit is Radio M Utrecht. Het is 11:30. Tijd voor het nieuws met Casper. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Beginnen we met een rechtszaak.
3: Een woningbemiddelaar in Utrecht moet bijna 2000 euro terugbetalen aan huurders. Het gaat om de borg. Die hadden de huurders betaald, maar ondertekende uiteindelijk nooit het huurcontract. En ja, geen handtekening betekent dat de borg terug moet, zegt de rechter. Ook moet de verhuurder de proceskosten ophoesten. Rond Utrecht dreigt morgen flinke verkeershinder door een verboden demonstratie op de A12. Actiegroepen willen vanaf 12 uur in de middag de snelweg bezetten. Dat mag niet van de burgemeester, maar we gaan het toch doen, zeggen de actievoerders. Van de gemeente moeten ze maar demonstreren op het Domplein. Er wordt gewaarschuwd voor grote drukte, ook door wegwerkzaamheden. Veel wilde dieren worden vergiftigd door muizen- en rattengif, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Bij bijna alle onderzochte dieren, zoals vossen en roofvogels, werd dat gif gevonden. De resultaten daarvan heeft het kabinet gedeeld met de Tweede Kamer. Wilde dieren die eten vaak besmette prooien en ja, dan gaat het mis. En dit WK ziet er anders uit dan anders en dat merken ze ook bij het Utrechts waterbedrijf. Zo zijn er die drinkpauzes tijdens de wedstrijden. En dat zien ze bij Vitens. Bij Vitens.
4: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
3: Ja, toch gaan de meeste mensen na de wedstrijd naar de wc. Nou, meer nieuws op rtvutrecht.nl en ook via onze app. Lees het verhaal van Willem uit Utrecht. Zijn straat is soms echt een racebaan en de afgelopen week ging het daar goed mis. Nu nog het weer. Het is droog, zon, stapelwolken, maximaal 23 graden. Morgen is het ietsjes warmer.
2: Oké, Casper, dankjewel. En dan gaan we eens even kijken hoe het nu op de weg is. Nou, één vertraging gemeld, dat is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 11 minuutjes vertraging.
5: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
6: Hoi Judith.
7: Dag lieverd. Was het leuk op school?
6: Nee, we moesten stomme dingen doen.
7: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Hits uit Holland met Pieter Forage.

dat is waar ook. Stef Bos, de hit Zuid-Holland. En gek zijn is gezond met hier en daar een Frans woordje. Over de Franse taal gesproken, 14 juli, dan is het hier bij ons Radio M Utrecht Franse dag. Dat is al jaren een traditie natuurlijk, dus dan kun je de hele dag genieten van de beste Franstalige muziek. Noteer even, 14 juli, Radio M Utrecht en Franse dag. Tijd voor Dubbel NL, het is 11:50. Hij zong al als kind regelmatig. Hij kon het eigenlijk niet laten, maar zijn moeder, ja, die vond dat hij echt een vak moest leren. Een echt vak. En dus werd hij kapper. Nou, uiteindelijk de liefde voor muziek die toch groter was. Niet alleen de liefde voor muziek, maar ook voor dieren. Want zijn hobby, dat was het fokken van paarden en het trainen van politiehonden. En dan heb ik het over Arne Jansen. Ja. Je hoort hem 2 keer in de hit Zuid-Holland. En nu de 7 brieven, zometeen Bahia Blanca.

keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou. Om te zien of jij nog van me.

nog bij ons natuurlijk. En wij zijn Radio M Utrecht. Arne Jansen, twee keer dubbel NL. En heerlijk dat zomerse gevoel. De zomer vier je bij ons. Bahia Blanca was dat. Dit zijn de hits uit Holland. Nu met Bonnie.

0: Vincent en zijn amor, amor, por favor. En ondertussen is hier binnengekomen Joost. Joost, een goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen. Ja, ik was nog even naar de laatste verzoek aan het kijken. Die binnen zijn gekomen, want dat gaat natuurlijk 24 uur per dag door.
0: Dat blijft maar doorgaan. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zometeen ben jij er na 12 uur met inderdaad muziekplezier. Ja. Dat betekent dat je verzoekjes kan aanvragen, toch?
1: Ja, en het mooie is altijd, op de vrijdag zijn het ook vaak toch weer Nederlandstalige verzoekjes bijvoorbeeld. Ja. He, omdat we de afgelopen 3 uur natuurlijk veel Nederlands product hebben gedraaid. Of eigenlijk alleen maar. Ja. Dus dat mag allemaal en dan ga ik kijken of het past. Maar ik zie ook Chuck Berry bijvoorbeeld binnenkomen. Dat doet het ook altijd goed.
0: Ja, een oudje.
1: Een oudje, ja.
0: En iets nieuws kan ook.
1: Ja.
0: Ja, goed. Grote platenkast achter je. Dus nou, daar ga je zometeen eens eventjes doorheen.
1: Ja, meestal lukt het wel om dat allemaal goed uit te zoeken, ja.
0: Okay, goed. Stel, ik zit thuis en ik denk, vind ik leuk, ga ik ook doen. Hoe kan ik je bereiken?
1: Nou, we hebben een mooie formulier, radio.mutrecht.nl. Dan zie je een rode button, verzoeknummer staat erbij. En dan wijst het zich eigenlijk allemaal vanzelf. Je kan ook een mailtje sturen, gewoon tijdens de uitzending, hoor. Mag allemaal, studio@rtvutrecht.nl. Of een appje, dat is misschien nog wel het snelste. En ik krijg ook steeds vaker echt ook audio-appjes binnen. Dus dat is ook leuk. Je mag het ook even inspreken.
0: Oh ja, je kan gewoon met je telefoon natuurlijk een berichtje inspreken. Ja. Komt dat hier ook gewoon in de studio binnen. Ja. Hartstikke leuk. Nou, lekker luisteren. Veel plezier.
1: Ja, dankjewel.
0: Met de muziek, Joost. Muziekplezier.
1: Altijd weer een verrassing.
0: Goed, tot zo.

That Lady With My Man. De hits uit Holland bij Radio M Utrecht. En zo hebben we genoten van Django Wagner. Van Ancora en Stef Bos. En maakten we kennis met de nieuwe single van Yves Berendsen. Onze nieuwe nationale nieuwe. En die hoor je de komende dagen hier bij ons natuurlijk. Nou, zometeen nog veel meer. Joost met muziekplezier. En je mag je favoriete muziek aanvragen. Dat kan dus van alles en nog wat zijn, hè. Ga naar de app van RTV Utrecht. Stuur Joost een appje. Hij zit er klaar voor. En dan wens ik je alvast een goed weekend.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
5: e-boekhouden.nl. Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruik van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan dat zogenoemde flitspoeder. Die gebruikte explosieven als bevatten vaak flitspoeder, bijvoorbeeld uit illegaal vuurwerk zoals de Cobra 6. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond en zijn er waarschijnlijk nog tienduizenden vermisten. In het noordwesten van Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen die was doodgeschoten in Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Met de regio nieuwshoofdpunten. Kees, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, rond Utrecht dreigt morgen flinke verkeershinder door een verboden demonstratie op de A12. Extinction Rebellion wil vanaf 12 uur de snelweg bezetten. IJsselstein grijpt al in en sluit wegen af om te voorkomen dat het dorp dichtslipt. De meeste gemeenten in onze provincie helpen te weinig statushouders aan woonruimte. En vooral Amersfoort loopt flink achter. En het thuisshirt van FC Utrecht is gepresenteerd. En het ziet er toch iets anders uit dan we gewend zijn. Maar hoe, dat hoor je in het uitgebreide regio nieuws over een half uur.
9: Ik ben zeer benieuwd. Zometeen de eerste plaat in muziekplezier van Julian Lennon. En nu nog even de verkeerscheck. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Waardenburg. 10 minuten op onthoud.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
14: Boek nu via beepvoorhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Veilig wonen begint vandaag.

0: it hurt.
1: De brandstof. Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro. En tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: De zomer vuur je bij ons.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Als zangers en zangeressen veel met hun stem doen, Scooby-Dooby-Doo bijvoorbeeld, of Badabadaba, zoals Julian Lennon, dan hou ik ervan. Too Late for Goodbyes. Een nieuwe muziekplezier. En ja, kijk uit, als je dit weekend nog een rondje gaat wandelen of fietsen, dan moet je echt afstand houden van broedende vogels die hun nest en jongen verdedigen. Die kunnen namelijk boos worden. In Groningen, om precies te zijn tussen Bedum en Stedum, vliegt deze dagen een buizerd rond die iedereen te lijf gaat, die te dicht in de buurt komt. Ja, het is geen Utrecht, ik weet het, maar het kan hier in de natuurgebieden ook gebeuren, hoor. De boswachter, die staat erbij en die kijkt ernaar.
1: Ja, dat is wel een waarschuwing. Die boze, die komt eraan, die vlaart al leeg over de weg. Ja, die schudt met die klauw naar voren, ja. En dan pakt ze zo bij de kop, zeg maar. En heeft allemaal schram in de kop en sneden. En dat bloed als een runs.
0: Ja, je zal die boswachter als man

gezegd. Nou, ongelooflijk. Gezellig hoor. Hij concludeert dat we die buisartsen in deze periode maar beter met rust moeten laten door uit de buurt te blijven. Dus neem een andere route of draag desnoods een andere pet. Ga ze niet vangen.

Woody Herman. Ja, ik dacht even een mooi muzikaal intermezzo, waarom ook niet. Het heet dan Catch That Bird. Je dacht natuurlijk, wanneer komt de zang toch? Of je kent het al, hè? Deze wonderschone saxofonist, trompetist en ook jazzklarinetist. Ja, een wonderkind op de blazers wordt hij ook wel genoemd hier. Mooi om even te draaien naar aanleiding van het nieuws. Dat je om moet passen voor vogels die nesten beschermen waar jongen zitten te broeden en zo. Mocht je de deur uit gaan. Dat was zeg maar mijn keuze voor muziekplezier. Ik draag trouwens ook altijd een pet, hoor. Dus ik denk dat het mij niet zou overkomen, niet zo snel. Ja. Dat was mijn keuze. Kom maar door wat jij wil horen vandaag in muziekplezier. De show vol verrassingen. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 2 op Radio M Utrecht. De Rhythmic Show, dit is Tina Turner met Eros.

0: Eurythmics en vraagt Pierre van Dam nou zijn eigen plaat aan in dit programma. Dat heeft hij al vaker
1: Hallo,
0: gedaan.
1: Hallo, dit is Pierre van Dam.
0: Oh, hij zei... hij kondigt zijn eigen naam ook nog even aan. Mag allemaal. Op de weg naar het nieuws met Kees. Hij praat je bij. Wat is er aan de hand?

En vorige keer, volgens mij was het 2 weken geleden bijzonder, werd dit plaatje nog aangevraagd door een andere Pierre. En die wilde een Pierre van Dam horen met Proost op Leven. Nu is het gewoon Eva van Lier, die zegt, ik had er even zin in. Dag Pierre. Doei. En dit is dan weer Albert Hammond.

0: zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug. Met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Het is 12:30 geweest inmiddels. Het betekent tijd voor het regionieuws met Kees. Goedemiddag, weggebruikers, opgelet.
10: Ja, je kunt er morgen misschien beter de auto laten staan, Joost. In IJsselstein gaan morgenmiddag de wegen preventief dicht door de dreigende snelwegblokkade. Actiegroep Extinction Rebellion wil de A12 rond Utrecht bezetten, ondanks een verbod. De Noord-IJsseldijk en de Achtersloot gaan daarom maar uit voorzorg dicht. Er wordt gewaarschuwd voor flink wat vertragingen. Dus let echt op als je morgen de weg op gaat, zeker in de regio. In april blokkeerde de actiegroep ook al de A12. En dat zorgde echt voor een verkeerschaos. De meeste gemeenten in onze provincie halen niet het doel om genoeg statushouders aan een woning te helpen. Baarn, Woudenberg, Veenendaal, Montfoort, Woerden en de Ronde Venen lukt het wel. Maar de rest niet. Met Amersfoort als uitschieter. Die loopt 222 plekken achter. Utrecht loopt dan weer 150 plekken achter. Daardoor blijven asielcentra bezet en loopt de opvang verder vast. De KNVB in Zeist gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers van vorige week. Kluivert, Timber en Somerville kregen een hoop ellende over zich heen nadat zij dus een penalty hadden gemist tegen Marokko. Dat was dan afgelopen maandag. De daders zijn te vinden.
11: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen. En dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn. En die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
10: Zegt het OM. Ja, en FC Utrecht heeft het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. En het ziet er toch wat anders uit dan we gewend zijn, Joost. Ja, ik weet, jij bent natuurlijk ook al een fan van FC Utrecht.
12: Zeker,
10: maar
12: ja,
10: heb je het shirt al gezien?
12: Nee. Dus
10: ik zal hem even omschrijven, dan kan jij hem ondertussen opzoeken. Okay. Het staat gewoon op de site natuurlijk van de club. Het komt straks vast ook op rvutrecht.nl. Het shirt bestaat niet meer uit een rood en een wit vlak met een schuine lijn waarin ze elkaar raken, zoals we gewend waren van de afgelopen jaren. Nee, het is nu een rood shirt met een dikke schuine witte band van rechtsboven naar linksonder aan de voorkant van het shirt. Het shirt heeft veel weg van het AMEF-shirt uit de jaren 90. Voor de echte voetballiefhebbers en de echte FC Utrecht-liefhebbers onder ons. Die herkennen die nog wel. Er staat nog wel een klein domtorentje op rechtsonder. En Joost, nou, dan mag jij een oordeel vellen. Op de redactie staat ook al een heel groot bord. Wie het mooi vindt en wie het niet mooi vindt.
12: Oh, nou ja, ik vind het fris. Ik vind het mooi. Omdat het logo van FC Utrecht wel gewoon mooi terugkomt.
9: Ja. Aan de bovenkant. Dus daar zie je dan weer wit en rood andersom. De andere verdeling, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Nee, ik vind het wel fris. Ik vind het wel leuk. Je mag daar best wat vernieuwend in zijn.
10: Nou, precies. Het is, de meeste thuisshirts lijken toch wel altijd op elkaar. Maar dit is echt iets anders, inderdaad.
9: En hoe is die op de redactie dan? Heb jij de tussenstand al?
10: Volgens mij zijn er iets meer liefhebbers dan mensen die er toch wat aan moeten wennen. Om het maar zo te zeggen. Maar ik heb de actuele stand nog niet. Ik zal zo eens eventjes kijken.
9: Ik heb altijd zoiets als ze maar scoren.
10: Ja, toch. Dat is dan op één punt wen je wel weer aan dat shirt. Als er maar veel doelpunten vallen. Heel erg goed. Het andere nieuws vind je trouwens op rtvutrecht.nl en in onze app. Bijvoorbeeld meer nieuws over die demonstratie op de A12 die we kunnen verwachten. Het weer dan. Het is droog, zonnig met wat stapelwolken en maximaal 23 graden. Morgen wordt het weer warmer en volgende week snikheet.
9: Dankjewel Kees. De Monkees zometeen, die zijn nog steeds onderweg met die laatste trein. Maar ik neem aan dat die wel op een gegeven moment een keer ergens aangekomen is bij een station. Nu de verkeersinformatie nog even. De A2 richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Alfred Geldermalsen. Ongeluk gebeurt, 8 minuten op onthoud daar. De linker rijstrook is dicht. Ja, is flauw hè, van de Monkees, ik weet het ook wel.
4: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
13: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam. En beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandtinamsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
19: Muziek. Plezier met Joost.

0: Ik kan mij het bericht nog herinneren, een tijd geleden, dat ik van Roos Doornenbal kreeg. En zij schreef toen, dat was begin mei: mijn vriend, mijn partner, is een artiest in opkomst. Tijmen van Dalen, Mellowcrumb. Nou, je hoorde net Mellowcrumb met Tax Fraud. Lekker indie. Er zitten wel wat gitaren in natuurlijk. En hij legde zelf ook nog even uit op de radio waar dat nummer nou over gaat.
1: Ik vond het ooit gewoon ooit bedacht ik, volgens mij in november of zoiets, zag ik een hele foute kersttrui met een kreeft die wat cash vasthield. En daarboven stond dan tax evasion. Als een soort. Ik vond het zo grappig. Ik dacht van wow, dat is echt.
0: Ja, dat vond hij zo grappig dat hij dat de inspiratie is geweest om dat nummer dus te maken. En die hoorde je dus hier. Het is zijn nieuwe single uit Utrecht, dus de artiest. En vond de moeite waard om nog een keer te horen. Want ik kreeg er ook mooie reacties op de vorige keer op dat nummer. Dus bij deze gedaan, hier in Muziekplezier. Zo zijn wij dan. Straks even checken of ik degene die Chuck Berry heeft aangevraagd nog kan bereiken. Johnny B. Goode.

0: Zo, Chuck Berry op de radio, Johnny B. Goode. En wie heb ik daarmee blij gemaakt? Goedemiddag.
1: Ja, ik zit hier met de meneer, is een airco aan het aanleggen, dus hij moet boren.
0: Oh, oké. Okay. Ja, het is wel een beetje vervelend dat ik jou bel, terwijl je gewoon lekker naar dat nummer...
1: Ik ga wel even naar de badkamer.
0: Oh, ja, nee, maar ik versta jou prima, hoor.
1: Oké. Okay. Ga je gang, Ben, ga me boren.
0: Nou, hij was op de radio, gezellig, Anneke. En je geniet er altijd van Chuck Berry.
1: Ja, nou, niet alleen in Chuck Berry. Die 60 jaar, allemaal goede muziek, hè?
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Nou,
1: toen is eigenlijk de goede muziek ontstaan.
0: Je klinkt ook nu alsof je nog in de jaren 60 bent. Maar dat,
1: nou, dagelijks. Vooral met jullie muziek.
0: Ja. Maar ook zoals de geluiden op de achtergrond. Dat is echt jaren 60 volgens mij. Tenminste. Ja. Hey, maar fijn dat ik je heel even gesproken ben. Een fijn weekend in ieder geval. En
1: dank
0: voor je plaatje. Gezellig dat je er even bij was hier in Muziekplezier.
1: En dank jullie wel voor jullie fijne muziek.
0: Oké, okay, graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Dag. Nou, Anneke blij gemaakt. Gita, goeiedag.
2: Goeiedag, goedemiddag Joost.
0: Ja, Gita is ook altijd blij.
2: Zeker.
0: Ik ben wel blij, en ik denk met velen met ons, dat het toch iets koeler is nu.
2: Lekker is dat, hè? Ja, het is gewoon een opluchting. Zeker als je dan weet van, nou, misschien eind volgende week, hè, dikke kans dat er weer een golf aan zeer warme, misschien hete lucht over ons heen komt. Is het heerlijk als het 1,22 graden is met dat heerlijke westelijke windje dat doorwaait. Ja, volgens mij is dit wel een beetje prima zomerweer, toch, voor Nederland?
0: Ja, ik vind het lekker, ja, dat die temperatuur s'avonds gewoon allemaal lekker kan doorluchten. En zo hebben ook regen. Tenminste, in mijn regio had ik wat regen, zeg maar.
2: Ja, Midden-Nederland heeft gisteren ook een klein beetje regen gehad. Ja, alle wateren zijn nog warm, dus neem een lekkere duik in de regen. Dat vind ik altijd een soort hoogtepunt van de zomer. In warm water zwemmen terwijl het regent. Dus dat kon gisteren, was ik heel blij mee. En nu zie je dat we voorlopig met westelijke winden zitten. En dat betekent dat de Noordzee weer een grotere rol kan gaan spelen. Merk je ook, het windje is best wel een beetje vlagerig uit het westen. Temperaturen zijn wat gedempt, bescheiden. En we hebben veel stapelwolken gehad. We begonnen zonnig, toen de meest dikke stapelwolken zijn nu oostwaarts aan het trekken. Eigenlijk gaat de wolkenbasis, de onderkant van de stapelwolk, gaat langzaam door dat het opwarmt wat omhoog. En eigenlijk wordt de stapelbewolking er grotendeels uitgedrukt vanmiddag. En houden we vooral zon over. En uiteindelijk van west naar oost in Midden-Nederland 21 tot 23. Graden, denk ik. Die 23 graden is wel een beetje de max.
0: Nou, dan het weekend nog even kort. Hoe zou je dat een beetje samenvatten in een paar zinnen?
2: Nou, redelijk fraai. Hollands zomerweer met wolkenvelden en zon. Morgenochtend denk ik de meeste zonuren. Morgenmiddag en ook zondag vrij veel Noordzeebewolking. Dat is opvallend. Misschien een enkele bui, een spetterbui op zondag. En 23 graden op beide dagen. Dat zijn prima dagen, denk ik, om erop uit te gaan. Maar misschien net niet een dag om voluit in de zon te kunnen zonnebaden.
0: Oké, nou mooi dat je het ook weer over stapelwolken had. Want ik ga hier even verder met muziek stapelen.
2: Heel goed.
0: Oké.
2: Veel plezier.
0: Hoi, hoi. Doei.

0: lekker aan de champagne. Nou, dat is misschien nog een beetje vroeg. Champagne, rock'n'roll star.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
5: Aan tafel.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
5: Aan tafel!
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. En hier is onze eigen nieuwscoach, zou dat zo kunnen zijn? Nou, nieuwscoach, nee, goed, ik probeer...
12: Ik stap in ieder geval niet op, ik blijf gewoon doorgaan.
11: Nee, dat is een beter brug. Ik zocht een leuk bruggetje, maar soms valt het niet. De regio nieuwshoofdpunt, Kees.
12: Ah, Joost, in Baarn komt er met oud en nieuw geen grote viering. Er is geen aftelmoment en er komt ook geen centrale show of vuurwerk van verenigingen. Want per 1 januari volgend jaar geldt er natuurlijk ook een vuurwerkverbod. De gemeente heeft het te druk met andere dingen, laat het weten. In Utrecht is een vrouw zwaar gewond geraakt na een val van haar fiets. Mogelijk na een duw of trap door 2 jongens. Dat gebeurde woensdagmiddag op het Maarschalker Weertpad. En FC Utrecht spits Haller heeft nu toch echt afscheid genomen van de club. Hij heeft dat in een online post gedaan. Wat hij zegt, dat hoor je zo meteen in het uitgebreide regionieuws over een half uurtje.
11: De GLD, de Radio M Utrecht verkeerscheck, zullen we dat eens even doen? Alhoewel, je kan nu van Utrecht naar Gelderland. Dat zou zomaar kunnen. Ik begin op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 13 minuten. En dan nog de A28. Flinke vertraging, meer dan een half uur lang onderweg richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht zelf. En dan de N224 nog richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en Ede plus 20.
4: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat

0: binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: De zomer vier je bij ons.
3: In summertime, summertime, summertime.
4: In summertime.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Het was de zomer van 10 jaar geleden. Ja, niet dit nummer, Wham, The Edge of Heaven. Maar wel een liedje dat je zo gaat horen in een kwartier muziekplezier. Het is de 4e in de rij, nog even geduld. Maar dan heb je ook wel wat hoor. Jeroen van der Boom met de luchtballon. En het was dus 10 jaar geleden dat ik in een luchtballon zou stappen. Maar ja, een paar uur voordat we in die luchtballon daadwerkelijk zouden gaan, ging het feestje niet door, want het ging toch waaien en regenen en zo. Het was gewoon niet veilig genoeg. Daarna is het er niet meer van gekomen eigenlijk. Nou, mooi. Oké. Nou ja, Claudia reageert trouwens nog in de app op de plaat die ik vlak voor 1 uur draaide van Champagne. Het is nooit te vroeg voor champagne.

0: De luchtballon, waar ik dus niet in zat. Nooit van mijn leven nog. Maar dat wil ik wel graag een keer doen. Jeroen van de Boom was dat. En even checken of ik Ad kan bereiken, want die wil al best een tijdje een plaat horen die ik nu eindelijk gevonden heb. In goede kwaliteit. Want ja, gewoon even gezocht in de krochten van het muziekarchief van RTV Utrecht.
1: Dit is de voorspeel van Ad Zwartjes. Ja. Als je wilt dat ik je terugbel, laat even je naam en nummer achter. Dankjewel.
0: Ja? Oké. Ik ga gewoon inspreken. Ad, goeiedag, met Joost van Radio M Utrecht, de verzoekverzamelaar van Muziekplezier. En jouw nummer, waar je al best een tijdje om vraagt, maar ik heb nu de goede versie gevonden om lekker te kunnen draaien op de radio. Islands of Dreams. Droom ook lekker mee. Springfields.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond van

0: just to give it a tune.
1: Ik mag Mrs. D zeggen. Weet je wel wie ik bedoel. Joost, geweldig dat je Neil Diamond draait. Nou, dat vinden wij hier ook geweldig bij Radio Utrecht om Neil Diamond te draaien. Echt zo'n plaatje dat je ook voorbij hoort komen in de avond van de nostalgie bijvoorbeeld. En lekker die muziek dus van Springfields. Aangevraagd door Ad. Ik heb zijn voicemail ingesproken, dus kan die vierde voicemail nog even lekker luisteren dat hij op de radio is geweest, zo'n beetje, dat liedje. FC Utrecht spits Haller heeft zijn afscheid aangekondigd. Wat hij zegt hoor je zo in het nieuws van Kees.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Zo, ik krijg een berichtje van Ad trouwens. Hij heeft de voicemail 2 keer beluisterd. Ik had zijn voicemail ingesproken, Kees, omdat hij heel graag een liedje van de Springfields wilde horen.
10: Oh. Dat
1: heb ik gedraaid. Natuurlijk van Dusty Springfield, hè. Island of Dreams. Het is geschreven door een van de Springfields. Nou, dank. Dat is toch mooi, hè? Al die bedankjes hier op Radio bij Utrecht. Ik ga zometeen ook dank zeggen tegen Kees als hij het nieuws heeft voorgelezen.
10: Ja, laat het me eerst maar even goed doen dan.
1: Ja, inderdaad.
10: Je moet het eerst nog verdienen, toch?
1: Oké, nou dat gaat helemaal goed komen. Baarn ja, krijgt namelijk geen knallend uiteinde.
10: Nee Joost, de gemeente komt tijdens Oud en Nieuw niet met een grote viering. Er is geen aftelmoment en ook geen centrale show of vuurwerk van verenigingen. De gemeente zegt dat hulpdiensten het al druk genoeg hebben met andere evenementen. En daarbij zou het de gemeente tussen de 50.000 en 150.000 euro kosten. Vindt de gemeente ook te veel geld. Niemand mag er vuurwerk afsteken. Dit jaar is namelijk voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. In Utrecht is een vrouw van 67 zwaar gewond geraakt na een val van haar fiets. Mogelijk na een duw of trap door 2 jongens. Dat gebeurde woensdagmiddag op de Maarschalkerweertpad in Lunetten. De jongens fietsten slingerend toen ze daar wat van zei. Passeerden ze haar en vlak daarna viel ze. De politie vermoedt dat de jongens geduwd of getrapt hebben. Ze moest naar het ziekenhuis. Ook Lopik heeft een nieuw gemeentebestuur. De VVD, ChristenUnie, SGP en het CDA hebben een akkoord bereikt. De wethouders zijn bekend, de plannen nog niet. Die worden over 1,5 week bekendgemaakt. En spits Sebastian Haller heeft op Instagram een afscheidsbrief geplaatst voor FC Utrecht. Hij neemt afscheid van de fans en hij stopt dus bij de club. Het is tijd om afscheid te nemen, schrijft hij. Hij zegt, FC Utrecht zal altijd een bijzondere plaats in mijn hart hebben. En ik vertrek met trots. Ik had graag meer voor de club willen betekenen en heb altijd alles gegeven. Hij zegt ook dat hij erg blij is hoe warm zijn familie is ontvangen toen hij weer voor de 2e keer bij de club terugkeerde. De 32-jarige Haller had een aflopend contract. Zijn volgende club is nog niet officieel bekend, maar volgens verschillende voetbalsites zou hij een club in Japan hebben gevonden. Het weer dan. lekker zomersdagje. Het is droog, zonnig, met wat stapelwolken, maximaal 23 graden. En morgen wordt het ietsjes warmer.
1: En zo zijn we weer bijgepraat. Nog niet als het gaat om de verkeerscheck. Dus die doe ik dan nog even aansluitend richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen bergingswerkzaamheden. Kwartiertje extra. En plus 12 op de A27 richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Get Down On It, de Bee Gees, Nick en Simon straks nog, ook Gilbert O'Sullivan en nu een plaat die heet Borriquito. Perret heeft dat gezongen. Je kent het als ik het laat horen, dat is echt zo'n oh ja liedje, maar je moet eens proberen om Borriquito te zingen. In het begin gaat het goed, maar gaandeweg gaat hij de titel zeg maar steeds anders zingen. En dan gebruikt hij Borriquito. Nou ja, je moet het zelf maar horen. Hij gaat dat woord herhalen, delen van het woord. Nee. En voor het weet raak je de tel kwijt. En raak je ook een beetje je mond kwijt als het ware. Want dat

0: Is dat nou grensoverschrijdend gedrag, Erwin, of niet? Of,
1: Hoezo? Jij elke dag naar Duitsland? Ja,
0: nee. Nou, ligt ook al uit het WK, hoor, kan ik je melden. Dus,
1: is dat zo?
0: Ja.
1: Dat is toch grensoverschrijdend? Jij woont daar, dus je hebt elke dag grensoverschrijdend.
0: Ja, maar ik kom wel graag over naar Utrecht voor muziekplezier en FC Utrecht aanmoedigen en zo. Nee, ja, Erwin wilde alvast dat ik wat klaarzette voor zijn programma, maar ik zei, ik moet wel eerst even nog deze plaat aankondigen. Dus dit is Johnny A. Jazz, Turn Back the Clock. Geniet er helemaal van. En dan ga ik zo meteen even wat voorwerk verrichten voor Erwin.
1: Goeie plaat ook, ja.
0: Ja, goeie plaat.
1: Helemaal gelijk.
0: Zullen we niet meer lullen nu dan?
1: Nou, oké, ik stop. Jij stopt eerst.
0: Oké.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan de verkeersinformatie. Er zijn 4 vertragingen. Nou, die de moeite waard zijn, maar ik bijna zeggen vanaf 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 22 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Oosterbeek, knooppunt Waterberg 12 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 14 minuten. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Renendaar 15 minuten.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design Badkamers, Keukens en Tegels in Bilthoven.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime.
5: In summertime. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

bloemige zomer van 1986. Ja, dat was het opzwepende ritme. Werkelijk klonk dat uit alle openstaande schuifpuin in de nieuwbouwwijk Overweg. Nou ja, nieuwbouw, ja, over nieuwbouw. De barbecue geuren over de schutting en zo. Dit is Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Herman.

0: voor de deur staan, laten we zeggen. Wat heb jij dat?
1: Pakketjes.
0: Pakketjes. Dat je stiekem achter de bank gedoken bent omdat de bezorger met een pakketje voor de buren aan zag komen lopen. Nou, daar gaan we het over hebben. En dit is Sailor. Dan die

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Het zijn ze, Hollies, bij Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Je luistert naar Pluk de Middag op deze vrijdag. Hoe is het met je? Zullen we?

0: Ik neem een heel bekend liedje. Ik zet het in een ander jasje, maar dan ook echt totaal. En in een andere, op een heel andere manier. Ik zet echt in een ander jasje. En het is een heel bekend liedje. En het is aan jou om te ontdekken welk liedje dat is. En als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. En dat kan via de app, mocht je onverhoopt nog nooit geappt hebben naar de studio van Radio M Utrecht. En dan kan het beste, het makkelijkste, het snelste via de app van RTV Utrecht, die zich rechtsboven, is dat app ons. En dan komt het hier binnen. Nou, ben je er klaar voor? Daar komt ie. Ja, ondertussen, ja.
1: Kannst mir keine Liebe kaufen.
0: Ja, jetzt geht's los, Leute.

Nou, wat denk je? Heb je al enig idee? Het is een heel bekend, het is echt een heel bekend liedje. Als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan het makkelijkste via de app van Even Utrecht. Rechtsboven app onze komt het hier terecht.

0: studio van Radio Bij Utrecht. En doe het snel, want zometeen hebben we de ontknoping. Kan het zijn dat ik je zometeen aan de telefoon heb en dan mag je uitzoeken. Zometeen ook het nieuws. Daar goed nieuws als je niet altijd aan de verkeersregels houdt. Je krijgt mogelijk een lagere boete. Dat hoor je zo.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: En dan, dit is het regionieuws iets later, maar Kees is hier. Dankzij een paar autorijders in onze provincie krijg jij misschien een lagere boete?
9: Ja, want zij zijn namelijk naar de rechter gestapt om dat voor andere automobilisten ook af te dwingen. De Nederlandse staat had de verkeersboetes vorig jaar en het jaar ervoor niet mogen verhogen. Want dat zegt die rechter in Utrecht. Die zegt dat de boetes voor lichte verkeersovertredingen de afgelopen jaren flink zijn verhoogd. En dat bedoeld was om gaten in de begroting te dichten. Door de verhoging zijn de boetes niet meer in verhouding, zegt de rechter. Zo kost parkeren op een gehandicapte parkeerplaats €440 op het moment dat je dat niet mag doen. Terwijl iemand een klap geven dan je maar €400 zou kosten. Ja, de zaak was aangespannen door 3 automobilisten in onze regio die daardoor ook een lagere boete hebben gekregen. Maar de komende tijd gaan er nog meer rechters zich buigen over de boetes. En dat kan betekenen dat de staat die mogelijk ook moet verlagen. En dat veel meer automobilisten die terugkrijgen. Of dat het misschien zelfs wel betekent dat die verhoging teruggedraaid wordt. Maar dat is aan Politiek Den Haag. Een grote berg gemaaid gras in Veenendaal is in de fik gevlogen. Dat gebeurde aan de Grebbeweg. Er komt veel rook bij vrij. Veel hulpdiensten zijn ook ingeschakeld om de brand te bestrijden. De veiligheidsregio zegt dat er flink is opgeschaald om voldoende water ter plaatse te krijgen. De brand breidt inmiddels niet meer uit. Een woningbemiddelaar in Utrecht moet bijna €2000 terugbetalen aan huurders. Het gaat om de Borg. Die hadden de huurders betaald, maar ondertekenden uiteindelijk nooit een contract. En geen handtekening betekent dat de borg terug moet, zegt de rechter. Ook moet de verhuurder de proceskosten ophoesten. En de nieuwe wethouder Kees Vermaat van Vijf Herenlanden is onderscheiden als lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet in de gemeenteraad en de Provinciale Staten. Dat deed hij 12 jaar voor de SGP. Hij kreeg de onderscheiding van de burgemeester, met wie hij dus nu in het nieuwe gemeentebestuur zit. Ja, het weer dan. Het is droog, het is zonnig. Er zijn af en toe wat stapelwolken en het wordt maximaal 23 graden. Heerlijk zomersdagje dus. En morgen wordt het nog iets warmer, maar niet heel veel.
0: Nou, dit is ideaal weer. Dankjewel. En dan de verkeersinformatie met de meldingen vanaf 15 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Daar, even kijken, 9, ik wou bijna zeggen 16 minuten. Helaas, het is 16 kilometer. Zorgt voor 29 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 23 minuten. De N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen. Daar 18 minuten. Zometeen de oplossing, de ontknoping van Pluk de Plaat, maar hier is Shocking Blue zometeen. Yes!
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
16: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Never Marry a Railroad Man. Shocking Blue bij Radio Bij Utrecht. Ja, nee, zover zijn we nog niet, hè. We hebben een spelletje. En we hebben ook iemand aan de telefoon, toch?
1: Ja.
0: Ja.
1: Goedemiddag, ja,
0: is het Peter? Goedemiddag, Peter.
1: Ja, dat is Peter.
0: Ja,
1: dat
0: Peter. Ogenblikje, want we moeten wel... We gaan eerst...

0: Leipzig, Peter.
1: Ja, hoi.
0: Peter, dames en heren, mag ik u voorstellen aan Peter de Klein. Uit het mooie, pittoreske...
1: Naarden.
0: Oh!
1: Ja, heel lang. Ik ben aan het werk.
0: Oh, ik ben aan het werk. Klinkt niet echt... Is het leuk werk? Ik klinkt een beetje depressief erbij, maar...
1: Meen je dat? Nee, ik heb hartstikke leuk werk, joh. Oh, ja, ik heb heel creatief werk, dus...
0: Oh, dat zou ik ook wel willen,
1: een beetje. Ik zit mooie dingen te ontwerpen momenteel. En ik ben heel enthousiast. Nou, een nieuw logo voor een bedrijf.
0: Okay.
1: En dan maken wij een aantal opzetjes.
0: Ja.
1: Tenminste, daar ben ik nu mee bezig.
0: Ja.
1: En dan ga ik dat maandag presenteren.
0: Ja.
1: En dan hoop ik dat die mensen daar heel enthousiast van worden.
0: Ja, dat is het ook wel, hè. Maar wat voor bedrijf moet je iets maken? Dat zijn het elke keer wisselende bedrijven, bedrijfstakken en zo?
1: Ja, dat zijn... je kan het gek niet bedenken. Dit is ook best wel voor een redelijk groot bedrijf. Ik denk niet dat ik de naam mag noemen.
0: Wel, hoor, maar
1: die zijn bezig met een nieuw concept. En daar ben ik nu mee bezig. Dus een beetje voorbereidend werk voor wat komen gaat.
0: Oh, oké, dat is een grote... Daar voel je die druk ook wel. Wil je het wel goed doen, weet je wel? Potentiële grote...
1: Ja, tuurlijk.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Ik heb inmiddels ook wel toch een aantal jaren ervaring... dat ik wel weet wat ik kan presenteren, begrijp je?
0: Ja, ja. Maar heb je dan ook dat je... Zie je het dan op een gegeven moment ook meteen voor je, weet je wel? Dan voel je er iets bij en dat ga jij dan... dan maak je beelden. Laat maar zeggen, hè? Dus...
1: Nou, vaak heb je een voorgesprek.
0: Ja.
1: En dan voel je wel een beetje aan wat ze willen. En dan ga je met kleuren werken. Ik heb wel een bepaald beeld. Het is ook, het moet ook bij de uitstraling passen, et cetera.
0: Ja.
1: En dat, het is een soort proces, hè? En je bent aan het kneden, maar dan op de computer.
0: Oh.
1: En het is heel leuk. Net zoals dat jij heel leuk werk hebt, denk ik, is dit ook heel leuk werk.
0: Ja, maar je kunt je ook nog wel concentreren, laten we zeggen. Dat,
1: op de achtergrond heb ik dan Radio Utrecht aan. En dan de ene keer weet ik het, de andere keer weet ik het niet. Maar nu wist ik het gelijk.
0: Ik vind het wel, ik vind het überhaupt knap dat je mij op de achtergrond kunt hebben. Want er gebeurt nogal wel wat soms, hè. Beetje... Goed, je wist het meteen. Ja, weet je het meteen?
1: Wist het meteen.
0: Oké, je mag het niet zeggen hoor, want Peter, we gaan eerst even een stukje luisteren. Ja, een klein stukje.

0: Het is nog een... Het is op zich ook nog wel redelijk credible, maar dat was de Duitse versie. Maar we zoeken die originaal en Peter Le Klein.
1: Die originaal, dat is, zijn de Beatles met Can't Buy Me Love.
0: The Beatles, Can't Buy Me Love, ja.
1: Precies.
0: Ja, Peter Klein, ja. Oh ja. Ja, goed zo, Mila. Ja. Heel goed, gefeliciteerd. Ja, het is, is wel grappig, maar die plaat van de versie, laat maar zeggen, de onechte versie, die is bijna twee keer zo lang als de originele versie van de Beatles van Marmilla.
2: Ja.
0: Nou, je was echt euforisch. Ik wist het meteen. Is het vaak zo moeilijk dan?
1: De ene keer is makkelijker dan de andere keer. Alleen, ik dacht, wat is dit voor een foei lelijk nummer? En van het een kwam het ander. En toevallig heb ik vanochtend een op Spotify bij de Beatles zitten zoeken.
0: Oh.
1: En in één keer was het Can't Buy Me Love, tuurlijk.
0: Wat is dat wel foei lelijk iets? Maar je was er toch door gegrepen. Weet je dat?
1: Ik kom uit Nijmegen. Daar ben je ook een beetje met slagers, Duitse slagers opgegroeid. Maar het is niet altijd een favoriet bij.
0: Oh ja? Dat is grappig. Ik kom ook uit Nijmegen oorspronkelijk. Ah, ja, jongen.
1: Gezellig.
0: Nou, we hebben slagers opgegooid. Ja, ik weet niet hoor. We keken wel veel Duitse tv daar. Weet je,
1: dat bedoel ik. En mijn ouders hielden wel van... die draaiden wel eens... hoe noemen ze het, joh? Rex Kildo.
0: TV. Dat soort shows. TV-programma's met die slagerdingen en zo.
1: En met de zomerfeest in Nijmegen hoor je altijd dit soort muziek voorbij komen. Dus...
0: Ja, heel veel. Ja, traumatisch en zo. Ja, we keken dan van... daar had je tenminste nog... was het eind jaren 70 dat je de Duitse netten... dan kon je daar nog ontvangen. Dat was het tenminste.
1: Ja.
0: Maar dan kreeg je daar echt de Duitse versie van Star Trek. PB Upskorty. Ja, ik ben de captain van de Enterprise. Dat zijn die Klingons. Weet je wat? Oké, je mag een uitzoeken. Sorry mensen.
1: Ja, je mag... heb je iets leuks? Ik heb geen idee wat je hebt.
0: Ik heb ook geen idee. Ik vind dit wel leuk. Even kijken. Je mag een kiezen uit... Even. Een shopper. Een puzzelboek. Ja. Een notitieboekje. Een cool tasje. Of een schort.
1: Doe maar een shopper.
0: Een shopper.
1: Ja.
0: Ja, die komt eraan.
1: Kunnen we reclame maken voor jullie? Hè? Word je nog populairder?
0: Ja, nog populairder. Ja, echt. Ik kan de deur hier niet meer uit. En dan ben ik al blij dat we geen webcams hebben. Weet je wel, dat ik niet herkend word.
1: Nee,
0: maar
1: precies.
0: Perfect face for radio. Blijf even hangen, Peter. Ga ik zo meteen even je gegevens noteren.
1: Oké.
0: En zullen we het origineel maar gaan draaien, denk ik.
1: Hartstikke leuk. Ja. En leuk je gesproken te hebben.
0: Ja, hier gelijk. Nou, blijf hangen. Kom maar weer terug.

Tam, tam, tam. Ja, dames en heren, dat waren de drie J's bij Radio M Utrecht. En ze wilden dit opnemen. Ze wilden voor dat nummer echt een typische warme gitaarsound. En omdat de nieuwe digitale studio te steriel klonk, heeft de technicus een hele oude gitaarversterker onderin een lege metalen vuilnisbak in de hal van het studiocomplex geplaatst. En dat resultaat hoor je. Tenminste, zou jij het horen? Ik heb geen idee. Zou jij het... hoor jij het verschil? Dit zijn je vrienden van Radio M Utrecht. Wat een verhaal. Zometeen spelen we ook nog het spelletje 3 voor 4. Hebben we ook nog Latricia McNeil. En die hoor je na de Beach Boys. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt... dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes... en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog... vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing... als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken... het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten... blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig... met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen... in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker... om staatsobligaties in eurolanden te hebben... dan in obligaties in vreemde valuta... De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn... als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op... om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij... en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En dan de verkeersinformatie bij Radio Utrecht. Het is druk. We zijn toe aan de meldingen vanaf 20 minuten. Dat is de A2, dat is Utrecht richting Den Bosch... tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen... door bergingswerkzaamheden 19 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 23 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Woerden... door een aanrijding de weg is wel weer vrij 22 minuten. De A28 Utrecht richting Zwolle tussen de afrit Maren en Nijkerk 29 minuten en een lang... Wat zeg ik? Behoorlijk langer. De N224 Arnhem richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. Daar staat een 43 extra minuutjes reistijd.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen... maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxaflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.

Stel je voor, ik sta hier te dansen met een spijkerbroek van die beide pijpen. De Disco Inferno van de Tramps bij Radio Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is uur nummer 2 van Pluk de Middag bij Radio Utrecht. Mag ik zeggen dat ik het leuk vind dat je erbij bent?

Sta je ook wel eens met een pakketje van de buren in je handen en denk je van, nou, hoe ben ik hier nou wel in vredesnaam ingerold? Stuur een berichtje naar de studio van Radio Web Utrecht. Ik hoor je graag. En dit, Cindy Lauper. Goedemiddag.

0: deze tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, misschien is het tijd. Want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

Hatschee! Het is toch wel, ja, als je niks doet, dan krijg je spijt. Ja, dus dat is onderzocht. En dat is bewezen, hè? Dat geen beslissing nemen is erger dan, laten we zeggen, de verkeerde beslissing nemen. Misschien is het. Misschien is het tijd van Yves Berensen bij Radio M Utrecht. Dat is de nationale nieuwe. Dat wil zeggen, dat is een leuk liedje. Sterker nog, anders wordt het geen nationale nieuwe. Wordt elke vrijdagochtend bekendgemaakt in het programma van Ed Neerman. De Hit uit Holland. Hij wilde voor de. De wandelgangen wordt namelijk ook gespeculeerd dat Yves een geheime kelder heeft die tot in de nok toe gevuld is met echte Utrechtse spritsen, zodat hij nooit zonder zit tijdens een tournee. En hij schijnt zijn handtas of sleutelbos altijd uiterst secuur aan de klink van de kastdeur in de gang te hangen en weigert hem op de bar te leggen wegens de visuele onrust. Ja, oké. Wie denkt dit dan weer allemaal, hè? Dit is Radio M Utrecht en de vraag die wij aan je hebben gesteld. En er gebeurt nogal eens, hè? Ben je ook wel eens, sta je ook wel eens met een pakketje van de buur in de handen en dan denk je van, ja, hoe ben ik hier nou weer ingerold? Ken je dat? Nou, dat soort dingen. Dat is heel grappig hoor, want dat gebeurt best veel mensen. Dankjewel voor je reactie. Het is grappig, want je bestelt zelf één keer een telefoonhoesje of een pak koffiebonen. Voor je het weet ben je officieel filiaal geworden voor een PostNL. Ellie Jonker, wat wordt leuk gereageerd. Ellie Jonker die zegt zelfs nog van ja, luister eens. Even kijken hoor. Ja, ik ben. Daar is die. De pakketjes. We hebben er ook nog eentje staan. We hebben trouwens, bedenken we nu, nog één pakketje staan. Die hebben een beetje weg proberen te moffelen. Maar dat is echt een huge ding. Nou, Ellie Jonker die zegt zelfs, ik ben zo ongeveer het postkantoor van het gebouw waar ik woon. Ja, dat is ook een functie die je vroeger niet op je visitekaartje had staan. Beroep, administratief medewerker en daarnaast regionaal pakketknooppunt, zoiets. En het mooie is, de meeste mensen die vinden het helemaal niet erg, hè? Johanna uit het noorden die zegt, ja, we zijn er voor elkaar. Marion die stuurt haar buren zelfs een berichtje zodra er een pakketje ligt. En Klaasina zegt, ja, ik ben nou eenmaal gewoon het meest aanwezig. Dat is ook zo'n mooie Nederlandse functie, hè? Niet conciërge, niet wijkbeheerder, nee. Gewoon meest aanwezig. Jaap van S. die heeft nog wel een grens ontdekt trouwens. Hij neemt zonder problemen pakketjes aan. Totdat een buurvrouw een paar huizen verderop gaat bellen en eist dat het pakketje meteen gebracht wordt. Oh, Jaap, dan verandert een vriendelijke buur. Jaap is vriendelijk. En één keer in een gratis bezorgdienst. En ergens snap ik dat wel. Want er zit een verschil tussen bedankt dat je mijn pakketje hebt aangenomen. En ik verwacht het over 5 minuten. Het 5 minuten aan de voordeur. Dat laatste is meer een abonnementsvorm waar niemand zich voor heeft aangemeld. En ondertussen heeft Jaap misschien wel slimmer geregeld dan de rest. Een speciaal pakketluik in de brievenbus. Dat klinkt bijna als een James Bond gadget. Pakketje erin, de klep dicht. Geen buurvrouw, geen discussie, geen gedoe. Gewoon rust. Nou, ik vind dat wel een goeie hoor. Nou, dit is Radio M Utrecht. Dan mag ik je voorstellen, dames en heren, aan Aretha Franklin.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

goed, hè? John Henderson bij Radio M Utrecht. Ja, zo heet het liedje, Surrender. Bij Radio M Utrecht, goedemiddag. Daar zijn wij met Pluk de Middag. Zometeen spelen wij een spelletje. Ja, het spelletje heet 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En daar kun je iets mee winnen. Dat heb ik jou straks aan de telefoon, mag je? Ja, uitzoeken. Hoor je zometeen Los Lobos met La Bamba. En natuurlijk ook Kees Dorrestein. Want in het regennieuws, als je niet uren vast wil staan... dat is wel een goeie, als je niet uren vast wil staan... komend weekend, dan kun je beter de auto laten staan. En zometeen hoor je van Kees hoe het nou precies zit.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: En het is 3:58 bij je vrienden van Radio M Utrecht. Hij zit hier, dat is Kees Doorstijn. Kees, je moet opletten dat je als je de auto pakt het weekend, want...
6: Ja, voordat je het weet sta je uren vast vanwege een demonstratie. Dan kan je hem al bijna inkoppen, hè, Erwin. Dan weet je al wat eraan zit te komen. Ja, in IJsselstein gaan morgenmiddag de wegen preventief dicht door de dreigende snelwegblokkade. Want actiegroep Extinction Rebellion wil de A12 rond Utrecht weer bezetten. Ondanks een verbod. De Noord-IJsseldijk en de Achtersloot gaan daarom maar uit voorzorg dicht. Er wordt gewaarschuwd voor flink wat vertragingen. Ja, in april blokkeerde de actiegroep ook al de A12. En dat zorgde echt voor een verkeerschaos in de regio.
5: Vertel mij wat inderdaad, maar heel kort had opgetreden en zo. Maar waarom nou weer die A12?
6: Ja, nou ja, het zei...
5: Er wil een spoor op, toch? Oh, dat was laatst.
6: Ja, ze demonstreren natuurlijk heel vaak.
5: Dit was de A12 inderdaad.
6: Dan willen ze maatregelen bijvoorbeeld voor het milieu. Kijk, daar,
5: nee, maar hier laatst toch het spoor in Utrecht, toch? Of niet? Ze willen toch ergens het spoor...
6: Ze hebben ook kortstondig het spoor geblokkeerd. Maar de treinen zijn toen uit voorzorg even een uur niet gaan rijden.
5: Ze hebben inderdaad die A12 inderdaad hebben ze toen...
6: Ja, en toen ging dus iedereen... Ging het sluipverkeer ging van die A12 af. Ja, allemaal door IJsselstein en de regio heen. Ja, dat stond toen echt uren vast daar. Je kon geen kant op.
5: Maar ze hebben dicht gedaan, dus dat zal... Dan wel.
6: Ja, dus in ieder geval, goed voor de mensen in de regio. Die kunnen daar nog rondrijden. Maar ja, jij kan geen.
5: Dat snap ik.
6: Ja,
5: nee. Nou ja,
6: goed. Iets anders dan in Leerdam is vannacht een woning overvallen. En de bewoner is met een wapen bedreigd. Dat gebeurde in Loosdorp. Iets over 4 vannacht kreeg de politie daar een melding over. 2 overvallers waren het huis ingegaan. Hebben de bewoner bedreigd. En er is geld meegenomen. De bewoner raakte niet gewond, maar is wel flink geschrokken. Burgemeester George Freulich van Vijfheerenlanden, waar Leerdam onderdeel van is, spreekt van een laffe daad. De politie doet nu onderzoek. Ja, ook Lopik heeft nu een nieuw gemeentebestuur. VVD, ChristenUnie, SGP en CDA hebben een akkoord bereikt daar. De wethouders zijn bekend en de plannen nog niet. Die worden dan over 1,5 week bekendgemaakt. Ja, en toch al wel goed nieuws voor de FC Utrecht supporters. Want de club heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereidingen gewonnen. PEC Zwolle was het haasje met 2-1. Artem Stepanov nam de eerste goal voor de Utrechters voor zijn rekening. En na een overtreding schoot David Min de toegekende strafschop onberispelijk binnen. Er was een smaakmaker tijdens deze wedstrijd. En dat was debutant Emmanuel Chigozie Owen. Dus let op hem. Als hij dat een beetje doorzet, dan kan het een leuk seizoen worden.
5: Het woord strafschop is waarschijnlijk even wel een... Ik noem het nou ook nog een keer.
6: Ja, maar gelukkig hoef je die in... De Eredivisie niet te nemen. Niet een serie in ieder geval. Af en toe een toegekende.
5: Nou, oké, dan gaan we gewoon op door.
6: Ja. Maar daar, ik bedoel, ja, jammer dat David Min niet in Oranje speelt, hè?
5: Zullen we gewoon, ik begin er zelf over.
6: Ja, hè?
5: Slachtoffer voor mij.
6: Ja, nou, ach, we mogen toch even zuren, joh. Jammer. We hadden wereldkampioen kunnen worden, maar het is weer niet gelukt, hè?
5: Pas bij mijn karakter.
6: Ja, dan maar de Champions League voor FC Utrecht. Alleen, dan moeten ze zich eerst dit seizoen even plaatsen. Het is een heerlijk dagje. 23 graden, zonnig, af en toe een wolkje. En morgen wordt het nog iets warmer. Zondag warm en een beetje nattig.
5: Kijk, heerlijk. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Nou, ik ben benieuwd hoe dat morgen uitziet rond deze tijd. Er zijn, even kijken, 1, 2, 4, 5 meldingen vanaf 20 minuten. Ja, Royaal zeg ik. Daar 2, dat is Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude. Er liggen voorwerpen op de weg. Ik weet niet wat het zijn, maar er zijn wel 2 rijstroken dicht. Zorgt voor 16 minuten vertraging. En dan heb je mazzel, want het wordt alleen maar langer. Daar 2, Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Bergingswerkzaamheden daar 23 minuten. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel 28 minuten. A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en Everdingen. Knooppunt Everdingen 26 minuten. Je hebt helemaal pech als je op de N224 rijdt tussen Arnhem richting Veenendaal. Dat is tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. 42 minuten extra reistijd. En tot slot voor nu dan de N233. Dat is Veenendaal richting Kesteren. Tussen Veenendaal en Rhenen 33 minuten.
7: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
8: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
9: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
13: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Pluk de middag met Erwin Peters.

origineel van Richie Valens. Richie Valens. Bij Radio Web Utrecht hoorde je in dit geval Los Lobos. Van Los Lobos met La Bamba. Ja, we gaan een spelletje spelen. Dat is 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. En daar kun je dus prijzen mee winnen. Als ik je straks aan de telefoon heb, raad eens wat. En je hebt het goed, dan mag je uitzoeken. Het kan overal in zitten, hè, die overeenkomst in die 3 platen. Het kan in hetzelfde woordje zitten. Of een onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Het kan overal in zitten, ja. Als je dan straks een idee hebt, dan app je dat gewoon naar de studio. Maar 3 platen, 3 aanwijzingen noemen we dat. En dit is aanwijzing nummer 1.

Aha. Dat was aanwijzing nummer 1. Ik zeg, aha, dat zeg ik je zo breed. Dit is aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio Web Utrecht. Dat zijn dus 3 platen met 1 overeenkomst. En dat kan dus overal in zitten. Hetzelfde onderwerp in de titel, in de namen van de groep of artiest. Het kan dus overal in zitten. En als je dan een idee krijgt, stuur dan even een WhatsApp-bericht naar mij hier in de studio, naar je vrienden van Radio Web Utrecht. Doe je dat onverhoopt, appen voor de eerste keer, communiceren met je vrienden van Radio Web Utrecht, dan kun je de app daarvoor gebruiken van RTV Utrecht. Die is veel handiger dan nog veel meer. Die is gratis te downloaden rechtsboven app ons. En even kijken, Paul van Binsbergen. Die hebt al van die helden die dan bij de eerste plaat al bij de eerste aanwijzing al een oplossing, laat maar zeggen, sturen, een antwoord. Paul, dat is hem niet. Wat het wel is, dit is aanwijzing nummer 2. 3 platen met 1 overeenkomst en dit is dan aanwijzing nummer 2.

Ja, Pieter, ik schreeuw het uit mijn... Ja, wat origineel. En ik moet zeggen, dat is de reden waarom ik heel graag hier radio maak. Bij Radio M Utrecht. Ik heb heel veel radio gemaakt in mijn leven en zo. Maar er zijn maar weinig radiostations waarbij ik dan denk... ik kan van links naar rechts en deze... Ik denk, ja, dit is mijn kans. Dat was een, ik was bijna afgekondigd. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Hij legt jij hem al te pakken. Hè? App hem dan naar de studio hè, als de sodemieter. Want we hebben even kijken hoe lang duurt de plaat. Leesbril niet bij me. Even kijken. 3 minuten 31 kan ik zo meteen naar de telefoon hebben. Dat risico loop je. Dat reglement mag je serieus nemen. Als je het antwoord instuurt, dan mag je misschien zo meteen uitzoeken. Maar eerst is dit nog aanwijzing nummer

0: Was hij te doen? Was hij te doen? Ik kreeg opvallend trouwens wel veel reacties met het woord liefde daarin. En dat is het niet. Maar wat het wel is... Ja, ja, je krijgt die prijzen niet zomaar. Nee, daar moet je wel wat voor doen. En daarom gaan wij even bellen. Dankjewel voor de reactie. Zo. Ergens in Nederland gaat de telefoon. Ik wil een keer willen zeggen. Ergens in Nederland gaat op dit moment, dames en heren, de telefoon. Ja. En ik hoop dat ik het goede nummer heb gedaan dan.
1: Femi.
0: Hallo, hey Femi met Erwin. Hallo.
1: Hey vriend.
0: Hey, dat is lang geleden weer.
1: Ja.
0: Ja.
1: We zijn er nog steeds bij, hoor.
0: We zijn er, ja, ik ook. Ik denk, ja, vrienden bel je af en toe en zo, weet je wel. Ik bedoel, jij luistert dan blijkbaar altijd naar mij. Maar nou, vrienden, dat is een beetje een tweerichtingsverkeer. Dus ik denk, nou, ga ik jou eens even bellen. He, van die vrienden van, ik moet jou altijd bellen. Ik luister altijd naar jou. Ja. Goedemiddag, Femi.
1: Goedemiddag, Erwin.
0: Wat ben je aan het doen?
1: Oh, nee. Nee, ja, nee.
0: Wat ben je aan het doen? Heel druk en zo? Ben je aan het koken of ben je aan het autorijden?
1: Nee, ik ben niet aan het koken. Ik ben wel in de keuken even bezig.
0: Oh, wat ben je doen? Ben je ruzie aan het maken? Met de keuken?
1: Nee, ik zou niet weten met wie.
0: Oh nee, ja, met de keukenspullen en zo.
1: Ik ben alleen, dus ik kan geen ruzie maken. Ja,
0: nee, wel hoor, met apparaten en dingen die niet meewerken. Eiersnijders,
1: ja,
0: en dat soort dingen.
1: Ja, hou.
0: Oh, hou op, meid. Hou op. Ja, nou, dat bedoel ik dus. Ik had laatst met de blender ruzie. Ja, de blender. Die, weet je, op de een of andere manier wilde hij het gewoon niet doen. Standje 3. Weet je wel? Dan denk ik, ja, maar zo werkt het niet. Hè, in deze
1: relatie. En ik heb laatst mijn vingers verbrand aan de kookplaat.
0: Nou, echt?
1: Ook leuk.
0: Belachelijk. Echt. En ik was even laatst vergeten om een... we hebben zo'n gewoon koffiezetapparaat. Maar ik was even vergeten dat daar ook een filter in moet. Dus ik heb wel koffie erin gegooid, maar geen filter erin eerst. Dus.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dat is niet lekker, ja, hoor, met klontjes. Oh, bah, dat is echt heel vies. Oeh, ik denk eraan. Oh, bah. Femi, sorry hoor. Bah, daar zijn we. We zijn bezig met het spelletje. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. En we gaan gewoon meteen, hoppatee, door. Ja, 3 platen met 1 overeenkomst. Vertel, Femi, wat is dan de overeenkomst geweest?
1: Long.
0: Huh? Long, ja. Ja. Long. Ja, long, long, long, ja.
1: Je had Long Train Running.
0: Ja.
1: Je had Robert Long.
0: Ja.
1: En je had For the Longest Time.
0: Ja, ik vond... nou, weet je wat? Er zijn, ik mag die opgave zelf maken. En ik dacht... Long Train... Ik denk, Robert Long. Welke zou ik gaan draaien? Ik doe deze. Maar ik had ook Mien. Kijk die platen. Kijk, ja, Robert Long een beetje. Weet je wel? Er zijn zoveel leuke platen. Ik denk, nou, dit is mijn kans. Dit is...
1: Oh, ik vind hem ook zo leuk. Iedereen doet het.
0: Ja, nou, dan heb ik ook al getwijfeld. En ik denk, zal ik die doen? Maar goed.
1: Ja, die is leuk.
0: Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar goed, je hebt wel gewonnen. Het is inderdaad Long. En dan Ria op de valreep komt ook nog binnen. Ria, waar was je? Dat is vast team Frans en Ria. Je mag uitzoeken, je mag kiezen. Een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje of een schort. Zeg het mij, zeg het mij.
1: Wat zou je denken met deze dagen?
0: Ik denk, ja, de sokken zitten er niet in, hè? Ik denk een koeltasje.
1: Ja.
0: Ja? Dan gaan we regelen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: En dan... Nou, het wordt echt niet veel leuker op, moet ik eerlijk zeggen, hoor. De verkeersinformatie bij je vrienden van Radio M Utrecht. We hebben er op dit moment... Ik zie het nu net. Ik ververs het scherm. Maar het, en dit is nog maar zonder Extension Rebellion morgen op de A12. De verkeersinformatie met meldingen vanaf 20 minuten. Dat zijn er 2, 4, 6, 7. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld 25 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en de afrit Everdingen. Daar 25 minuten. Daar zijn ze bergingswerkzaamheden aan het uitvoeren. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg, 21 minuten. En dan wordt het alleen maar erger, laten we zeggen, de A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen, 31 minuten. De N224 Arnhem richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A12 en Ede, daar 45 minuten vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kesteren tussen Veenendaal en Rhenen, 28 minuten.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Helpende hand uit de buurt nodig?
14: Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin...

de Jacksons bij Radio Utrecht. Goedemiddag. Ik ben Erwin en dit is het uur nummer 3 van Pluk de Middag op deze vrijdagmiddag. Een heel goede middag. We dromen lekker verder over die pakketjes van de buren. Johan uit Veenendaal die app net trouwens. En die zegt, ja, ik stond laatst met een pakketje van de buren waarvan ik echt geen idee had wat het was. En het rammelde en het klonk als een gigantisch mechanisch uurwerk. Heb ik het toch maar even heel zachtjes op de keukentafel gezet. Ja. Dat is een goed idee, Johan, want je weet het nooit natuurlijk. Hè. Dat is de vraag, hè. Heb je ook ooit wel eens een pakketje van de buren in je handen en je denkt, ja, oh.

En ik heb het wel een paar keer meegemaakt dat degene die het pakketje kwam brengen, die wist het ook wel. Die hadden bij de buren voor de deur neergezet, maar die was niet thuis. En kwam naar mij toe lopen. Wil jij een pakketje voor de buren aannemen? Ja. Nou, dat heb ik geweten. Het was een enorm zwaar pakket. Dat de buurman heeft een bedrijf, een klusbedrijf. Dus twee van die dozen in de gang. Rollen niet meer langs. Maar laat het weten, heb je een pakket van de buren?

Laat je horen, stuur een berichtje naar de studio van Radio Utrecht. Heb je dat wel eens gehad? Ja? Een pakketje van de buur aangenomen en dan van, oh nee, waarom doe ik dit nou weer? Laat je horen. Hoor je nu share?

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: klinkt echt een beetje disco, hè?
1: Ja! Dat was nummer 39 in de Nederlandse top 40.
0: Bruno Mars, ik vind dat zo geweldig. Bruno Mars, het is hoe hij klinkt. Ik weet niet of je Bruno Mars een beetje kent. Hij zit ook in een clubje. Die heet Silk Sonic. Silk Sonic, moet je maar eens opzoeken. S-I-L-K, je moet hebben niks, Sonic. Maar dat klinkt niet alleen als de 70s. Dat zijn de 70s. Het is echt waanzinnig. En ik ben zelden zo enthousiast. Bruno Mars, I Just Might, daarvoor hoorde ik Cliff Richard. En Bachelor Boy bij vrienden van Radio M Utrecht. Goedemiddag, Ineke.
2: Hallo. Hi, Erin.
0: Hi. Even niet vertellen wat het was, hè? Wat jij dan aan pakketjes ontving. Het pakketje waar jij een berichtje over stuurde. Ja. Maar dit, oké. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar er komen echt wel bizarre dingen, hoor. Er is een, ja. Ik kreeg een verhaal te lezen. Een bezorger die vroeg of ik een klein pakketje wilde aannemen voor nummer 32. En ik zei... Ja. Vervolgens sleepte die man dus een gigantisch platgepakt bouwpakket van een houten loungeset mijn gang in.
2: Oh, ja.
0: En blokkeerde de wc deur van de voordeur. En wat ik niet wist, die buren die waren net die ochtend net vertrokken voor een driewekelijkse rondreis door Canada. Ik heb 3 weken lang zijwaarts door mijn eigen gang moeten schuiven om mijn huis weer uit te komen. En ik heb het, wat ik net al vertelde, ook zo'n echt van die grote doos en zwaar. En mijn vriendin die is ook hartstikke sociaal. En die neemt ook wel eens wat aan. En die heeft ook een keer die fout gemaakt van andere buren en zo. Die dan best wel wat pakketten. En dat duurt dan. Dat, weet je, die komen ze dan halen, weet je wel. Toch? Maar ook, het is echt een... De ding komt binnen. En ook, nog eentje dan. Ik verhaal over een student die nam een klein kartonnen doosje aan voor de buurjongen. En hij zette hem op het bureau en hij ging een beetje gamen. En na een uur hoorde hij in één keer ritselende geluiden. Hij keek naar de doos. Er zat een scheur in de zijkant. Er kropen dus gewoon echt honderden levende sprinkhanen uit. Bleek dat de buurman levend voer voor zijn baragaam had besteld. Bijna gewoon. Oh. Ja, en die student die heeft dus de hele nacht met een stofzuiger en een vliegenmapper door zijn kamer gerend. Ja, nog eentje dan. En ik nam een doos aan van de overbuurman. En toen hij het kwam ophalen, hield hij zijn hand op de doos en zei met een bloedserieus gezicht: ik neem dit pas mee als jij belooft dat je die overhangende takken van je klimop nu echt gaat snoeien.
2: Nee.
0: Ja, gewoon een richting. Ja, echt. Ik neem het pas mee. Nou, ik weet niet wat erin zit. En, Ineke, jij hebt ook wel eens... Jij neemt zo'n beetje voor de buren... Neem je de pakketjes, hè? En, mits ze die zelf ophalen, zeg je erbij. Maar dat is... Ja. Maar blijkbaar moet je... Dat is toch...
2: Dat doen ze niet.
0: Dat meen je niet, echt?
2: Nou, tegenwoordig is het minder, want ze kunnen natuurlijk op tijd bestellen. Maar ja, het is hier multiculti. Ja,
0: op tijd bestellen, we komen tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. Ja, en dan hebben we u gemist terwijl je de dag thuis bent.
2: Ja, ik neem nog wel dingen aan, maar het is zeg maar 1,5 jaar geleden.
0: Nee, maar wacht even, dit vind ik even belangrijk. Want mits ze zelf ophalen, dat is toch normaal?
2: De meeste wel, maar ik heb een Italiaanse buurvrouwtje. En die woont hier nog niet zo lang. Nou, daar had ik een hele gang vol van elke dag 3-4 pakjes. En dan zei ik van, heb je bericht gestuurd? En dan zei de bezorger, ja hoor.
0: Oh.
2: En dan, ze kwamen het niet halen.
0: Okay.
2: Dus op een gegeven moment ik steeds maar naar appen van, kom het nog halen, weet je wel.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, weet je, laat ik maar ergens anders brengen. Want ik heb soms 3 weken met pakjes gezeten.
0: Ja, van die pakketjes in neutrale verpakking. We doen het lekker neutraal. Iedereen weet wat er dan in zit, jongens.
2: Ja.
0: Okay. Het gekste dat ik aangepakt heb, wat heb je aangepakt?
2: Een bumper van een auto. En 2 autobanden erbij. Die passen niet in de ruimte.
0: Echt?
2: Ja, de ene buurjongen rechts had van die hele brede autobanden besteld. Nou, die waren niet te tillen. Die hebben ze maar buiten bij de voordeur neergestapeld.
0: Die zijn loodzwaar. Maar,
2: zijn echt loeizwaar.
0: Ja, bij auto, jij staat... jouw bericht staat alleen maar autobumper. Heb je de banden niet genoemd?
2: Dat was voor de andere buurman. Eerst kwam dus de bumper. Ja, en die was zo lang. Die had een andere buurman naast mij besteld in Duitsland. Want dat was goedkoper. Dus ik denk, zegt die man, ja, kijk maar of het past. Maar ja, mijn gang is ook niet zo heel lang en groot. En er zit natuurlijk een toilet in. Dus ja, dat was heel vervelend. En toen kwamen er dus 's avonds nog met twee van die autobanden. Dus toen dacht ik, mijn god. Oh. Hij zegt, ja, dat kan niet naar binnen, mevrouw. Dat is gewoon veel te zwaar.
0: Ja, inderdaad. Maar Ineke, even tot slot, hè. Is een motorblok al geleverd? Of niet een motorblok?
2: Nee, ik zit te wachten op een hele auto. Ja.
0: Langzaam, maar zeker wordt het compleet bouwen jezelf, weet je wel. Nou.
2: Ja, joh, bizar. Ja.
0: Ineke, dank je wel voor je verhaal.
2: Ja, joh. Groetjes, hè.
0: Dank je wel. Mooi verhaal.

0: Abba en Will Winner Takes It All. Ja, weet je, ik had me eigenlijk... Ja, dan wordt het continu zo wat later. Maar ja, Abba en Will Winner Takes It All. Ja, die moet natuurlijk gedraaid worden. Zometeen hoor je ook Kees Dorenstein hier bij Radio M Utrecht in het regionieuws.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
0: En het is 3 minuten over 4:30 bij Radio M Utrecht. Kees Dorenstein is hier. Hey Kees, de rechter die heeft een uitspraak gedaan. Waardoor je, als je dan een boete krijgt, dat die een stuk lager is. Toch?
7: Jazeker, en dat komt door 3 automobilisten uit onze regio.
0: Volgens mij komt dat nieuws voor jou te laat, begreep ik al.
7: Ik heb wel eens stevige boetes.
0: En even vertel, want je had het erover.
7: Gehad.
0: Okay,
7: dat is goed, vertel ik eerst het nieuws en ja, dan mijn boeteverhaal.
0: En dan gaan we ook daarna even over hebben hoeveel het had gescheeld.
7: Ja, dat klopt. Want de rechter in Utrecht zegt dus dat de Nederlandse staat de verkeersboetes vorig jaar en het jaar ervoor niet had mogen verhogen. Die zegt dat de boetes voor lichte verkeersovertredingen flink zijn verhoogd om gaten in de begroting te dichten. Door de verhoging zijn de boetes niet meer in verhouding, zegt de rechter. Zo is de boete voor parkeren op een gehandicapte parkeerplaats €440. Maar iemand een klap geven is dan maar slechts €400. De 3 automobilisten uit onze regio kregen een lagere boete na de zaak. De komende tijd buigen andere rechters zich over deze zaak. En ook de Hoge Raad buigt zich over dus die hoge boetes. En dat kan betekenen dat de staat de boetes zou moeten verlagen.
0: Ik ben heel benieuwd wat dan de reden was. De overweging van de rechter van dat had je niet mogen doen.
7: Nou, de rechter zegt, dit is vooral gedaan om de begroting te dichten. Maar we hebben ook een wet waarin staat dat de boetes wel in redelijke verhoudingen moeten zijn. Die wet heeft dan een ingewikkelde beschrijving en een ingewikkelde naam. Maar die zegt, de boetes zijn buiten verhouding. En in 2024 zijn de boetes bijvoorbeeld al met 10% verhoogd. En niet meer om mensen tegen te houden, maar meer om de begroting te stutten.
0: Ja, maar dat is ook gewoon openlijk toegegeven dat dat de reden was.
7: Ja, en dat
0: is ook
7: klopt.
0: Precies wat gevoeld. Ik bedoel, dan verlies je helemaal draagvlak natuurlijk.
7: Ja, we hebben een hele mooie beschrijving van hoe ingewikkeld deze zaak is op rtvutrecht.nl. Maar daar is het makkelijk uitgelegd en het staat ook in de app.
0: Oké, okay. Dan dus, heel even snel.
7: Ja?
0: Ik
7: heb wel eens in de auto van mijn vorige werkgever heb ik in 1 klap voor €500 aan boetes gereden. Maar dat kwam omdat ik stond vast in het centrum van Rotterdam tijdens werkzaamheden. Maar uiteindelijk ontstond een soort van file waardoor ik midden op een kruising ontstond. En er kwamen allemaal auto's mijn kant op. En ik dacht, ik moet er nu echt vandoor. Toen de beheer begon te rijden. Dus toen heb ik een enorm plankgas gegeven. Wat bleek? Toen heb ik volgens het systeem direct door rood gereden en te hard. Toen kreeg ik €500 boete.
0: Oh ja,
7: En het erge was, dit was voor 2024, dus nog voor de verhoging. Dus ik krijg niks terug.
0: Nee, oké. Nou, dankjewel.
7: We houden het sowieso in
0: maar
7: de gaten.
0: Maar dat is zo'n punt, dan sta je op een kruispunt, dan wil je gewoon weg. En je ziet er op je afkomen. Je denkt,
7: en ik stond dus precies op de lijn van de flitser.
0: Met een bedrijfsauto met een naam erop.
7: Ja, zeker. Maar ik heb uiteindelijk gewoon de rekening.
0: Nee, met een naam erop, maar dan sta je meteen.
7: Ik heb een dagje gratis gewerkt, laten we het zo zeggen. Ja. Naar Baarn, ja, nou iets meer wel. Ja. In Baarn komt er met Oud en Nieuw geen grote viering. Er is geen aftelmoment en ook geen centrale show of vuurwerk van verenigingen. De gemeente zegt dat hulpdiensten het al druk genoeg hebben met andere evenementen. Dat de gemeente het druk genoeg heeft en dat het te duur zou zijn. Ja, niemand mag vuurwerk afsteken, want dit jaar is voor het eerst dus een landelijk vuurwerkverbod. In Utrecht is een vrouw van 67 zwaar gewond geraakt na een val van haar fiets. Mogelijk na een duw of een trap van twee jongens. Dat gebeurde woensdagmiddag op het het Maarschalkerweertpad in Lunetten. De jongens fietsten slingerend en toen ze daar wat van zei, passeerde ze haar en viel ze. De politie vermoedt dat de jongens geduwd of getrapt hebben. Ze moest naar het ziekenhuis. Ja, en spits Sebastien Haller heeft op Instagram afscheid genomen van FC Utrecht. Het is tijd om afscheid te nemen, schrijft hij. Hij zegt, FC Utrecht zal altijd een bijzondere plek in mijn hart hebben. En ik vertrek met trots. Ik had graag meer voor de club willen betekenen. Heb altijd alles ook gegeven. En hij zegt dat hij blij is dat zijn familie ook de tweede keer zo warm is ontvangen. De 32-jarige Haller had een aflopend contract en zou volgens verschillende voetbalwebsites naar Japan vertrekken. Het weer dan. Het is heerlijk weer. Bijvoorbeeld voor een zomerbarbecue. Het is zonnig, het is droog. Er zijn wat stapelwolken. En het is 23 graden. En morgen wordt het iets warmer.
0: Dankjewel. En dan naar de verkeersinformatie. Jongen, dus je krijgt ze van 30 minuten langer. Ja, zover zijn we dan. De A12, dat is Utrecht richting Arnhem. Tussen de afrit Wageningen, knooppunt Waterberg. 30 minuten vertraging. De N224 Arnhem richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de N304. 41 minuten vertraging. En de N233 Veenendaal richting Kester. Tussen Veenendaal en Renen. 32 minuten vertraging. Heel veel succes.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De middag met Erwin Peters.

0: Ja, en het is Manfred Mann. Met dubbel. Manfred Mann. Met dubbel N is dat dan, hè? Manfred Mann. En haha, zet de clown. En over Mann gesproken.
1: Ik dacht, ga jij deze brug nu maken?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Doet hij het?
0: Hij is terug.
1: Ja.
0: Oh, vorige week, even, dit is dames en heren, dat is Aart van Eldik. En hij is vorige week was je er niet.
1: Toen was ik even fietsen.
0: Het was weer, waarschijnlijk weer bloedheet.
1: Het was verschrikkelijk.
0: Je zat weer in de Pyreneeën waarschijnlijk uit zo. Vorig jaar was dat ook al zoiets.
1: Toen was ik in de Alpen.
0: Ja, het was,
1: was ook vrijdag, bloedheet.
0: Want vrijdag de 13e keer was je bloedheet en daar ging je dan met je.
1: Ja.
0: Was het altijd bij jou?
1: Ja, het weer.
0: Ik doe het nooit meer.
1: Voor de plannen.
0: En je hebt weer gezworen dit keer. Nee, dat doe ik nooit meer.
1: Nooit meer. Jawel, dat doen we wel weer.
0: Je moet houden, papa.
1: Ja.
0: Maar van Eldik zometeen, want zometeen gaat het over. Want dat heb jij nooit gedaan, volgens mij. Want ik heb het wel eens met jou over gehad, hè?
1: Wandelen?
0: Ja, wandelen. Maar echt wandelen.
1: Ja. Jij bent wel een echte wandelaar. Je hebt de Vierdaagse gelopen.
0: Nee, ik heb één keer. Ik heb hem één keer gelopen.
1: Volbracht.
0: Ik ben niet een van die mensen die zeggen, oh, dit is verslavend. Dat wil je elke keer. Nee, dit is genezen. Het is wel prestatie.
1: Eén keer 4 dagen over het strand gelopen. 4 keer 20 kilometer.
0: Gelopen of gerend?
1: Gelopen.
0: Dat is zwaar.
1: Vond ik best wel pittig.
0: Oké. Okay.
1: Maar mijn vrouw houdt er erg van wandelen. En toen dacht ik van, nou, dan gaan we de Fisherman's Trail lopen. En zij was nogal verbaasd dat ik dat voorstelde. Want ze zei, je houdt toch helemaal niet van wandelen? Ik zeg, maar ja, ik hou wel van jou.
0: Ik zag,
1: dus daar gaan we.
0: Ooit een keer, misschien moet je dat voorstellen, zo'n naturistenwandeling van naar de Waddeneilanden, toch?
1: Vertel. Ja, morgen is de Utrecht City Walk. Gaan 5000 mensen door de stad heen lopen. En daarom ben ik eigenlijk benieuwd wat de lol is van wandelen en welke mooie tochten onze luisteraars hebben ondernomen.
0: Nou,
1: en
0: dat kan ik je vertellen.
1: Kan gaan van de avondvierdaagse tot Santiago de Compostela.
0: Ik moet zeggen, ik werkte toen ook nog als hobby bij de politie Midden-Nederland. En heel veel oefentochten gedaan. En daar werd ik dacht van, nou, oefentochten. Maar er werden ook echt tochten in deze buurt inderdaad. Op sommige plekken werd ik van, dit wist ik gewoon niet.
1: Dat is wel gaaf.
0: Dat was eigenlijk nog leuker dan die Vierdaagse uiteindelijk. Ja. Maar echt, ja. Dus er zijn zoveel mooie plekken.
1: Nou, leuke wandeltochten tips, die horen we natuurlijk ontzettend graag. Dus daar gaat het onder meer over. Verder, FC Utrecht heeft gespeeld, gaan we over praten. We hebben het over de sluiting van de zorgvilla in Vleuten. Best een aangrijpend gesprek met een van de ouders.
0: Is dat die ene? Die is nu echt dicht.
1: Ja.
0: Wat heeft de rechter? Dat is een kort geding, toch? Is dat bij hun? Of zat die niet bij deze mensen? Dat weet ik niet zeker. Maar
1: er was gisteren een debat over in de Kamer. En we hebben een van de ouders gesproken met een meervoudig gehandicapt kind. Ja, die zitten met de handen in het haar. Want dat kind kan nergens naartoe. Dus daar gaan we straks ook naar luisteren.
0: Oké. Nou, anders nog iets?
1: Fijne muziek.
0: Ja?
1: Ja?
0: Oh, dat was mijn cue, ja. Over Mann gesproken, The Forever Mann. Zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht. Hij is er weer, het doet me altijd al genoeg. Het is toch even weer fijn. En dat klopt het weer. Aart van Eldik.
1: We zijn weer heel.
0: Ja, heerlijk. Och, Aart van Eldik, Utrecht komt thuis om 5 uur.

0: Het is Céline Dion. En laten we het even over Frankrijk hebben. Hè. Laten we het, het is natuurlijk een Canadese, maar Frans-talig. En over Frans gesproken, dinsdag 14 juli. Ja, dat is volgende week. Is dat volgende week?
1: Dat is zo snel.
0: Nee, over een weekje. Oké, anderhalve week. Vier de zomer natuurlijk met je vrienden van Radio Utrecht. En die dag is de Franse dag. Hè. Dat is dinsdag 14 juli. En met de beste Franstalige muziek. Nou, dankjewel voor je reacties, want we hebben over Franstalig. Sta je ook wel eens met een pakketje van de buren in je handen en denk je, hoe ben ik nou hier beland? Het grappige is dat ook over Frans gesproken. Dat is echt oké. Dit wordt hem, hè. Ik weet niet of jij het. Let op. De bezorger die gaf mij een doos voor de buren die vreselijk lekte. En in één keer, en echt intens chemisch naar rozenrook bleek, dat de vrouw 5 liter geconcentreerd industrieel wc-parfum had gekocht. Ja, mijn hele hal die rook een week lang naar een chemische toilet op een, ja, op een Frans festival. Een vergiffen.
2: Poison.
0: Ja, poison. Ja, en toen. En toen zei de buurvrouw, toen ik het gaf, zei ze alleen, toen ik teruggaf, ja, oh, handig spul, hè? Ja, oké. Okay. En dan hebben we er nog even eentje. Deze is ook bijzonder. Dit is echt een. Dit geloof je niet. Bijna niet te geloven. Ik nam een loodsvaren. Dit verhaal heb ik niet van de luisteraar, gelukkig niet. Ik nam een loodsvaren anonieme doos aan voor een nogal verlegen buurman. En omdat hij niet thuis was, zette ik het heel even in de schuur. Na 2 uur hoorde ik een constant gepiep uit de schuur komen. En ik dacht dat er een vogel vast zat. En wat bleek? De buurman had een intelligente, interactieve liefdespop besteld. En die door het schudden van de doos was geactiveerd. En nu luidkeels geprogrammeerde complimentjes aan het roepen was tegen mijn gastmaaier. Ja. Dit was Pluk de Middag voor vandaag. Morgen tussen 2 en 5 bij de weer.

0: je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
8: Renaat Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De 3 spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hartelijk vrijdag. Een hele goede middag. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis hier op Radio M Utrecht. Kees is er ook. Dag Kees.
10: Aard, goeiedag.
9: En jij hebt de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio.
10: Ja, en noodopvang voor vluchtelingen in Bilthoven lijkt een stap dichterbij. Het COA heeft het gemeentebestuur van de Bilt officieel gevraagd om eraan mee te werken. Aan die noodopvang dus op het berg- en bosterrein. Het is al langer bekend dat er mogelijk een noodopvang op die locatie komt. Nu is dus ook het formele verzoek ingediend. In Leerdam dan is vannacht een woning overvallen en de bewoner is met een wapen bedreigd. Het gebeurde in Loosdorp. Iets over vieren vannacht kreeg de politie een melding. Twee overvallers waren het huis ingegaan, hebben de bewoner bedreigd en zijn er met geld vandoor gegaan. En in Bunschoten is ineens een boot opgedoken naast het Denksportmonument. Zonder dat er water in de buurt is. Hoe die boot daar komt, nou, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
9: Ja, het is een bizar gezicht.
10: Ja, het is een nog bizarder verhaal.
9: Oké,
10: ja.
9: Wij zijn benieuwd. Dankjewel. Ongelukken en werkzaamheden zorgen voor een drukke vrijdagmiddagspits. Je krijgt een vertraging vanaf een kwartier. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 20 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 22 minuten. Er zijn daar bergingswerkzaamheden. Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 20. A12 dan Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg ook 20. En op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen. Daar ben je een half uur langer onderweg. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen 25 minuten. En dan de A28 tot slot Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De weg is daar gelukkig weer vrij. Zometeen Olivia Newton-John en Albert Hammond.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
7: Dit is Radio M.

0: Olivia Newton-John en Physical.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Een hele goede middag op deze vrijdag 3 juli 2026. Hier buiten staat de barbecue al te roken voor de RTV Utrecht zomerbarbecue. Hopen dat ze wat voor me overlaten. En dat allemaal op de dag dat in Bunschoten een speedboot midden op het gras lag bij het Denksportmonument. Het is een mysterie. Het is ook de dag dat Sebastian Haller afscheid neemt van FC Utrecht. En dat de ploeg van trainer Correa een oefenwedstrijd speelde tegen PEC Zwolle. Het is ook een historische dag, want op deze dag in 1971 overlijdt Jim Morrison, frontman van The Doors. Like a dog without a bone and actor out alone, riders on the storm. Ja, Morrison overlijdt waarschijnlijk aan een overdosis. Terug naar nu. Een vraag. Wat is voor jou de lol van wandelen? En welke mooie wandeltochten heb je ondernomen? Van de avondvierdaagse tot het Pieterpad en van de wandeling naar de bakker tot Santiago de Compostela. Laat van je horen. Wandelverhalen. Stuur me een berichtje via de app. Dat is de RTV Utrecht app. En als je dan een berichtje stuurt aan de studio, dan komt het bij mij terecht. Kletsen we straks even. En dit is Albert Hammond. Down by the river.

0: Hammond. Down by the river. Op deze vrolijke vrijdag op Radio M Utrecht. Het is 5:15. Ouders van kinderen die naar de zorgvilla in Vleuten gingen, die leven nog altijd in onzekerheid. Gisteren sprak de Tweede Kamer over de sluiting van die zorginstelling. En volgens de minister is voor bijna alle kinderen een nieuwe plek gevonden. Maar de oppositie in de Kamer en de ouders betwijfelen of dat echt zo is. Nou, een van die ouders is Waldo. Hij is de vader van de meervoudig gehandicapte Quinn.
1: Hij kan niet lopen, hij kan niet zelfstandig zitten. Hij kan niet eten, hij kan niet drinken. Hij kan niet praten. En zijn pijnverwerking is heel anders. En daarnaast heeft hij nog een aantal aandoeningen, zoals zware epilepsie. En hij krijgt darmkanker.
0: Verslaggever Tessa Beijer, jij was bij Quinn en zijn vader vandaag. Hoe vaak ging Quinn naar die zorgvilla in Vleuten?
2: Nou, eigenlijk ongeveer even vaak als zijn tweelingbroer naar school ging. En dat was allemaal in Vleuten, dus dat was voor dit gezin echt fantastisch. Ze liepen naar school voor de ene zoon, Quinn ging naar de zorgvilla. En dan om 2:30 dan kwam de ene zoon weer uit school. En Ravi heet die, en Quinn die kwam thuis uit de zorgvilla. En af en toe ging die daar ook wel eens logeren, een nachtje. Of zelfs een week, dat het gezin even een paar dagen met de andere kinderen ja even weg kon. En even niet die continue zorg heeft voor Quinn, die ook dag en nacht doorgaat.
0: Ja, dat was dus een fijne plek voor Quinn om naartoe te gaan. Fijn ook voor de ouders. Waarom is die villa gesloten?
2: Ja, dat is eigenlijk toch nog wel de grote vraag. Want dat draaide jarenlang fantastisch. Totdat het ongeveer 1 jaar geleden werd overgenomen door een of ander Duits concern. En toen is het financieel bergafwaarts gegaan. En zij zeggen eigenlijk dat het niet meer uit kan, die hele dure specialistische zorg. Want zo'n kindje als Quinn, die heeft natuurlijk heel veel verzorging nodig. 2 op 1 bijvoorbeeld. Ja, dat is erg duur en erg complex. En de zorginstelling die zegt dat gewoon te duur is. Dat dat niet meer, ja, dat ze failliet zijn gegaan.
0: Ja. Nou, was er gisteren tamelijk verhit debat over in de Tweede Kamer. Waar ook de zorgminister sterk onder vuur kwam te liggen. Nou, laten we even luisteren naar Sarah Dobbe van de SP en daarna de minister.
3: Er staat als een soort toeschouwer te kijken naar het treinongeval wat zich plaatsvindt hier in de zorg. Als een soort toeschouwer, ja. Alsof ze daar zelf geen rol in heeft. Dus ja, wat is het nu? Heeft deze minister niet ingegrepen terwijl ze dat wel had kunnen doen? Of heeft het stelsel gefaald en heeft de minister gefaald met ingrijpen in het stelsel?
4: De minister.
5: Ik ben natuurlijk eindverantwoordelijk voor het stelsel. Maar daarom heb ik ook die opdracht gegeven. Want die ligt eigenlijk bij de zorgverzekeraars om te zorgen dat die plekken er komen.
0: Ja, zij wijst naar de zorgverzekeraar. En de minister zei ook dat er eigenlijk nou niet zo'n groot probleem is, omdat voor bijna alle kinderen nieuwe plekken zijn gevonden.
2: Ja, zij erkennen wel dat dat ook niet voor iedereen een ideale oplossing is. Maar ik denk dat er wel een beetje een definitieverschil is tussen wat zij beschouwt als een oplossing en Expert Care, de organisatie, en wat die ouders beschouwen als een oplossing. Want de ouders van Quinn bijvoorbeeld, die houden hem nu thuis. Nou, dat wordt dan beschouwd als opgelost. Maar dat is natuurlijk geen oplossing voor hen. Aan andere gezinnen is een plek aangeboden, dat is 2 uur rijden. Nou, als je nog andere kinderen hebt, überhaupt, of je moet naar je werk, ja, hoe ga je dat doen, uren in de auto elke dag?
0: Ja, want wat zouden de alternatieven zijn voor Quinn bijvoorbeeld?
2: Ja, een soortgelijke plek, maar die zijn sowieso niet in de buurt. En elders in het land moet je dan of heel ver rijden. Nou ja, dat is voor zo'n gezin niet te doen. En daarom zegt de vader van Quinn ook, ja, een alternatief voor deze zorgvilla is er eigenlijk gewoon niet voor hem.
1: Maar ik denk niet dat zij echt beseffen wat de impact is op de levens van hele gezinnen die met toch al een best iets zwaars hebben. Een gehandicapt kind krijg je plotseling. Dat wens je niet. En het is best zwaar. Het heeft ook zijn leuke kanten, maar het is voornamelijk heel ingewikkeld. En heel intensief. Ja. En het gaat altijd door.
0: Ja, want hoe organiseerden de ouders van Quinn nu die zorg? Want die jongen heeft 24 uur per dag aandacht nodig.
2: Ja, dat doen zij dus zelf. Dus ze hadden een eigen bedrijf, daar ging Quinn mee naartoe. Nou, op een gegeven moment ging dat niet meer. Toen hadden ze ook die zorgvilla gevonden. En nu is de vader van Quinn thuis. Zijn moeder werkt wel 32 uur. En zij doen dat zelf, maar dat eist natuurlijk een hoge tol op dat gezin.
0: Is er ergens nog hoop dat die zorgvilla toch weer open gaat? Of dat ze op een andere plek terecht kunnen? Hebben zij nog uitzicht op iets?
2: enige uitzicht wat hij nog een beetje heeft is dat er misschien nog een soort dagbehandeling of zo gevonden wordt. Of een soort dat hij overdag nog ergens een paar uurtjes heen kan af en toe. Maar zo'n plek zoals ze die hadden in Vleuten, waardoor bijvoorbeeld het andere gezin ook een paar dagen weg kon. Of een weekendje waar Quinn daar even kon zijn. En waar die ook echt pedagogisch een beetje werd uitgedaagd. En heel leuk met hem gespeeld. Dus het was voor Quinn ook ontzettend leuk om daar te zijn. Nu zijn zo'n ambulante of zo'n zorg op een andere plek waar hij dan af en toe een dagje heen kan of een paar dagen in de week. Dat kan natuurlijk net zo goed zijn. Daar wil ik vanaf zijn. Maar zoals het was, daarvan heeft hij niet het idee dat dat nog terugkomt.
0: Nee. Tessa Beyer, dankjewel.

0: het origineel is dus van Frank Sinatra. Maar O.C. Bisa maakte dit in 1976 een enorme hit van. The Coffee Song hier op Radio M Utrecht. Morgen in de stad Utrecht is de Utrecht City Walk. Dan gaan er zo'n 5000 mensen door de stad lopen. Verschillende afstanden tot aan 25 kilometer toe. En dan ben ik benieuwd. Ben jij een wandelaar? En wat zijn nou mooie plekken om te wandelen? En heb je bijzondere tochten ondernomen? Ik kreeg een berichtje van Nicolien, die schrijft... Hallo Aard, er zijn zoveel wandelroutes, onder meer in de Achterhoek, Overijssel... maar ook in Zwitserland of Oostenrijk is het heerlijk wandelen. Morgen gaan wij wandelen in Vilsteren en wij lopen vaak klompenpaden. En mijn man gaat over 3 weken weer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. 4 keer 50 kilometer. Allemachtig, ik geef het je te doen. Dankjewel, Nicolien. Waar hebben jullie gelopen? Wat zijn nou mooie plekken? Misschien heb je wel Santiago de Compostela, de bedevaartsroute, gelopen. Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het maar weten. En stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app. Zometeen Kees met het regionieuws. Er is een boot opgedoken naast een monument in Bunschoten. En er is geen water in de buurt. Hoe zit dat?
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent... arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Kees. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Aard.
0: Een noodopvang voor vluchtelingen in Bilthoven lijkt een stap dichterbij.
6: Ja, want het Centraal Orgaan Asielzoekers Asielopvang... heeft nu officieel aangeklopt bij de gemeente. Het COA dan, hè, heeft het gemeentebestuur van de Bilt officieel gevraagd om mee te werken aan die opvang op het berg- en bosterrein. Het is al langer bekend dat er mogelijk een noodopvang op die locatie komt. En nu is dat dus formeel. De Bilt voldoet op dit moment niet aan de wettelijke verplichtingen voor het opvangen van asielzoekers. En daarom zegt de gemeente ook, daarom worden wij ook opgeroepen om versneld opvangplekken te creëren. Dus de gemeente lijkt... in ieder geval hier concrete acties op te nemen. In Leerdam is vannacht een woning overvallen en de bewoner is met een wapen bedreigd. Dat gebeurde in Loosdrop. Iets over 4 vannacht kreeg de politie een melding. 2 overvallers waren het huis ingegaan, hebben de bewoner bedreigd en zijn er met geld vandoor gegaan. De bewoner raakte niet gewond, maar is wel hevig geschrokken. Burgemeester Sjors Vreulich van Vijfheerenlanden, waar Leerdam dan onderdeel van is, spreekt van een laffe daad. Ja, een grote berg gemaaid gras in Veenendaal is in de fik gevlogen vanmiddag. Dat gebeurde aan de Grebbeweg. Er kwam veel rook bij vrij. Veel hulpdiensten zijn ingeschakeld om de brand te bestrijden. De veiligheidsregio zegt dat er flink is opgeschaald om voldoende water ter plaatse te krijgen. Ja, en wie heeft er een boot naast het Denksportmonument in Bunschoten achtergelaten?
0: Ja,
6: Dat was de vraag vandaag. Ja, en veel inwoners daar vroegen zich dat af. Want in één keer lag die boot daar dus en er is geen water in de buurt. De boot is midden in de nacht opgedoken. Op de boot ligt een grote kartonnen bord met daarop... Wordt morgen opgehaald. Sorry. Ja. Ja, wat blijkt nou? De boot is van de Amersfoortse Jordi... die hem gratis op de kop had getikt op Marktplaats. Maar tijdens het vervoeren knapte er een spanband... waardoor het niet meer veilig was om verder te rijden.
0: Ah.
6: Dus heeft hij besloten om gewoon maar de boot uit te laden en weg te rijden. Hij heeft ook nog
0: wel... Hij is thuis een nieuwe spanband halen.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij heeft ook, we hebben ook contact met hem vanuit RTV Utrecht. Hij besloot hem maar naast het schaakmonument te leggen. Hij heeft zelfs nog een gemeenteraadslid geappt. Schrik niet, er ligt een boot. Of in ieder geval in die strekking. En hij zou hem vandaag weer komen ophalen. Okay. Dus ja, als je in Bunschoten woont en zicht hebt op dat monument... mocht de boot zijn opgehaald, dan mag je dat even naar Aart in de studio appen. En dan kan hij dat zeggen. Van, de boot is weer opgehaald. Okay. Maar ja, toch wel opvallend hoe dat zo is gegaan. Je kan dus blijkbaar gewoon een boot achterlaten. Dan wordt hij niet zomaar weggehaald.
0: Nee,
6: dat is goed om te weten. Het weer dan. Het is nog steeds een lekker dagje. Het is nog eventjes 23 graden. Daarna koelt het af naar een graad of 18, 19 vanavond. En morgen wordt het iets warmer dan vandaag.
0: De files, ja, ongelukken en werkzaamheden zorgen voor een redelijk drukke spits. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. Daar heb je 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen een half uur. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 20. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 25 minuten. A27 dan, Utrecht richting Gorkum tussen afrit De Bilt en knooppunt Everdingen. Half uur vertraging, er is daar een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij. Zometeen gaan we aan de wandel en luisteren naar fijne muziek van Christy en Douwe Bob.
7: De uitvaart was zo mooi, echt.
8: Ja.
7: Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Utrecht komt thuis met

0: Want morgen is voor het eerst de Utrecht City Walk met afstanden tot 25 kilometer liefst. Allerlei verschillende afstanden. Gaan 5000 mensen meelopen. Ja, ben jij een loper? En waar loop je zoal? Kreeg een appje van Hans. Hans en Tineke schrijft, die lopen morgen de City Walk in de Domstad. Kijk, dat is mooi. Want wij wandelen heel veel met onze hond Rolly op allerlei vrije terreinen in de regio. En ook de onlangs gehouden ALS-nachtwaken hebben ze gedaan. Lopen voor een goed doel is heel bevredigend. Ik snap dat. Dank voor je bericht, Hans. En dit is Corrie. Dag Corrie.
1: Hallo, Art.
0: En jij schreef, je hebt het Utrechtpad gelopen. Wat is dat voor pad?
1: Nou, dat gaat vanaf Utrecht en dan ja, langs verschillende steden uiteraard. Even kijken, Oudijk, Wijk de Duursteden, nou ja, langs de Vecht, een heel rondje.
0: Klinkt en als een hele mooie route.
1: Ja, wij wonen in Maarsen, dus we zijn eigenlijk vanuit ons huis gestart.
0: Ja.
1: En nou ja, dat deden we dan via OV. En dan met bus of trein en dan iedere keer weer een stuk lopen.
0: Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Even domme vraag, dat is niet een route die je een pad dat je in één dag loopt?
1: Nee, we hebben dat niet gedaan. Nee. We hebben het steeds in etappes gedaan, omdat mijn man toen nog werkt.
0: Ja.
1: En dan deden we dat meestal in het weekend.
0: Leuk.
1: Ja, dus het is ontzettend leuk, want wij komen oorspronkelijk uit Rotterdam. We zijn naar Maarsen verhuisd en dat was heel leuk om de omgeving te verkennen.
0: Ja, precies. En jullie hebben ook dat Pieterpad gedaan? Dat is toch, dat is toch 400 kilometer?
1: Ja, zoiets. En wij zijn toen begonnen niet in Pieterburen, maar wij zijn beneden begonnen.
0: Oh ja, dat kan natuurlijk ook.
1: Dus in Pietersberg, omdat als je loopt en het wordt steeds zonniger, dan ga je in de zon lopen kijken.
0: Kijk.
1: En als je vanuit het zuiden loopt, dan heb je dat niet.
0: Zonnetje in de rug.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon slim bedacht.
1: Ja, maar dat was heel mooi. Dat hebben we ook in etappes gedaan. We zijn in 2002 begonnen, 21 mei. En op 8 september 2004 was onze laatste etappe. En dan deden we ook elke keer een week een huisje huren. En dan van daaruit met auto, OV. En dan liepen we zo steeds van plaats naar plaats.
0: Ja, geweldig. En nou schreef je ook nog, jouw man is naar Santiago de Compostela gewandeld.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: vanaf
1: Oviedo.
0: Oh ja.
1: En dat heeft ongeveer een maand geduurd. Dus dat was in 2017.
0: Ja, pelgrimspad, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Had hij ook een houten stok in zijn hand? Rugzakje
1: nee,
0: op?
1: Niet. Ja, wel een rugzak.
0: En was dat ook een soort van bevrijdende heilige ervaring?
1: Ja, nou ja, hij wilde dat gewoon al heel lang doen. En ik vond dat toen toch een beetje te veel. En toen hij zei, nou, ik ga toch lopen. En toen is hij dus begonnen. En onderweg leer je allerlei mensen kennen. En in die tussentijd ook iemand leren kennen uit Australië. En daar hebben we nog steeds contact mee.
0: Oh, kijk, hij heeft niet een andere vrouw ontmoet.
1: Nou, dat was toevallig wel een vrouw, maar...
0: Maar ze hebben het bij een vriendschap gehouden, gelukkig.
1: Jawel, en ze is ook een keer hier geweest, dus ik ken haar ook. Nee, hoor.
0: Corrie, dankjewel, fijne avond.
1: Oké, dankjewel.
0: Dag. Hallo Bianca.
2: Hoi, hallo.
0: Ja, de avondvierdaagse, hè?
2: Hou op, schrijf uit.
0: Hoe oud was je?
2: Ik denk een jaar of 8. Dat je voor het eerst moest gaan lopen.
0: Ja.
2: Maar je had toen nog geen 5 en 10 kilometer. Dus wij moesten de 10 kilometer lopen. Ja, en was je verplicht met de hele klas om aan mee te doen.
0: En vond je niet leuk?
2: Nee, echt niet. Nee. Ik wist natuurlijk niet wat het was, dus ik begon er wel aan. Maar de eerste avond vond ik het al echt verschrikkelijk. En de tweede avond, uiteindelijk hebben ze me gewoon huilend over de finish getrokken. Een van de vaders die mee moest lopen.
0: Och, ja. Dus dat is een getraumatiseerd kind.
2: Ja, ik hoefde ook maar 1 keer. Dus dat was wel een voordeel. De rest van de klasse mocht ik gewoon thuis blijven of langs de kant of zo.
0: Oh ja?
2: Ja. Oh ja, echt. Ja, nee, dat is echt... Ik vond het niet leuk.
0: Nee. En is dat altijd zo gebleven, die afkeer van wandelen?
2: Nou, Sowieso afkeer van de avondvierdaagse. Dat is er wel altijd heel erg gebleven. En wandelen vind ik wel leuk, maar dan gewoon zonder doel. Zo de natuur in, mijn camera mee, fotograferen of met de hondjes. Dat vind ik wel heerlijk om te lopen. Maar jij zal maar geen 10, 15, 25 kilometer zien lopen. Ja. Nee, mijn schoondochter gaat morgen beginnen aan de Kennedy Mars in Brabant. En dat is dan in 24 uur 80 kilometer lopen. Nou, ik heb echt immens bewondering voor haar. Maar nee hoor, nee, ik niet. Nee, nee. Ik geniet liever van de omgeving en ik zie wel hoe ver het is. Maar niet heel ver lopen. Vroeger zeiden mijn ouders ook altijd, we gaan even een stukje wandelen, blijf jij maar thuis. Vond ik echt fantastisch. Ik
0: dat had jij heel goed
2: pakken.
0: Afgedwongen.
2: Ja, dankjewel. Dat wordt toch niks. Nee. Ja, graag gedaan.
0: Bianca, ja. Dankjewel. Fijne avond.
2: Graag gedaan. Doeg.
0: Dag. Berichtje nog van Jacob, die schrijft, hoi Aard, in Griekenland heb ik ooit de berg Olympia, is het denk ik? Olympos staat er. De Olympus. Oh, de Olympus natuurlijk. Heb ik ooit de berg Olympus zo hoog mogelijk bewandeld met een wandelgroep. Adembenemend. Ja, dat is zeker adembenemend. Mooie foto er ook bij. Dankjewel, Jacob.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Locomotion. Hallo, Greta.
1: Goedenavond, Aard.
0: Goedenavond. Ja, het is hier zomerbarbecue. Er komen allemaal collega's binnen wandelen.
1: Beter nu dan vorige week, hè?
0: Met bier in de handen en lekkere worstjes.
1: Hapjes.
0: Heerlijk lekker.
1: Salades.
0: En daar hebben zij en volgens mij ook de rest van de provincie prima weer bij.
1: Ja, ja. Het was, we hebben vandaag zo'n 21, 22 graden gehaald. Iets hogere temperaturen in die oostelijke hoek. De Lijnwijk bij Duurstede, Leers en Woudenberg. Daar waren de temperaturen net iets hoger. Dik in de 22ers. En we hadden zon, stapelwolken. Die stapelwolken zijn eigenlijk verdwenen in de loop van de middag. En we houden een vrij zonnige avond over. Er staat alleen nog een beetje een briesje uit het westen. De wind was vaak windkracht 3, vol 4. Die gaat halfwege de avond langzaam afnemen. Dus dan wordt het ook rustiger. Kun je de barbecue gewoon meer op het terrein zetten in plaats van achter de woning, achter de gebouwen.
0: Ja.
1: En dan wordt het rustig. Het is een aantal uren vrij zonnig. Vannacht dan schuift er af en toe eens wat bewolking over met een frisse 13 graden. Als nachttemperatuur.
0: Oké. En hoe ziet dan het weekend eruit?
1: Het weekend brengt ons van tijd tot tijd Noordzeebewolking. Het is bescheiden zomers. Ja, prima weer voor allerlei activiteiten, denk ik. Buiten niet te heet, niet te koel. Gewoon echt een beetje van alles. En 's avonds even een jasje aan voor de extra warmte. Morgen denk ik wolkenvelden en perioden met zon. Waarbij het aantal zonuren in de ochtend duidelijk groter is dan in de middag en avond. Dan raakt het toch tamelijk bewolkt. Bij een, net zoals vandaag, matige westenwind. En op zondag dan is die bewolking nog wat prominenter naar het zich laat aanzien. Zal echt wel af en toe de zon doorheen komen. Maar de wolkenvelden voeren de boventoon. Misschien laat op de dag een spat. Maar dat is dan heel weinig. En een graadje of 2, 23. Dus ja, bescheiden in het begin 20ers de temperaturen. En bescheiden qua zonuren. Maar denk ik, heel fraai weer voor allerlei buitenactiviteiten. Zeker indachtig waar wij een week geleden in zaten.
0: Zeker. We gaan lekker naar buiten. Dankjewel. Tot over een uur.
1: Tot straks.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht. Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Dag Kees.
11: Goeiedag Aart. Ja, de plannen van de coalitie in Amersfoort zijn gepresenteerd. Wonen heeft de hoogste prioriteit. Ze gaan door met de bouwplannen van de vorige coalitie. Dat betekent 14.000 huizen erbij. En het parkeerbeleid wordt niet zomaar uitgebreid. Ja, en dat was een pijnpunt bij de inwoners afgelopen jaar. In IJsselstein gaan morgenmiddag de wegen preventief dicht door de dreigende snelwegblokkade. Actiegroep Extinction Rebellion wil de A12 rond Utrecht bezetten, ondanks een verbod. Nou, vorige demonstraties zorgden voor een verkeerschaos. En het nieuwe thuisshirt van FC Utrecht ziet er toch iets anders uit dan dat we gewend zijn. Ja, hoe? Dat hoor je in het uitgebreide regionieuws om 6:30. En dan hoor je ook meer over die plannen van Amersfoort.
10: De files, ja, het is nog steeds behoorlijk druk. Komt door een paar ongelukken en werkzaamheden. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Daar heb je 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en afrit Everdingen. 50 minuten, er staat daar een kapotte auto en die zorgt ervoor dat de linkerrijstrook is afgesloten. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg, daar heb je een kwartier extra reistijd. En op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 20 minuten. Dan de A27 tot slot Utrecht-Gorkum tussen afritten Bilt en knooppunt Everdingen. Een kwartier oponthoud door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht.
2: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl. Yes!
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: In summertime, summertime, summertime.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: naar de zusjes Aaltje en Doetje de Vries uit Uitwellingerga.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Samen vormden ze het populaire Nederlandse popduo Maywood. Stonden ook nog wel eens samen in de Playboy. Maar brachten toch vooral fijne liedjes uit, zoals Late at Night. Waarmee we dit tweede uur Utrecht komt thuis aftrapten. Veel meer fijne muziek staat voor je klaar, hoor. 10cc komt eraan, Kim Wilde en The King. De zomer die vier je hier, die vier je bij ons. En misschien ga je wel lekker aan de wandel morgen. De Utrecht City Walk. Misschien loop je wel mee. Hou je ervan eigenlijk, lopen? Nou, Arja wel. Die schrijft alleen of met z'n tweeën in een groep. Ik wandel regelmatig. Geven ze nog wel eens onweer op. Maar wij gaan gewoon. En dan hopen we dat we mogen schuilen. In de Belgische Ardennen waren we aan het wandelen. Kwamen we op een berg. En daar stond een klein kruis. Toen ging het onweer. Had ik toch een onbehagelijk gevoel. Nou, we waren gelukkig met een groep. Renden de berg af. En het viel gelukkig allemaal achteraf mee. Wat hoor je verder dit uur? Ja, de nieuwe trainer van FC Utrecht, Anthony Correa. Want FC Utrecht is bezig met de oefencampagne.

0: Ja, heel New York staat op zijn kop, want ze gaat waarschijnlijk trouwen. Madison Square Garden, daar denken ze dat het gaat gebeuren. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, van de soundtrack van Toy Story 5. Radio M Utrecht, het is 6:15. En ik ga eens praten met de directeur van Utrechts Landschap. Eens even een fijne weekendtip ophalen. Saskia van Dokkum, goedenavond.
1: Goedenavond, Aard.
0: Ja, wij gaan naar Landgoed Beerschoten, hè?
1: Ja, maar voordat we dat doen, gaan we even een uitstapje maken naar Utah.
0: Ach, vertel. ik ben nu heel benieuwd naar deze link.
1: Nou, let op. En er hoort ook een beetje potjes Latijn bij. Want ik ga wat vertellen over pando. En pando, dat betekent in het Latijn, ik verspreid mij. En waar ik jouw luisteraars graag naartoe wil nemen is Utah, het Fish Lake National Forest. Waar het grootste levende organisme op aarde te zien is. En dat is een bos, het lijkt althans een bos, van bijna 50 hectare. Maar het is in feite één boom. Want van dat bos is het hele wortelstelsel onder de grond met elkaar verbonden.
0: Ja, het is bijzonder, want ik zit inderdaad nu even naar een foto te kijken van wat ze noemen het grootste levende organisme op aarde. Dat lijken inderdaad allemaal losse bomen,
1: ja,
0: maar die zijn allemaal verbonden.
1: Ja, dat zijn er 47.000 ratelpopulieren. Dus ja, weet je, ik vind het altijd leuk om iets over de natuur te vertellen wat verwondert. Nou, ik denk dat dit weer zoiets is waarvan ik zelf in ieder geval een tijd geleden dacht van god, dat is toch fantastisch. Het grootste levende organisme, maar waarschijnlijk ook nog het oudste levende organisme. Waar het overigens, maar we gaan het verder vrolijk houden hoor, waar het overigens niet zo goed mee gaat. Omdat het onder druk staat van alle ontwikkelingen. Ook in Utah. Hè, dat hebben we natuurlijk in Nederland staat de natuur ook onder druk. Maar het leuke is dat op het landgoed Beerschoten, waar je heerlijk kunt wandelen en wat vrij dicht eigenlijk bij de stad Utrecht ligt. Jouw luisteraars komen natuurlijk overal vandaan, maar het is maar een kilometer of 10 minder, denk ik eigenlijk, van Utrecht af. Ook makkelijk vanuit Zeist of vanuit Amersfoort te befietsen. Kom alsjeblieft op de fiets naar die prachtige natuurgebieden. Daar kun je ook zo'n pando in het klein zien. Want ook daar staat een ratelpopulier vlakbij een stuk waar veel mensen hun honden laten zwemmen, tussen landgoed Beerschoten en Hoedringen in. Ja. En daar kun je zo'n ratelpopulier zien waarvan je misschien denkt, hé, dat zijn er een aantal, maar dat is ondergronds één systeem. En dat is eigenlijk een beetje Utah in het klein. Wat je dan zomaar in Utrecht kan bekijken.
0: Geweldig. Op hoeveel bomen lijkt dit dan? Want dat is er dan dus één. Maar
1: ja, het is er ondergronds is het er één. Ja. Dus ze zijn genetisch ook allemaal hetzelfde. Ja. En ik denk bovengronds, als ik dat nou even inschat, hoeveel staken er omhoog gaan, dan zijn dat er een stuk of 50, denk ik.
0: Oh ja.
1: Dus het is ook echt wel substantieel. Maar ja, nog even niet te vergelijken met Amerika.
0: Nee, het is in Maduro Dam, Utah.
1: Ja, precies. Een Utrechtse Maduro dan.
0: Ja.
1: Nou, en als je dan weer terugloopt naar Beerschoten. Hey, je weet dat ik ook altijd even hou van die goede kop koffie na een lekkere wandeling. En dan kun je in het koetshuis heerlijk met uitzicht op een net ingerichte vogeltuin. Door onze vrijwilligers kun je heerlijk een kop koffie drinken of een biertje. En genieten van die prachtige pando die je daar dan kort tevoren gezien hebt. Ik verspreid mij.
0: Ja.
1: Nou, als dat geen Latijn is, pando.
0: Geweldig. Wat een ontzettend leuke tip. Wij gaan naar Landgoed Beerschoten op zoek naar de pando. Dankjewel, Saskia, en een hele fijne avond.
1: Fijne avond.

0: Kim Wilde, Radio M Utrecht met Sax, Jacques Dutronc en Yves Berendsen, onze nationale nieuwe. Zometeen eerst het nieuws met Kees. Onder andere over een blokkade in, die de weg in IJsselstein gaat dichthouden. Nou, hoe dat precies zit, Kees gaat het ons zometeen vertellen.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Voor Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: 6:30, het regionieuws met Kees. De plannen van de coalitie in Amersfoort die zijn gepresenteerd.
9: Ja, wonen heeft de hoogste prioriteit, maar ze gaan gewoon door met de bouwplannen van de vorige coalitie. Er is wel extra aandacht dan voor jongeren, ouderen, woonwagenbewoners en inwoners die dringend woonruimte nodig hebben. Het betaald parkeren is ook een thema, een heikel punt natuurlijk het afgelopen jaar. Dat wordt niet zomaar uitgebreid, alleen als de parkeerdruk erg hoog is in een regio. Ook zet de coalitie in op duurzaamheid, het houden van de spreidingswet, het eraan houden dan, en de veiligheid van vrouwen. Het is een akkoord op hoofdlijnen omdat ze willen dat er nog genoeg ruimte is voor inwoners om die te betrekken. In IJsselstein gaan morgenmiddag de wegen preventief dicht door de dreigende snelwegblokkade. Actiegroep Extinction Rebellion wil de A12 rond Utrecht bezetten, ondanks een verbod. De Noord-IJsseldijk en de Achtersloot gaan daarom maar uit voorzorg dicht. Er wordt gewaarschuwd voor flink wat vertragingen. In april blokkeerde de actiegroep ook al de A12. En dat zorgde voor een verkeerschaos in de regio. En over het verkeer gesproken. Opnieuw moeten autorijders rekening houden met werkzaamheden. Vanavond om 11 uur gaat de A1 bij Eemnes dicht naar Amsterdam. Dat duurt tot half augustus. Zo komt er nieuw asfalt. Je moet rekening houden met vertragingen dus ook. Dus het is sowieso dit weekend erg druk rondom Utrecht en in de regio. Ja, de politie de Ronde Venen zoekt iemand die 8 konijnen heeft gedumpt in Meidrecht. De beestjes zijn gevonden in een geitenweide aan de Prins Bernhardlaan. 6 van die konijnen waren nog maar 6 weken oud en zijn helaas ook allemaal overleden. De oudere konijnen die leven nog. De politie vraagt nu om tips. En SC Utrecht heeft het nieuwe thuisshirt gepresenteerd vandaag. En het ziet er toch wat anders uit dan dat we gewend zijn van de club. Het shirt bestaat niet meer uit 2 vlakken, rood en wit, die dan schuin elkaar raken. Nee, het is eigenlijk een volledig rood shirt met alleen aan de voorkant een dikke schuine witte band van rechtsboven naar linksonder. Het shirt heeft veel weg van het AMEF-shirt uit de jaren 90. We hebben een paar ook met zo'n band gemaakt, alleen ja. Die gingen dan de andere kant op. Er stond dan schuin de sponsor op. Dat is in dit geval niet zo. Er staat nog wel een klein domtorentje rechtsonder.
0: Nou, ik vind het best een aardig shirt.
9: Ja, precies. We hebben even een polletje gedaan op de redactie. Hè.
0: Zijn dat stemmen op de redactie?
9: Het is een beetje, wel een beetje N is 10 of zo. Dat is ongeveer het aantal mensen dat heeft meegedaan. Er kwam wel uit dat de meeste mensen hem toch wel mooi vinden. Verrassend. En ik denk ook, dat is wel leuk, Joost zei ook vanmiddag. Ja, weet je, als ze er heel veel in scoren, vindt iedereen het shirt.
0: Wordt vanzelf mooi.
9: Heel mooi, want dan wordt het een iconisch shirt.
0: Shirt van het Nederlands elftal, 88. Was eigenlijk een gruwelijk lelijk shirt.
9: Ja, vond iedereen heel lelijk, hè?
0: Zij is er Europees kampioen in geworden.
9: Ja, en nu is het een soort van iconisch shirt.
0: Ik heb hem.
9: Daarom. Dus, en dit felle shirt van Oranje gaat iedereen vergeten. Gelukkig maar, want als je zelfs de beste tv's konden dat niet aan.
0: Ja, je kon je televisie aanpassen, hè?
9: Ja.
0: Zodat dat minder fel uitsloeg.
9: En dan moet ik elke keer voor een wedstrijd van Oranje de tv
0: gaan. Ja, dat hoeft nu niet meer. Dan.
9: Jawel, want de komende 2 jaar spelen ze in dit shirt.
0: Oh, oké.
9: Sorry. Nou. Voor het volgende toernooi, dan krijgen ze weer een nieuw shirt. Hoop op een lelijk shirt dat je dan wel goed kan zien.
0: Ja, ja.
9: Het weer dan. Het is een heerlijk dagje vandaag. De zon schijnt nog volop vanavond. Koelt het langzaam af tot een graad of 12. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag.
0: De files beginnen af te nemen na een behoorlijk drukke vrijdagmiddagspits. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Daar nog 20 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Lunette en Woerden. 10 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. En knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. En nog even opletten op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Nieuwegein en knooppunt Oude Rijn. Daar is de afrit dicht, want daar zijn bergingswerkzaamheden. Zometeen Jacques Dutron, Yves Berendsen en Gloria Gaynor.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
11: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
16: Radio M Utrecht. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
1: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
2: De Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: de hele week zetten wij deze nieuwe single van Yves Berendsen volop in de spotlights. Misschien is het tijd, de nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. En FC Utrecht heeft de tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen gewonnen. Na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen de Graafschap werd PEC Zwolle nu met 2-1 geklopt. Artem Stepanov en David Min maakten de doelpunten. En na afloop sprak collega Bert Kaus met FC Utrecht trainer Anthony Correa.
1: Wat vind je belangrijker? Dat je nou wel gewonnen hebt of dat je veel beter voetbalde dan afgelopen zaterdag?
2: Het voetbal natuurlijk. Dus dat zijn van die cliché vragen. En we zijn nog geen 2 weken bezig. Ik zei ook net toevallig met Davy. Natuurlijk is het lekker dat je wint. Uiteindelijk willen we gewoon allemaal winnen. En ik zou ook best wel willen winnen. Maar hoe ze als team vandaag in de druk zitten, een stap hebben gemaakt. Ja, dat was wel duidelijk ten opzichte van de vorige wedstrijd. Dus daar ben ik weer tevreden over.
1: Ook het positiespel, de hele manier van voetballen, de Correa-stijl, zeg maar.
2: De Utrecht-stijl, je zegt het verkeerd. Kijk, er is een idee van spelen en ik zie nog zoveel verbeterpunten. Maar ik zie wel dat ze vandaag, en tegen de Graafschap creëren we ook veel kansen. Laten we dat voorop stellen, want daar hadden we daar zeker meer kunnen maken. Maar vandaag hebben we nog meer gecreëerd. En dat dan die laatste paas net niet is. Maar in het verdedigen hebben we echt veel meer druk op de tegenstander kunnen krijgen. En ik denk dat we de tweede helft daarin ook bijvoorbeeld foute momenten van Doordek hebben. Maar het enthousiasme waarmee ze spelen, ja, dat is wel een soort van een beginpunt. Dus nee, we zijn lekker op weg.
1: Als je nou bedenkt, hè, je hebt nog een week of 5-6 voordat die eerste competitie was. Het is tegen FC Groningen. Je zegt er zijn nog genoeg verbeterpunten. Wat zijn de belangrijkste?
2: En een stukje samen herkennen van druk zetten, het stukje aanvallen uitspelen, de laatste paas. Er zijn nog echt enorm veel punten waarop we ons kunnen ontwikkelen. Maar dit verhaal gaan we over 11 maanden weer hebben. Dus voetbal is een soort van ontwikkeling die nooit stopt. En elk seizoen begint het opnieuw. En hoe raar het ook klinkt, je begint echt weer op nul. Want er zijn altijd een paar nieuwe spelers. Nou, nu hebben we zelfs nog wat meer. Zelfs een paar nieuwe stafleden. Dus dan begint het verhaal weer opnieuw en dan ga je beginnen. En dan moet je zo snel mogelijk zien te bouwen. Daarin denk ik dat de bereidheid van die gasten om samen iets te creëren groot is. En dat moeten we zeker zo houden en doorpakken.
1: En wat je straks moet managen. Kijk, nu heeft iedereen nog. Iedereen is op nul begonnen. Iedereen heeft, krijgt zijn kansen en iedereen moet die kansen pakken. Straks moet je het gaan managen dat je mensen niet opstelt. Want je gaat natuurlijk keuzes maken in de competitie. Wordt het dan ingewikkelder?
2: Dat is het voetbalspel. Punt.
1: In het kader van wat je vandaag had en wat je vandaag niet had. We weten dat er een aantal spelers langdurig geblesseerd zijn. Een paar van hun zijn op de weg terug, zoals dat zo mooi heet. Ik miste Mike Eerthuizen vandaag.
2: Ja, die had een beetje last deze week. En ik zeg ook al tegen ze, opbouwen is moeilijker dan afbreken. Dus die hebben we vandaag uit de groep gehouden. En kan hij maandag fris door naar trainingskamp.
1: Ja, wie er maandag ook bij komt, is een man die een WK gespeeld heeft. Zidane Iqbal. Ja. Wat verwacht je van hem? Heb je hem met extra aandacht bekeken op het WK?
2: Ik heb hem zeker bekeken, ja. En ik zie een speler die zeer vaardig aan de bal is. Dus daar kunnen we altijd wel wat mee.
0: Zei FC Utrecht-trainer Anthony Correa in gesprek met onze Bert Kaus. Ja, en ook dat is gewoon een nieuw duo voor het komend seizoen. Gaan we van genieten, die twee.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Rita, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Behoor jij tot die mensen die dit op een dansvloer dan luidkeels meeschreeuwt? I will survive!
1: Nee, dat doe ik niet. Jij okay. Wel, toch?
0: Nee, ik doe dat ook.
1: Niet?
0: Nee hoor.
1: Nee, ik heb nog wel enige schroom. Ja. Ik kijk wel met ontzag altijd naar mensen die dat wel doen.
0: Ja, maar soms kan een beetje schaamte ook geen kwaad.
1: Ja, het scheelt een boel gedoe.
0: Ja. Goed, laten we praten over het weer. Ja. Een prachtige zonnige dag met
1: mooi,
0: een aardig windje.
1: Zeker is die zonnig geëindigd. We hebben wel vrij veel zonnig begonnen, zonnig geëindigd. En ertussendoor zaten er een aantal stapelwolken. Een aardig windje inderdaad uit het westen. En dat westelijke windje dat houdt de komende dagen aan. De Noord Noordzee is ons brongebied en boven die Noordzee komt geleidelijk aan ook steeds meer bewolking te liggen. Nou, vanavond dan behoorlijk vrij weer, zonnig. Die wind die gaat halverwege de avond liggen, dat is ook alweer lekker. En dan morgenochtend beginnen we met een graadje of 12, 13. En morgen overdag, ja, die westelijke wind die dus vannacht windstil is, die gaat morgen in de loop van de ochtend weer opsteken. Beetje hetzelfde briesje als vandaag. Wolkenvelden en zon, ik denk de meeste zon vooral in de ochtend. En dat daarna toch vrij veel bewolking weer ontstaat. Stapelbewolking. Vanuit het noorden drijft een beetje binnen. Vanaf zee drijft een beetje binnen. Blijft wel droog. En 23 graden. En het lijkt erop dat op zondag de bewolking ook echt de boventoon gaat voeren. En dan zit je ook eigenlijk in een mildere nacht. Met weer een afnemende wind morgenavond. Is de nachttemperatuur na zondag alweer een paar graden hoger dan komende nacht. Ik heb minima van 16 graden opstaan. En dan zondag overdag 22. Daar waren morgen 23 graden wordt. Een enkel buitje, als je geluk hebt, bijna eigenlijk. Want er zit weer een lange droge periode aan te komen. Dus ja? Dat is dan een geluksbuitje.
0: Ja, ja. Want wat, hoe ziet het er op de wat langere termijn uit?
1: Ja, in eerste wat je ziet gebeuren is eigenlijk dat nu de hitte eigenlijk zit waar die hoort. In Zuid-Europa, Spanje, Sevilla bijvoorbeeld een bekende plek. 41 graden al een paar dagen. En die hitte begint zich de komende dagen langzaam weer richting Zuidwest-Frankrijk uit te breiden. En die warmte, dat hittebastion eigenlijk leidt dan later volgende week. Dus nog niet maandag, dinsdag, woensdag. Maar later in de week ook weer onze kant op te komen. Dat het hoge drukgebied boven ons komt. En dan kunnen de temperaturen weer flink gaan stijgen.
0: Oké, okay, nou, het weekend ziet er in ieder geval prima uit.
1: Ja.
0: Dankjewel, Grita, en een fijne avond.
1: Fijne avond, fijn weekend.

0: The Sweet Funny Funny Radio M Utrecht. Zometeen de avond van de nostalgie met Michael Jackson en de Beatles. En dit is Boy George. En ik zeg
1: goedenavond.
0: En heel graag tot maandag.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
11: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
10: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
12: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Het gewone Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
13: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
10: Nou, andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
9: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van de instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus ze weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Ake voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Ake speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.

0: de avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van een penalty tegen Marokko. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een bijzonder goedenavond. Al mijn liefde spaar ik op voor jullie. En die stort ik over jullie uit tussen 10 en 11 uur 's avonds. Elke dag op Radio M Utrecht. Om maar even een korte samenvatting te geven van Saving All My Love For You van Whitney Houston. Dit zeg ik met een grote glimlach en ik hoop dat jij die ook zo ontvangt en begrijpt wat ik bedoel. Een bijzonder goedenavond. Wat gezellig dat je er weer bij bent op deze vrijdagavond. Ik hoop dat je een mooie dag achter de rug hebt. En dat je lekker met mij gaat luisteren naar de mooiste liedjes over de liefde. En dat zijn er weer veel hoor. Cressip komt voorbij, John Denver, Lady Gaga en Bruno Mars. Kortom, je hebt meer dan voldoende reden om te blijven luisteren. En dit zijn de Bee Gees.

Er zijn maar weinig mensen die de breekbaarheid van het leven zo goed onder woorden kan brengen als Sting. Ik hoop dat je genoten hebt van dit rustmoment in de Love Songs. En soms zijn er mensen die zo van je houden, die vragen het gewoon. Kom nou naar me toe. Welke reis je ook moet maken, doe het gewoon. Want jij en ik samen, wij kunnen dit. Luister naar Olita Adams.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

Mark Helmond en Gene Pitney op Radio M Utrecht. Something's got a hold of my heart. En het is nog niet gedaan met de bijzondere duetten. Want ik heb ook nog Lady Gaga en Bruno Mars voor je meegenomen. Geniet van Die With A Smile.

De wereld kleurt altijd regenboogmooi als ik dit liedje hoor. Louis Armstrong en What a Wonderful World. Nog twee te gaan. Zometeen Lionel Richie. Maar eerst Celine Dion.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer, vannacht blijft het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig, bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zeide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Nationale Nieuwe.
1: Misschien is het tijd van Yves Berendsen.
2: Misschien is het tijd, want het geluk is zo dichtbij.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer, in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.